0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 3:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In Oostenrijk zijn 2 vrouwen zwaargewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Het zijn een Zwitser van 32 en een Duitser van 48. In de lucht botsten ze op elkaar. Daarbij verloor de Zwitserse vrouw haar bewustzijn. Bij haar val raakte ze een hoogspanningskabel en belandde in een rivier. Ze is in levensgevaar. De Duitse vrouw vloog tegen dezelfde kabel en stortte daarna 10 meter naar beneden. Waardoor de vrouw in Oostenrijk op elkaar botsten is onbekend. Een wingsuitpak heeft een soort vleugels waardoor je tijdens de vrije val ook horizontaal kunt vliegen. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 4 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsten ze in de lucht op elkaar. En hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. En na het weekend is het veel frisser. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 5 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsten ze in de lucht op elkaar. En hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en zij is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Dan het weer, opklaringen en ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. En dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: NPO Radio 5.
1: De beste evergreens.
2: Als de dag van toen.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden. Zoals je in ieder boek lezen kan waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als

0: Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar supporters van Sparta. De wedstrijd werd beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer. De dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
1: Groot nieuws. Jurjen ten Brinker.

Goedemorgen, het is zondag 10 mei. Kort na 6 uur, van harte welkom bij Groot Nieuws. En het is geen gewone zondag vandaag, want het is Moederdag. En dat belooft wat qua liedjes die we gaan luisteren natuurlijk. Ik zou zeggen, geniet ervan. Zometeen hoor je Nana Mouskouri met Mama. Maar we starten deze ochtend met In My Mother's Eyes, gezongen door Kenny Marx.

mooi hoor. If I could hear my mother pray again. Ik ben zelf in de gelukkige omstandigheid dat ik mijn moeder voor mij kan horen bidden, nog steeds. Bijvoorbeeld vorige week toen we als familie een weekje op vakantie waren. Wat een zegen zeg. Een meelevende, biddende moeder. Misschien is dat voor jou vooral een herinnering of zelfs een verlangen naar iets wat er nooit was. Dat kan natuurlijk ook. Je hoorde George Jones zingen, maar het is in 1965 uitgebracht door Loretta Lynn, dit lied. Gaan we naar Nicole Noordeman met Slow Down.

When Mama Prayed zong Randy Travis het lied dat in 2002 uitkwam. Een mooi begin van de zondag volgens mij. In ieder geval zeggen jullie dat ook hier in de app. Aad die zegt dat een heerlijke muziek vanochtend bedankt. En Rianne die zegt ja, dit is het nummer wat ik vorig jaar met Moederdag al heb opgeslagen. Want dat wilde ik vaker horen. Nou, Ton, Jacqueline, helemaal blij met Nana Mouskouri die we net gedraaid hebben. Ze schrijven, we hebben ze heel veel ontmoet persoonlijk. Moet je nagaan. Ik denk dan ook maar bij mezelf. Dit is de dag dat we al dit soort liedjes kunnen draaien. Hopelijk geldt het ook voor jou. En ik realiseer me dat vanmorgen best wel een beetje confronterend kan zijn. Ik zit hier net met de technicus wat door te praten over mama's, over papa's, over opvoeding. Ja, het is natuurlijk afhankelijk van de herinneringen die je hebt. Iets heel positiefs juist of iets wat minder positief is. Maar wat ons met elkaar verbindt, is dat we allemaal een moeder gehad hebben. Zonder moeder, simpel gezegd, waren we er natuurlijk niet. Zonder vader trouwens ook niet. Veel moeders die doen een enorme best om alles te geven. En andere moeders wel, die hebben wellicht gefaald. Vinden hun kinderen, vinden ze zelf. Ook dat kan natuurlijk. Maar op deze zondag eren we het moederschap. Hopelijk helpt het volgende lied daarbij. Cindy Morgan ga je horen met dat lied Mother.

Ja, dat was onze eerste Nederlandse plaat van deze ochtend. Je hoorde Leen Koster, een alleskunner. Singer-songwriter, voorganger van een kerk en ook nog begrafenisondernemer. Hij zong dit Moederdaglied en het draagt de titel Boven Alles. En van dat lied is hier alweer de volgende. Mama's Song ga je horen, gezongen door Carrie Underwood. Het werd uitgebracht in 2009.

Ray Bolts was dat met Thank You. Ja, ik vind het wel een heel fijn liedje. Terwijl de zon hier inmiddels al behoorlijk naar boven klimt in Hilversum. Het was tenslotte al licht toen we begonnen met groot nieuws vanmorgen om 6:00. Ja, zou ik zeggen, hoop ik dat die zon jou ook verlicht. Hier in de app komen er allerlei reacties binnen. Reacties van hoop, van blijdschap, van dankbaarheid. Ook verdrietige reacties van verhalen uit je leven die op een dag als vandaag, moederdag, even extra naar voren komen. En die misschien ook wel lastig zijn. Ja, dat liedje Thank You. Ik zou zeggen, dat konden we niet laten lopen vandaag. 1988 is het uitgebracht. Volgens mij hebben we het niet eerder gedraaid in groot nieuws. Het past ook wel echt een beetje bij deze dag natuurlijk. En dat is ook wel een reden dat ik veel moederdagliedjes heb toegevoegd op deze dag. Want ja, als ik ze vandaag niet draai, wanneer zou je ze dan kunnen draaien? En nogmaals, beseffend dat niet voor iedereen deze dag even blij en happy is. Het is en blijft onrustig, ook in deze wereld. Dat weten we allemaal. En we roepen elkaar ook elke zondag op om hoop te houden. Gaan we vandaag doen met Amy Grant. Hope set high.

Ja, dat was Margot Bublé met Mother. Prachtig hoor. Nog één liedje en dan gaan we er even uit voor het nieuws van 7 uur. Je hoort de Motherless Child medley, Linda Randall. En zoals gezegd, daarna eventjes het nieuws van 7 uur. Waarna we straks weer terugkomen voor nog meer heerlijke platen op deze zondagochtend. Gelinkt aan Moederdag.

0: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Nu bij Dirk, KitKat chocolade. 79 cent, dat bedoel ik nou met voordeel.
6: Ik krijg een vakantiebroertje.
7: Huh?
6: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
7: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
9: EuropaKinderhulp.nl.
10: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
11: Dynamisch.
10: Maar in de winter wil ik zekerheid.
12: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
13: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
14: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
15: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
16: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
15: Beren goed, thanks bo.
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: En actie, olifant!
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
19: Oh yeah.
18: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
23: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
22: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
24: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
25: 7 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. 3 mensen zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het virus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius

0: zei Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Opnieuw zijn in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er gisteravond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen en het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Groot nieuws. Jurjen ten Brinker.

No one loves me like you. Sheila Walsh hoorde je. Tweede uur van Groot Nieuws. Ik ben benieuwd naar jouw ervaring bij het luisteren. Je mag het blijven vertellen op de NPO Luister app. En daar wordt deze ochtend maximaal gebruik van gemaakt. Ik durf eigenlijk wel te zeggen dat het niet vaak zo druk is geweest op de app als deze ochtend in het eerste uur van Groot Nieuws. Met goudeerlijke verhalen van jullie. De een die zegt, was ik maar moeder. Een volgende die zegt, ik ben juist heel blij omdat ik van de week de 90ste verjaardag van mijn moeder mocht vieren. Nou ja, dat zijn dan bewijzen spreken de uiterste en dan alles wat er wel tussenin zit. Ik wil in alle eerlijkheid opnieuw tegen je zeggen, we hebben allemaal een moeder en daarom eren we vandaag de moeders, los van de vraag welke herinneringen je allemaal hebt. En wat dat betreft, in de liedjes die langskomen zitten ook meerdere gevoelens. Hoopvolle, blije liedjes, maar ook liedjes waarin de vraag gesteld wordt van mama, waar was je eigenlijk op de dag dat ik je nodig had? En ik realiseer me ook nog eens een keer dat het niet zo is dat je alleen kunt luisteren als kind naar je eigen moeder, maar ook zelf. Dat je graag moeder had willen zijn, bijvoorbeeld. Of dat je je schuldig voelt omdat je niet de moeder bent geweest die je wilde zijn. Nou ja, een dag waarin de emoties als eerlijk gezegd alle kanten op kunnen gaan. Het is iets wat ons raakt. Wat iets met ons doet. Wat met onze identiteit en opvoeding te maken heeft. En wat dat betreft hoop ik dat je toch bemoedigd wordt op deze dag. We gaan luisteren naar een lied van Stef Bos. Uiteraard kan hij niet ontbreken vandaag. Lied van een moeder.

Samen lopen hoorde je. Misschien een nieuw liedje voor je. Het is uitgegeven door CU, een organisatie die zich met name in Rwanda inzet voor mensen die met blindheid te maken hebben. En dat nummer Samen lopen is in samenwerking met Lavi Frost en Tikva Johanne geschreven. We gaan naar Lars Scherven met de plaat Dankbaar Hart. Nou, ik hoop dat dat iets is waar je in kunt herkennen.

Ja, je hoorde Kinga Baan met Dag Mama. Een liedje dat geschreven is trouwens door singer-songwriter Roland Smith. En als ik het Kinga hoor zingen, ja, dat ging natuurlijk wat haar betreft over haar eigen moeder. Maar ook wel bijzonder, ze heeft zelf een aantal kinderen nagelaten toen ze 5, 6 jaar geleden is overleden. En ja, voor die kinderen geldt dit natuurlijk eigenlijk ook weer, zo'n lied. Als je dankbaar kunt zijn voor je moeder, moet je dan vooral voor haar op de knieën gaan of voor de God die haar gegeven heeft? Nou, misschien wel dat laatste. De God die haar kracht gaf om het goede te doen, om ervoor te zorgen dat er is voor jou en voor anderen. Christian Verwoerd helpt ons om vooral onze schepper te danken. Ik wil u danken, zegt hij.

Ja, na dat danken met Christian Verwoerd hebben we natuurlijk ook nog zoiets als God lief hebben. Gezongen door Opwekking, ik heb u lief. Gericht op boven, maar op allerlei terreinen ook nog van toepassing. Ja, op de liefde tussen een kind en een moeder. Dank voor al jullie berichten in de app en al jullie eerlijkheid daarin. Ik zal niet alle namen noemen, want het is ook wel heel persoonlijk wat meerdere van jullie hier naartoe sturen. Maar onder andere deze: ik wens alle moeders een fijne moederdag en ik ben in gedachten met hen verbonden die hun moeder hebben verloren. En het bijzonder ook voor hen, voor wie het de eerste moederdag is, dat hun moeder niet meer in hun midden is. Nou, zomaar een hele pastorale reactie van een van jullie, die dus wel aanvoelt: ja, deze dag is een dag met mixed feelings. Tegelijk dankbaarheid. Gerald Troost, die heeft bijvoorbeeld net als veel andere singer-songwriters ook een ode op zijn moeder geschreven. En ik weet nog dat het uitkwam en dat een broertje van me, nou, laten we even voorzichtig zeggen, degene van ons gezin die geregeld flink in de clinch lag met mijn vader en moeder, dat hij mama naar beneden haalde voor een lekker ontbijtje en toen dit lied aanzette. Hij zei: mam, ik heb geen cadeautje voor je, maar wel dit. Nou, mijn moeder die brak helemaal. Het was een kostbaar moment. Ik weet het nog steeds. Luister maar.

0: Ja, een prima stem natuurlijk. Herman Boon hoorde je samen met Lydia Tsima. Wat voor een liefde is dit toch? Nou, dan is het nu tijd voor een stukje uit de podcast Vraag het Jurjen. Je hoort de vraag en wat gedachten erover. Deze aflevering kwam afgelopen vrijdag online. Misschien heb je hem al gehoord. Dat was een klein stukje herhaling. En anders dan zou ik je willen uitdagen en uitnodigen om die podcast te gaan luisteren om de hele aflevering te horen. Straks in het derde uur komt dan het antwoord op de vraag die was gesteld.
1: Dit is Vraag het Jurjen.
0: Ja, en de vraag die langskwam van een van jullie, Ada, was: mag je eigenlijk trots zijn? In de aflevering heb ik een paar fragmenten laten horen van een Belgische influencer. Zij zegt bijvoorbeeld in eerste instantie: ik ben trots op mijn kinderen. Ik ben trots op dat ik in België geboren ben. Ik ben trots dat ik een witte huidskleur heb. Huh? En dan weer die laatste, dan proef je eigenlijk de verontwaardiging. Trots zijn op je kinderen, laten we zeggen vandaag trots zijn op je moeder. Trots zijn op wat dan ook, dat vinden we eigenlijk wel oké. Okay. Maar als je dan zou zeggen: ik ben trots dat ik een witte huidskleur heb, dan voelen we allemaal: hé, hier gaat iets niet helemaal goed. Wat is dat nou met trots? Hoe werkt dat? Waar mag je wel trots op zijn? Waar mag je niet trots op zijn? Mag je trots zijn? Zei Ada. Nou, het is iets waar ik in mijn opvoeding in ieder geval wel voor gewaarschuwd werd. Kwam onder andere, denk ik, omdat er een soort isgelijkteken stond tussen trots en hoogmoed. De wijze koning Salomo die zegt in de Spreuken: hoogmoed van een mens brengt hem ten val. Eer is weggelegd voor wie bescheiden is. Maar als ik er wat langer over nadenk, dan zou ik ook willen zeggen: trots en hoogmoed, die hoeven natuurlijk helemaal geen synoniem te zijn. Als ik trots ben dat mijn dochter haar diploma heeft gehaald, dan zit daar, voor zover ik mezelf goed genoeg ken, in de verste verte geen hoogmoedige gedachte achter. Ik ben zelfs geneigd om te zeggen: als je nooit trots bent op jezelf of op dat wat je hebt gedaan of bereikt, dan wordt het leven misschien wel ongezond zwaar. Dan lijkt het wel een beetje op dat wat we in het gebod hebben van God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Van vroeger een moeilijke, ja, eigenlijk een moeilijke zin. Want wat betekent het nou als je je naaste moet liefhebben als jezelf? Nou, in ieder geval dit: gezonde zelfliefde is nodig zodat je de ander ook gezond kunt liefhebben. Zou het met trots misschien ook ongeveer zo werken? Dat gezonde trots, in de goede zin van het woord, zonder hoogmoed, nodig is om ook gewoon goed trots te kunnen zijn op iemand anders. In de podcast ga ik in gesprek met professor Dr. Willem Ouweneel, die haar zijn wijsheid over laat schijnen. En natuurlijk komen er ook wat antwoorden vanuit de Bijbel. En die hoor je zometeen in het derde uur van Groot Nieuws. We gaan luisteren naar een oud lied, een psalm. Komt het tegen in het eerste deel van de Bijbel. De groep Psalm Project die is ermee bezig gegaan. Dat is een groep die graag wil dat die prachtige oude psalmen blijven leven. Maar ja, voor veel jonge mensen geldt toch ook wel dat de melodieën en de vormgeving van die psalmen dan wat te old-fashioned, te ouderwets waren. En Psalm Project heeft zijn best gedaan om er weer wat nieuws van te maken met behoud van die oude melodieën. Best wel knap. Psalm 91 dus. De titel van dit lied is: U bent mijn schild.

Elisa Krijgsman was dat met het lied Groeien bomen in de winter. We gaan er zo even tussenuit voor het nieuws van 8 uur. Maar niet voordat we het Kyrie Eleison van Reijer en Eline hebben gehoord.

Ja, dat was wel even een lied van bezinning, zou ik haast zeggen. Een uitroep naar boven. Heer, ontferm u over ons. Een diep besef dat we het allemaal niet zelf in de hand hebben. We gaan er even tussenuit voor het nieuws van 8 uur. Maar niet getreurd, want straks nog een heel uur groot nieuws met prachtige liederen. Veel koor en samenzang. En een boel luisteraars die dan alsnog aanhaken ook bij groot nieuws. En natuurlijk een laatste fragment van de podcast Vraag het Jurjen. Tot zo. Groot.

0: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
1: Voor het maaien van je gras.
0: Voor het reinigen van je terras.
1: Voor het snoeien van je haag.
0: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl, sterk werk.
2: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
0: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl. Sterk werk.
3: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Johanna ter Stegen stond op de rand van een grootse internationale carrière, maar komt nu weer met een geweldig stuk over haar geboortestreek Twente. Dries Roefink maakt thuis zijn beroemde gehaktballen, waarvan er inmiddels 11 miljoen zijn verkocht. En er is ons eerbetoon aan de 100-jarige Sir David Attenborough. Ivo op zondag straks bij Avrotros op NPO 1.
7: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Ik krijg een vakantiebroertje.
10: Huh?
9: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
10: Cool, wil ik ook.
11: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
12: EuropaKinderhulp.nl.
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: 8:00, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het Nederlandse schip van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Creta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de twee laatste kwamen vanochtend vroeg vrij.

0: Er zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De Indonesische politie denkt dat ze in het buitenland zitten. In het centrum van Apeldoorn is gisteravond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. Zo'n 200 mensen demonstreerden bij een rotonde. Omdat ze zich niet aan de eindtijd van het protest hielden, werd de ME ingezet. En daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking, in het zuidoosten kans op regen en het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, ook droge periodes en zon. En dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Groot nieuws. Jurjen ten Brinker.

Sela hoorde je met het lied Vul ons met uw liefde. Derde uur van Groot Nieuws. Als je nu net ingeschakeld bent, ja, dan heb je wel heel veel mooie moederdagliedjes gemist in het eerste en tweede uur van Groot Nieuws. En ja, als het gaat om koor en samenzang, ja, dan zijn die moederdagliedjes er nou net niet zoveel. Dus als je dat toch wil horen, moet je maar even terugluisteren. Ik wens je een mooie dag en dat gaat vast lukken als je start met heerlijke muziek. Het komende uur luisteren we opnieuw naar een fragment van de podcast Vraag het Jurjen. Rond de klok van 9:15 zal ik met je bidden om de nood van de wereld aan de Heere God op te dragen en ook om deze dag aan hem te geven. We gaan luisteren naar het Holland Koor. Als je daar nu zelf op gezeten hebt en daarbij gezongen hebt, nou, laat het me dan eens weten in de NPO Luister-app. Ik ben benieuwd naar je ervaringen en wat je mooiste herinneringen uit die tijd zijn. Want dat koor is natuurlijk wel een koor met een heleboel historie die op tal van plekken, waaronder in Israël, geweest zijn om veel te zingen met honderden personen. Psalm 97 gaan we naar luisteren. 4 versen. Zing maar mee als je het kent.

hervormde kerkkoor Driebergen was dat. Met een oud, maar ook wel vertrouwd lied voor veel mensen. O grote God, die liefde zijt. We gaan naar een mannengroep Sion. Die hadden wel bedacht dat hun moeder een biddende vrouw was. En dat wilden ze in een lied laten horen. Ik zag mijn moeder knielen, heet het. En vanmorgen draaien we het als een ode aan al die biddende moeders en oma's in dit land. Want dat zijn er een heleboel. Ze zijn van onschatbare waarde, volgens mij. Misschien heb je wel eens gehoord van kerkvader Augustinus, die zelf aangaf dat hij niet tot geloof was gekomen, God niet had leren kennen als hij geen biddende moeder had gehad. Nou, dat is bijzonder. En als je nu zit te luisteren, je bent zelf moeder. Weet je, misschien kun je het contact met je kinderen soms niet helemaal meer krijgen, om welke reden dan ook. Maar blijf in ieder geval voor hen bidden.

0: Ja, wat een ontroerend lied is het toch van mannenzanggroep Sion. En totaal onverwachts heb ik het toch maar even geprobeerd. En dat is mijn eigen moeder bellen. Goedemorgen, mam.
1: Goedemorgen, Jojen.
0: Ja, ik dacht, als ik hier een lied ga draaien... Ik zag mijn moeder knielen van mannengroep Sion. Dacht, ja, dan kan ik maar aan één moeder denken. Dat is mijn eigen moeder.
1: Nou,
0: Heel veel dank voor alle gebeden voor mij... en voor de broers en zussen en voor je kleinkinderen.
1: Ja, Jur, dat is onze bodem, hè? Het bestaan. Bodem van ons bestaan. Alles bij de Heere brengen. Jullie bij de Heere brengen.
0: Nou, ik weet dat je dat zo gelooft en ook echt beleeft. Dank voor alles wat je betekent voor ons gezin, mam. En voor alle anderen. En ik ga vandaag niet richting IJsselmuiden crossen. Dat zit er niet in. Maar in ieder geval, we hebben elkaar de afgelopen tijd een heleboel gezien. Met een gezamenlijke vakantie. En ik wens je een prachtige, zonnige moederdag.
1: Dankjewel.
0: En het maximale gevoel van geliefd te zijn door je kinderen en kleinkinderen. Want ik kan me geen betere moeder wensen dan dat u bent.
1: Nou, het is een verrassing. Ik weet hoe jullie erover denken en ik ben daar heel erg dankbaar voor.
0: Nou, een hele dikke knuffel. We luisteren naar een prachtig mooi lied. 10.000 redenen van dankbaarheid. Ja. Want zo ervaar je dat zelf. Ondanks het feit dat je ook door de nodige medische molens heen moest en wacht op een operatie. Maar we zijn dankbaar voor een God die zorgt. Dus zing het maar mee.
1: Nou, dankjewel. En een gezegende zondag verder. Jij ook.
0: Fijne dag. Doei.
1: Oké, dank je. Doei.

0: Mijn Jezus, ik hou van u. Je hoorde gemengde zangvereniging Tot Nut en Genoegen. We gaan naar een stukje podcast. Ik hoop dat je inmiddels de weg gevonden hebt naar die serie Vraag het Jurriën. De vraag die in de aflevering van afgelopen vrijdag langskwam was: mag je eigenlijk trots zijn? Ada die stelde die vragen, die zei in de Bijbel, daar wordt vaak gezegd dat het niet goed afloopt met de trotsen en hoogmoedigen. Maar ze zei erbij, ik heb er nooit een dominee over horen preken. Weet jij het misschien? Nou, we hebben zojuist in het tweede uur van Groot Nieuws al naar een stukje van het antwoord geluisterd. Maar ik wil nu ook graag samen met je de Bijbel induiken. En daarom...
1: Dit is Vraag het Jurriën.
0: Trots, dat is een woord met twee gezichten. Aan de ene kant dus iets moois. Je kunt trots zijn op wat je bereikt hebt of wie je bent geworden, of op mensen om je heen. Maar in de Bijbel krijgt trots vaak een andere, wat scherpere betekenis. Daar gaat het niet zozeer over gezonde eigenwaarde, maar veel meer over hoogmoed. Een houding waarin de mens zichzelf boven God en boven andere mensen plaatst. En ik noemde het al even in het tweede uur. In Spreuken lezen we dat Salomo zegt dat hoogmoed voor de val komt. Dat is geen dreigement trouwens, maar eerder een waarneming van hoe het leven werkt. Als iemand denkt dat hij alles zelf in de hand heeft, dan ontstaat er al snel een afstand tot andere mensen en ook tot God. Trots kan je dan blind maken. We luisteren minder, we erkennen onze fouten moeilijker en we vergeten dat we afhankelijk zijn. Afhankelijk van genade, van elkaar en ook van God. Een bekend voorbeeld, dat vinden we in het verhaal van de farizeeër en de tollenaar, wat je kunt vinden in Lucas hoofdstuk 18. Ik lees het met je. Met het oog op degenen die zichzelf rechtvaardig vinden, zei Jezus, en die anderen minachten, vertel ik jullie het volgende verhaal. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een farizeeër en de ander een tollenaar. De farizeeër die stond daar rechtop en hij bad bij zichzelf: God, dank u dat ik niet ben als de andere mensen die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. En die tollenaar, dat was dan een corrupte belastingontvanger. Ik vast 2 maal per week, zei de farizeeër, ik draag 1/10 af van mijn inkomsten. En de tollenaar bleef op een afstand staan. Hij durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich berouwvol op de borst. En hij zei: God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar de ander niet. Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd. De nederige tollenaar die gaat dus gerechtvaardigd naar huis, staat er. En de zelfverzekerde, of zo je wil, trotse farizeeër, die niet. Jezus laat zien dat God niet onder de indruk is van onze prestaties, maar dat hij kijkt naar ons hart. Trots zegt eigenlijk, ik red mezelf wel. En nederigheid zegt, nou, ik heb ook hulp nodig. En juist in die nederigheid ontstaat ruimte voor God om te werken en ook om ruimte voor echte verbinding te maken met anderen. Dat betekent niet dat we onszelf klein moeten maken of niks waard vinden. Dat je niet trots mag zijn op iets wat gelukt is. Want de Bijbel leert ook dat we waardevol zijn, geschapen naar Gods beeld. En dat mag je natuurlijk erkennen. Sterker nog, anders loop je het risico dat je miskent wat God in jou bewerkt heeft. Maar die waarde ligt niet in onze eigen grootheid. Ze ligt in Gods liefde en zorg voor ons. Dat wat Hij ons heeft gegeven. Nederigheid is dus geen zelfverachting, maar eerlijk weten wie je bent met je gaven en met je grenzen. Misschien heb je wel eens gehoord van de bekende schrijver C.S. Lewis, die ook de boeken van Narnia schreef die verfilmd zijn. En hij zegt het prachtig: nederigheid betekent niet minder van jezelf denken, maar minder aan jezelf denken. Die moet je even onthouden. Niet minder van jezelf denken, dat hoeft niet, maar wel minder aan jezelf denken. Waar bouw je je leven op? Op je eigen kunnen of op God? Trots sluit het lijntje met God en je naaste af. Maar nederigheid opent die lijn juist. En in die openheid kan iets groeien wat sterker is dan trots, namelijk genade. Heel praktisch. Ja, ik spreek liever over dankbaarheid dan over trots. Vanuit een diep besef dat ik soms na hard werken weet dat Gods goedheid en genade hetgene is dat niet ik, maar dat Hij volbracht heeft. We luisteren samen naar de Credo-zingers met het lied dat ze zingen: Almachtige, Verheven Heer.

0: Dat was De Lijn van het Gebed. Zo heet het lied, gezongen door jongerenkoor Deum Fidentis.
1: Ik bid voor jou.
0: Het is tijd om te bidden op deze prachtige zonnige zondagochtend. Dat wil ik graag samen met je doen. Heer onze God, dank u wel dat het zondag is, maar vandaag ook dat het moederdag is. We danken u voor al die moeders die het vuur uit de sloffen lopen voor kleine kinderen, die nachten doorhalen om te voeden. Voor al die moeders die de was doen, die schoonmaken, die samen met de vaders afspraken maken in het gezin, wie waar verantwoordelijk voor is, maar elke keer maar weer hun liefde tonen naar hun kinderen. We danken u voor hun geduld en voor hun trouw. En tegelijk, we beseffen, Heer, dat deze dag voor een flinke groep mensen ook een dubbele lading heeft. Als het gaat om mensen die geen moeder zijn geworden, maar dat wel hadden gewild. Wilt u bij die vrouwen zijn en mogen ze ergens ervaren dat in de kerk of in de omgeving of in het werk wat ze doen, zij ook voor andere kinderen als een moeder mogen zijn. Als een lieve tante, als een buurvrouw, als iemand die zorg draagt voor de kinderen in deze samenleving. We bidden u voor moeders die zo graag contact willen met hun kinderen, maar waar narigheid is geweest en die beperkt of geen contact hebben met hun kids. Of andersom, kinderen die om welke reden dan ook geen contact meer hebben met moeders. Wat kan er veel pijn en veel verdriet zijn en ook veel onbegrip. En we willen u vragen, Heer, of u herstel wilt geven. Of u uw wonder wilt doen, zodat er toch iets zal ontstaan waarin er weer connectie mogelijk is. We bidden u voor diegenen die vandaag voor het eerst een moederdag hebben zonder dat hun moeder nog leeft, omdat ze het afgelopen jaar in rouw zijn terechtgekomen, omdat ze hun moeder aan de dood moesten afstaan. Heer, we willen u vragen, wees u erbij als het gaat om moeders die met pijn en verdriet in deze wereld vol oorlog en geweld kinderen moesten begraven, die ze terug moesten geven. Of hier in Nederland, mensen die mee moesten maken dat een kindje stierf of dat een zwangerschap al vroeg misging. Heer, er is veel leed en teleurstelling. Er is veel verdriet en tegelijk met u een God die hoop geeft en hoop biedt. Dat weten we ook. En we willen u vragen of u dat op deze dag zult doen. En tegelijk of u daar waar dankbaarheid is, waar blijdschap is, waar verwondering is, waar moeders in het zonnetje gezet worden, of dat een mooi en een goed moment mag zijn om te eren wat u gegeven hebt. We geven vandaag terug in uw handen. Bidden om een mooie zondag. Op al die plekken in allerlei kerken. Daar waar mensen elkaar opzoeken. Daar waar er gewandeld wordt. Waar vriendschappen gesloten worden. We leggen vandaag in uw hand. In de naam van Jezus. Amen.

Heer, ik hoor van Rijke Zegen. Het hervormd kerkkoor uit Rijssen was dat. Nou, dat was hem voor vandaag. Ik hoop dat je genoten hebt. Dankjewel voor al jullie reacties. Dat waren er een boel. Ik heb geprobeerd ze zoveel mogelijk te beantwoorden. En nou, ondanks alle pijnlijke dingen die er kunnen zijn, wens ik je een zonnige, mooie, fijne, gezellige moederdag. Als je naar een kerk gaat, een hele fijne, gezegende dienst. En als je moeders gaat opzoeken, geniet ervan. En alle anderen, zorg een beetje voor haar. Met een etentje, met koken, met koffie, thee, gebak enzovoort. Zometeen hier op deze zender Jacques Kleuters met de sandwich. Volgende week is er natuurlijk weer een groot nieuws. Morgens om 6:00. En zelf, ja, ben ik hier vanavond weer. Want van 8 tot 11 mag ik collega Juri, die met vakantie is, vervangen in de muzikale fruitmand. Dus wie weet, tot vanavond. En anders een hele fijne zondag toegewenst.

In Tanzania hebben miljoenen mensen oogproblemen en dreigen veel kinderen blind te worden doordat oogaandoeningen te laat ontdekt worden en goede oogzorg vaak niet beschikbaar of betaalbaar is. Daardoor lopen kinderen achter op school en in hun ontwikkeling, terwijl een simpele bril of operatie hun leven kan veranderen. EO Metterdaad komt samen met partner CU in actie om blindheid te voorkomen met oogonderzoeken, brillen en operaties. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Tanzania.

0: wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Ik krijg een vakantiebroertje.
2: Huh?
1: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
2: Cool, wil ik ook.
3: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
4: EuropaKinderhulp.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Odido. Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
10: Oh yeah.
9: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
12: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
13: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: In Blauw volgen we 8 agenten en een arrestatieteam. Steeds vaker geconfronteerd met geweld, vuurwapens en verdachten die steeds jonger zijn. Een enorme uitdaging voor de politie. Hoe is het om aan die frontlinie van de samenleving te staan? Blauw, morgenavond om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
14: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
17: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
18: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: 9 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius is aangekomen in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. De meeste opvarenden worden van boord gehaald en getest op het Hanta-virus. Op het schip is een uitbraak van dat virus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toe te laten. De opvarenden vliegen later vandaag naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de twee laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met de illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen, de sandwich. Heb je lekker geslapen? Ja, de mensen vragen wel eens van, heb je nou nog iets op je bucketlist staan? Ik zeg, nou, in ieder geval staat er één ding op, dat ik nooit in een pak uit een vliegtuig wil springen. Dat lijkt me zoiets verschrikkelijks. Dat gaan we niet doen. Het is moederdag vandaag. Heb je nog een moeder? Ik weet het niet. Ik niet, maar ja. Ik vind het toch een mooie dag eigenlijk. Ik ga een gedicht voorlezen van Anna Enquist. Dat heet Een Menigte. Verbaasd merkte de moeder dat zij een menigte werd. Binnen enkele dagen was het gebeurd. Bleek zij uiteengevallen in een waaier van vrouwen. De weerloos blije liep daar van haar geheugen te genieten. De verslagene, die snel op weg wilde naar welke dood dan ook. De trieste, die er niets van begreep. Die alleen zag de vlindervleugels tegen de wangen van het kind zag slaan, onophoudelijk. Rond het groepje stormde de furie, pamfletten en woedende brieven in de handen. Achteraan ging de wanhoopsmoeder, die al maanden de kapper niet had gezien. Hoe hen te hoeden, te zorgen dat elk de voeten in dezelfde richting sleept. Ons is iets overkomen, kan ze zeggen. Wij zijn de menigte die moeder heet. En zij, die in de verte aan het water staat en wenkt, is een van ons.

Dat was Brad van Gates. Baby, I'm a Want You, een softrock klassieker. En daarvoor die onvoorstelbaar mooie stem van Johnny Mathis. Ja, het is heel ouderwets natuurlijk, maar wat een geweldig mooi begin. Een goede melodie, It's Not For Me To Say, zong hij. En hij speelde de pianist in de film Lizzie. En daar zong hij dus ook twee nummers in, zoals dit dus, It's Not For Me To Say, met het orkest van Ray Conniff. Ook zo'n naam die je nooit meer hoort, Ray Conniff. Goed, ja, dat was de Zandwich. We zijn begonnen met een gedicht en met deze prachtige nummers. Het is moederdag, ik weet niet of we er veel aan gaan doen, maar in ieder geval gaan we draaien het nummer van Francis Cabrel, wat langzamerhand in Frankrijk een klassieker aan het worden is. Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai. Maar nu gedaan door Hiba Tawaji.

Ja, dat was een gelegenheidslied wat toch eigenlijk een evergreen geworden is van het Klein Orkest. En Harry Jekkers was dat. Over de muur, je kent de titel natuurlijk. Jongere mensen, moet je het uitleggen, die weten niet meer wat de DDR is. En die weten niet dat er een muur geweest was. En wat de situatie was die in dit lied bezongen wordt. En op de een of andere manier blijft het toch een gangbaar lied. Ja, daarvoor Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerais van Hiba Tawai. Heb ik al verteld dat we zo lekker begonnen zijn, Anseli. Ik heb weer mooi uitgezocht. Bijvoorbeeld Border Song van Aretha Franklin.

Tiny Changes van Silver Lake. En als ik daar nooit van gehoord zou hebben, dan zou ik denken, nou ja, het is een beetje, ja, een beetje Fleetwood Mac-achtige, dromerige sfeer, een beetje 70s, een beetje filmisch. Nou, het is een heel jong duo uit Den Haag. Marleen Hoebe en Jesse Koch. En ja, het klinkt ontzettend lekker. En daar gaan we vast meer van horen. Daarvoor hoorden we Aretha Franklin met Border Song. Nou, daar kan Elton John nooit ontevreden over zijn geweest. Zoals die vrouw dat deed, niet te geloven. Aretha Franklin. Weet je dat wij een van de beste singer-songwriters uit Ierland al jarenlang heel erg hoog hebben? En dat is Luca Bloem. Hij komt naar Nederland, naar Caprera en Bloemendaal. Dat is dat openluchttheater. En ook in Valkenburg, een open-air theater. Daar komt hij optreden. En misschien doet hij dan wel Love is a Place I Dream Of.

Bogo Milfout en Emiliana Torini. En dan zijn we dus in IJsland eigenlijk. Boest en door heet er een nummer. Daarvoor Luca Bloom, zoals gezegd, met Love is a Place I Dream Of. Ja, en we gaan nu elke week gaan we het hebben over Annie M. G. Schmid. En Annie M. G. Schmid, die heeft eigenlijk veel te danken aan Wim Ibo. En Wim Ibo, dat was een radioprogrammamaker. En die was als een van de eerste naar Amerika gegaan om daar zijn licht op te steken. En die merkte dat bij de Amerikaanse radio toen het populair soort programma's waren, een soort van familiestrips. Met elke week een aflevering, met vaste cast, vaste mensen. En toen dacht hij, dat is leuk. En dat heeft hij naar Nederland gebracht. Annie Schmid gevraagd of hij dat wilde schrijven. En dat werd de familie Doorsnee. En dat was een fantastisch succes. Daar keek, luisterde heel Nederland naar. En toen werd de televisie ook geïnteresseerd. Want eind jaren 50 was de televisie natuurlijk in opkomst. En die dachten van, ja, dat is toch wel een mooi stel. Die Annie Schmid en die Cor Lemaire voor de muziek. En Wim Ibo als producent. En als stem tussendoor. Kunnen ze zoiets niet maken voor de televisie? En dat werd Pension Hommeles. En het was, in de tijd was dat dat ze nog niks konden opnemen. Dus het moest allemaal live gedaan worden. Het waren allemaal acteurs uit het theater die ook geen fout mochten maken. Het werd niet herhaald. Er zaten liedjes in die dus wel weer los opgenomen werden. Kortom, het was een heel interessant experiment eigenlijk. Het was de eerste Nederlandse televisieserie. En ja, Donald Jones zat erin en Dinky speelde die. En dat was een zwarte. We zeiden dat anders in die tijd, maar dat was een zwarte. En hij was dus eigenlijk het eerste multiculturele cast op de Nederlandse televisie. Hij heeft ook het eerste cross-culturele zoen gegeven. Dat was nog nooit eerder gebeurd in Nederland op de televisie in openbare mee. Donald Jones. En hij zong een liedje wat onvergetelijk is geworden. Ik zou je het liefste in een doosje willen doen.

Wacht even. Waarom zeg ik dat? Wil ik hem terug? Voor geen miljoen. Ik hoef niet meer. Ze wou zo graag. Nou, goed dan.

Ja, volgens mij is het een van de allerbeste liedjes uit de hele Nederlandse liedcultuur. Harry Banning en Annie-Emrie Schmid, gouden combinatie in de musical. In de tijd gezongen door Connie Stewart, maar ook door vele andere zangeressen van grote kwaliteit gezongen. En dit is wel een van de allerbeste versies van Jenny Arian. De AVRO had in de tijd een televisieserie Een Nieuwe Jas, waarin een aantal bekende nummers door andere artiesten gedaan werd, met clips erbij. Dus mooie films die speciaal opgenomen werden van zo'n nummer. En dat clipje wat Jenny Arian te zien was, het is over. Ze liep in een kamerjas door een kamer, ging voor een kapspiegel zingen en zong het zo onvoorstelbaar indringend. Ik ben aan het zoeken. En ik ga het vanmiddag plaatsen. Of zo dadelijk misschien al. Dus als je op die Facebookpagina kijkt van de Sandwich, dan kun je hetzelfde nummer, Het is over, van Jenny Arian zien in die prachtige clip die jaren geleden gemaakt is en die ik zelf een van de mooiste vind aller tijden. Nou, hey Angelique, we zijn met een mooie serie bezig. Laten we overgaan naar Josh Groban.

Nou, als ik in Engeland zou zijn of ergens in Groot-Brittannië en ik zou aangekondigd zien op een jazzclub dat Anthony Strong daar zou zingen, dan denk ik van ja, ik heb maar één album van die man gezien, maar hij zingt nog altijd. En als hij nog steeds zo goed is als op het album On a Clear Day, dan ga ik daar zeker naar luisteren, naar Anthony Strong. Daarvoor hoorden we nog zo'n goede zanger, Josh Groban met Remember Me. Heeft een nieuw album uit, Cinematic heet dat, met allemaal mooie nummers erop, filmsongs. Angelique, we hebben nog tijd misschien voor Marco Gagliari.

0: Marco Cagliari was dat met L'Americano. Ik word er altijd enorm opgewekt van dat soort Italiaanse muziek. De Anthony Strong, Josh Groban, goede stemmen allemaal. Maar zo dadelijk gaan we prachtige stemmen horen in het programma van Kik van der Veren. Het is Moederdag, dus ik begrijp, daar gaan allemaal Moederdagnummers langskomen. Bedankt voor het luisteren en van Angelique voor het uitzoeken. Tot straks tot 11 uur. Bedankt hoor. Dag hoor.
1: Avrotros, de omroep voor ons.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
10: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
11: Dynamisch.
10: Maar in de winter wil ik zekerheid.
12: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
13: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
14: Hey, je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl. Let's
15: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
16: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
17: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
16: Sorry Bo, het is beauty.
17: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
18: Ik krijg een vakantiebroertje.
19: Huh?
18: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
19: Cool, wil ik ook.
20: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
21: EuropaKinderhulp.nl.
17: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
22: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
23: 10 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal.
0: De Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn in de haven van Tenerife aan boord gegaan van het Nederlandse cruiseschip Hondius, waar ze opvarenden onderzoeken en testen op het hantavirus. Later vandaag mogen de opvarenden van boord en worden ze naar de luchthaven gebracht. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De Hondius kwam vanmorgen vroeg aan op Tenerife. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het hantavirus. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen, maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoogrisicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar 2 mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat 1 van de 2 banden had met een terroristische organisatie. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een stuk koeler, een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
11: Andermans Veren. Kik van der Veer.

0: bij de langsbrug. En dit zijn mijn zoontje en mijn dochtertje. Ze zijn hier respectievelijk 2 en 4. Ze staan in de gang te huilen, vlak voor hun moeder ze zal komen ophalen. Want het is zondagavond. Ze hadden de sleutel van de kast weggemaakt. En ik had ze nog zo gewaarschuwd. Ik was heel boos tegen ze uitgevallen en ze bleven maar huilen dat hun moeder elk ogenblik aan kon bellen. Ik kreeg ze niet meer tot bedaren. En ik kon me dus ook niet meer in de kast verbergen, omdat ze de sleutel hadden weggemaakt. Soms is abortus toch maar het beste. Jammer dat mijn moeder daar nooit aan gedacht heeft.
1: Ja, dat komt er hard in, hè? Goedemorgen, welkom bij Andermans Veren. Luister zolang het nog kan. Hans Dorrestein die heeft het vaker over moeder gehad. Dat legendarische liedje Moederdag bijvoorbeeld. Het is Moederdag, draaien we een andere keer wel weer eens. Maar ook het keiharde Moeder, nu ga je sterven. Dat gaan we vandaag lekker niet draaien. Op deze Moederdag beginnen we met een warm liedje van Herman van Veen. Het heet Morgen is het over. En wat gaat het ook over mijn eigen moeder en over veel meer moeders van die generatie.

Duitsers, concentratiekampen, vlammen, rook en puin. Hongerwinter, bevrijdingsfeest, 5e mei, marsmuziek, papa doodziek. Dat je vroeg waarom mijn man, laat mij kreperen, maar niet mijn Jan. Je wou misschien naar school geweest zijn, de Mulo of de Ulo. Verpleegster in een sanatorium of vliegen in zo'n vliegmachine. Je wou misschien wel gouvernante zijn bij Hare Majesteit, de koningin. Maar werd mijn hoffelijke grapjesmama.

Ja, van Herman van Veen kent u ook vast wel dat wrange liedje Kusje. Die tekst van Theo Oldhuis over dat kind dat van een vreemde mevrouw dat nachtkusje moet krijgen. Want de moeder is er niet meer. Ja, die

Jannemien Knossen. Ze werkt al sinds 1998 bij Herman van Veen. Daar zingt ze de sterren van de hemel en speelt ze grandioos viool. En ze is nu bezig aan een project. Ze treedt op in het land met liedjes van Nina Simone. En die voorstelling heb ik gezien, Feeling Good. En daar kom je inderdaad met een goed gevoel vandaan. En nu gaat ze een live cd met videoregistratie opnemen in het Palts Theater in Soest. En daarvoor is een crowdfunding gestart. Nou, dat is interessant. Als je meer wil weten, google op Jannemien Knossen, met een C, Jannemien Knossen, Nina Simone en Voor de Kunst. Dan komt het goed als je dat doet. Nu een grappig liedje van Jelle de Vries uit het legendarische Vrij Entree van Henk Elsink. U hoort Elsink in duet met Tony Huurdeman. Hier is je kind, Piet. Ja.

0: dat weet je best.
1: Wees maar niet bang, je ziet me strakjes weer verdwijnen. En denk maar niet dat ik uitkom huilen aan je vest.
0: Als je me wat te zeggen hebt, dan moet je vlug zijn.
1: Dat zal ik.

0: Oh, hij heet Marinus.
1: Hey.
0: Hier is het gevolg van onze zonde.
1: Ga nou gauw.
0: Hij weegt 8 pond, Piet.
1: Oh.
0: Nou ja, plus minus.
1: Hey.
0: Het lijkt me best een leuk cadeautje voor je vrouw.
1: Is dit mijn kind, Greet?
0: Ja, van wie dacht je?
1: Een jongen?
0: Ja, hier, kijk maar, alles zit erin.
1: Mag ik even kietelen?
0: Ja, Piet, dat mag je.
1: Van Oetsie, Poetsie, op Plakkemer is hij
0: dan. Ja, allemaal lekker een kleine kietel.

0: Geen mij meffen. Ga jij nou zitten. Neem een stoel. Is alles goed gegaan? Geen moeilijke bevalling?
1: Nee, prima hoor.
0: Je bent nog altijd even mooi.
1: Ik heb een joppie in mijn oma's fietsenstalling. Dus je begrijpt, ik heb voor kinderen geen emplooi. Hier is je kind, Piet.
0: Oh.
1: Je mag hem halen. Hey,
0: vertel eens, meid, geef jij dat kind nou zelf de borst?
1: Ja, daar heb hij meer aan dan aan de jouwe. Maar hij krijgt op de raarste ogenblikken dorst. Heb die van zijn vader, of Piet?
0: Ben er kapot van, dat brokje leven, mijn zoon.
1: Ja, leuk, maar daar schiet ik geen barst mee op.
0: Zo rijk bezit, daarvoor zou ik alles willen geven.
1: Dat hoeft niet, hoor. Je kunt hem krijgen, Piet Vernop.
0: Nee, eerlijk, Greet, ik vind ons kind gewoon een snoesie.
1: Ja, lekker dier, hè, Piet. Zeg, vind jij hem ook zo'n schat?
0: Om op te vreten, ik hou nog meer van zijn moesie.
1: Doe schijn nou uit, Piet. Nee, dat hebben we gehad.
0: Nou ja, ik ben getrouwd, daarvoor moet alles wijken.
1: Ja, Piet, je hebt gelijk, ik hou hem wel bij mij. Zou jij dan af en toe een uurtje naar hem kijken?
0: Wie weet krijgt broertje er dan gauw een zusje bij.
1: Oh, Piet!

gebrek. Dat is je pauzeknop. Waar is je pauzeknop? Je raast en groeit en speelt en leert, maar één ding gaat er steeds verkeerd. Je hebt geen pauzeknop. Als je soms eens heel erg moe bent, zelfs te moe om nog te staan, kruip je soms heel soms nog één keer heel erg dicht tegen me aan.

pauzeknop. Geef mij een pauzeknop. Een pauzeknop is alles dat ik vraag.

Eva Zwaving was dat. Zo'n moedertje in Amstelveen. Zo eenzaam, zo verschrikkelijk alleen. Zo hartverscheurend, verschrikkelijk. Maar wacht op de wending. Hier is Robert Long.

Haar man is dood, al 18 jaar. Er is geen mens die haar nog iets heeft te vertellen. Nooit een gesprek, nooit meer een

0: Ja, dat was niet zo'n leuke moeder, hè? Brigitte Kaandorp die heeft het vaak over het moederschap. Ze is er zelf een, hè? Mooie liedjes zingt ze erover. Hilarische verhalen over Kaandorp als moeder. Maar nu heeft ze het eens over een andere moeder.
1: Ik had laatst een, het heeft er ook eigenlijk niks mee te maken. Ah ja, hè? Nee, ik moet er in één keer aan denken. Ik vond het greep me helemaal aan. Ik had een libelle had ik in mijn handen. Ja, en er stond een brief in van een vrouw bij de brievenrubriek. En favoriete rubriek. En die schreef dat zij had 3 kinderen. En die kinderen waren het huis al uit. En ze had van die kinderen foto's gemaakt in de loop van de jaren. Van feestjes, partijtjes, vakanties, verjaardagen. Nou ja, je kent dat wel, wat je doet. Foto's maken van je kinderen. Maar, schreef zij, was er nog nooit aan toegekomen om die foto's ook echt daadwerkelijk in fotoboeken te plakken. Nou, op een gegeven moment had ze de moed bij elkaar gevat. Was ze maandenlang bezig geweest met plakken en knippen en uitzoeken en onderschriftjes en chronologische volgorde. Zo had ze uiteindelijk, schreef zij, 21 fotoboeken bij elkaar geplakt. Dus dat is volgens mij zo'n stapel. Dus 7 per kind. Had ze heel feestelijk die kinderen bij elkaar geroepen. Jongens, tada, ik heb iets speciaals voor jullie, een verrassing. En die kinderen waren allemaal gekomen. Was ze met die boeken aangekomen, wat denk je? Ja, die kinderen wilden die boeken niet hebben. Ja, die waren helemaal niet geïnteresseerd in die hele boeken niet. Die zijn gewoon zonder die boeken naar huis gegaan. Ik vond zo, die vrouw is gewoon met 21 heel beteuterd met 21 fotoboeken thuis. Ja, ik vond het zo'n trieste beeld. Ja. Nou ja, het had er even niks mee te maken, maar ik moest er in één keer. Ik heb namelijk zelf ook 2 kinderen bij mij. Ik bedoel, die zijn er al lang het huis nog niet uit. Heb ik ook allemaal foto's van gemaakt. Is mij ook nog nooit gelukt om die ook echt in boeken te plakken. Voel ik me nou al schuldig over. Maar ja, als die kinderen die boeken uiteindelijk niet eens hoeven te hebben, wat zou ik me dan druk maken? Ja, zo is het toch? Ja. Ja. Maar ja, ik zat later te denken, er is natuurlijk iets met die vrouw geweest. Dat kan haast niet anders. Ja, hè? Ja. Ja, er is iets met dat mens geweest. Dat weet zij misschien niet eens van zichzelf. Maar ik bedoel dat je al een brief naar de libellen stuurt. Het is al verdacht. Ja, dat is toch zo. Er is iets met dat mens geweest, weet ik veel. Er is natuurlijk iets aan vooraf gegaan, weet ik veel. Ja. Ja, weet je wel, er is natuurlijk, weet ik veel, anders neem je die boeken toch mee naar huis. Ja, dat is niet zo'n probleem, desnoods steek je ze thuis in de fik en je houdt ze. Ja, maar dan laat je moeder toch niet met die boeken zitten. Er is natuurlijk, weet ik veel, dat is natuurlijk zo'n glutenvrije vrouw geweest of zo, hè? Ja, ken je die vrouwen? Zoiets, weet ik veel, ik verzin het ook maar. Maar dit is dan zo'n vrouw, die is dan in één keer allergisch voor gluten. Nou, je hebt nog nooit een glut gezien, weet jij wat een glut is? Nee, en dan komt ze. Nee, je hebt ook heus wel mensen die zijn echt allergisch voor gluten, dat weet ik ook heus wel. Maar dit is dan zo'n vrouw, die komt dan op je kerstdiner en dan moet je al je gluten het huis uitjagen, weet je wel. Of je moet ze allemaal gevangen houden in één koektrommeltje en dan moet je helemaal een glutenvrij kerstdiner koken. En dan zit iedereen met lange tanden dat kerstdiner te eten, weet je. Ja, want je kan ze niet zien, maar je mist ze toch als je ze niet mag gebruiken. Weet je hoe dat werkt? Ja. Nou, en dan zit na afloop iedereen een beetje met koffie en thee en cognac dat droge, glutenvrije diner weg te spoelen. En dan zie je die vrouw zo opeens een beetje gedachteloos uit die koektrommel een paar van die, ja, zoiets, weet je wel. Dat je denkt, nou gaat ze ontploffen en er gebeurt er niks, weet je. Zo'n soort van, ja, zo'n mens met allemaal van die dingen, zoiets, weet ik veel. Ja, die kinderen, die moeder heeft natuurlijk op de zenuwen van die kinderen gewerkt op de een of andere manier. Want die gluten waren natuurlijk nog het nieuwste. Maar het is natuurlijk zo'n vrouw dat toen er, wat had je als eerste, toen er hyperventilatie heerste, zat zij met zo'n zakje, weet je, toen er bekkenbodeminstabiliteit heerste, begon zij ook in één keer, ja, begin ook heel erg te wiebelen, weet je wel. 100 jaar na de geboorte van de laatste, weet je wel, zo, ja. Toen er ADHD heerste, begon zij ook ineens rondjes om de keukentafel te hollen. Toen ik, ja, wat heb je? Ja, ADHD. Toen er dyslexie heerste, zat zij ook ineens, ja, ik kan het niet meer lezen. En toen er ME heerste, zag je haar ook zo, ja, ik kan geen poot meer voor de anderen krijgen. Met mijn muisarm, weet je wel, zo'n mens. Met allemaal van die kwalen waarvan je niet kan bewijzen dat ze niet waar zijn, weet je. Zoiets, zo'n soort mens, weet ik veel. Ja, weet ik veel. Ik zit ook maar te denken waarom die kinderen in godsnaam die boeken niet mee naar huis hebben genomen. Zoiets. Zo'n soort mens is het geweest, weet ik veel. Het is natuurlijk, ik weet het al, het is waarschijnlijk, hè? Ik weet het al. Het is waarschijnlijk een... Het is waarschijnlijk een... het is een speciaal voor jou vrouw geweest. Nou weet ik het. Een speciaal... ken je die vrouwen? Het zijn altijd vrouwen. Sorry dat ik het zelf zeg. Maar dat zijn namelijk vrouwen. Je kent ze wel. Die doen altijd iets helemaal speciaal voor jou. Waar je, voor zover jij weet, helemaal nooit om gevraagd hebt. Nee. En waar je dan vervolgens ongeveer je hele leven dankbaar voor moet zijn. Ken je die? Dan komen ze bijvoorbeeld in één keer naar je toe en zeggen ze... Oh, ik heb helemaal speciaal voor jou een trui gebreid. Met mijn reumatiek. Ja. Dat je denkt, mens, had het niet gedaan. Ja. Ik hoef geen trui. Ik heb zat trui. Ik kan zo 10 truien kopen als ik het wil. Ga weg met je lelijke trui. Weet je? Ja. Ik vind nog een stomme trui ook. Met bruin en oranje. Met al die gevallen steken van je reumatiek. Ga weg met je trui. Ja. Ja, dat denk je. Maar dat kan je natuurlijk niet zeggen. Moet je zeggen, oh, dankjewel, wat knap. Wat dat je dat helemaal voor elkaar hebt gehad. Hoe lang heb je erover gedaan? Wat goed, weet je zo. En het erg is, sinds je die trui in huis hebt, zit je nooit meer rustig. Nee. Nee, want elke keer als de bel gaat, ding doen, moet je, ja. Je moet toch een keer die trui in hebben gehad, als dat mensen aan de deur. Begrijp je wel? Je zit nooit meer rustig. Dus, sinds je die rot trui in huis hebt. Zo'n soort, nee, maar zo'n soort mens is het geweest. Dat kan haast niet anders. Anders neem je gewoon die boeken mee naar huis. Zoiets is er gebeurd. Ja, zoiets. Dat is zo'n mens, weet je wel. Dat is zo'n mens. Dan word je bijvoorbeeld 40 en heb je helemaal een bus gehuurd met een chauffeur. En weet je wel, en we gaan dan niet met je vrienden en familie en een uitje, weet je wel. Olé, met onder de bank en zo. En weet ik veel. Nou, gewoon zo. En dan is het zo'n mens wat altijd voorin bij de buschauffeur zit zo. Ook weer met zo'n zakje zo. Ja. Ja, ik kan eigenlijk niet tegen busreizen. Maar ik ben toch speciaal voor jou meegegaan. Ja, dat je denkt, mensen hadden het even gezegd van tevoren. Ja, waren we met paard en wagen gegaan. Ja, zoiets. Ja, zo'n mens. En dan staan ze natuurlijk later staan ze op een rondvaartboot. Dat zijn we zo bij de reling. Nee, let nou maar niet op mij. Er komt nooit wat. Nee, feesten jullie nou maar lekker door. Nee joh. Weet je wel, zo'n mens. Ja, ik schiet een beetje door in mijn fantasie. Dat weet ik heus wel. Ja, dat weet ik heus wel. Ja, maar ik zit ook maar te denken waarom in godsnaam die kinderen die boeken niet mee naar huis hebben genomen. Ja, dit is er niet zo'n probleem. Je doet gewoon 3 links en 4 rechts in je fietstas en je gaat ermee naar huis. Zo is het toch, ja. Desnoods gooi je ze onderweg in de gracht. Kan jou het schelen. Maar je zegt dan gewoon dankjewel man. Wat een enorm werk. Wat lief dat je dat gedaan hebt. Ja, zo is het toch. Ja, het is natuurlijk zo'n mens, weet je wel. Ja, het is natuurlijk zo'n mens wat altijd flauw valt op cruciale momenten van iemand anders. Ja, zo eentje, ken je die? Die flauw valt op belangrijke momenten van iemand anders. Bijvoorbeeld, weet ik veel, ja, nou ja. Bijvoorbeeld, dan is die oudste is bijvoorbeeld gaan trouwen, weet je. Helemaal met alles erop en daaraan. Met zo'n pittoresk stadhuisje ergens in een heel leuk stadje. Wat je al helemaal 3 jaar van tevoren moet reserveren. Met een ludieke ambtenaar, met iets, met een papegaai of weet ik veel iets, weet je wel. En dan komen zij aan, witte papegaai, weet ik veel. En dan komen zij aan met koetsjes, met wapperende sluiers en bruidsmeisjes. Meisjes en jonkers en rijst, bloemblaadjes, rozenblaad, rijst, duiven, de hele rotzooi, taarten, verdiepingen, poppetjes en strikjes, dingetjes, cadeautjes, weet ik veel allemaal, boeken, nou ja, zo'n zenuwenbruiloftje, weet ik wat ik bedoel, nou, en dan ja, met alles in het witte, en bloemen, nou, hoe dan ook, nou, en dan op een gegeven moment dan heb je het moment suprem, namelijk, en, wat is hier op je antwoord? En hoor je natuurlijk ergens anders in dat stadhuis, hoor je dan zo, ja. En het is dan natuurlijk weer die moeder, die is dan natuurlijk weer flauwgevallen, ja. En dan is het na aflopen, oh sorry schat, ik had in één keer een acute aanval van lactose-intolerantie, of weet ik veel wat ze nou weer heeft, ja. Ja. En dan moet je als kind ook nog zeggen, geef niks mam, dat is voor jou allemaal nog wat erg. Terwijl inmiddels denk je, zeikwijf, hou nou eens een keer op met je aandachttrekkerij. Zo, dat soort dingen zijn er waarschijnlijk gebeurd van tevoren natuurlijk, ja. Dat schrijft zij allemaal in die brief, dat weet zij misschien niet eens van zichzelf, maar zoiets... Anders nemen die boeken toch gewoon mee naar huis. Ja, dus, als je met de auto bent, is het helemaal geen probleem. Zo is het toch, ja. Ja. En toen heeft zij natuurlijk die kinderen op een avond bij elkaar geroepen. Ook weer op een onmogelijke avond natuurlijk, weet ik veel. Ja, 4 december of zoiets. Dat ze allemaal eigenlijk nog in de paniek aan de surprises en de gedichten zitten en zo. Ja, ik kan niet op een andere dag. Ik heb morgen een onderzoek. Misschien ben ik wel dood, weet je, zoiets weer. Dus die kinderen die komen maar weer leidzaam aanschokken. Zo van, nou, oké, zullen we nou weer dankbaar voor moeten zijn? Nou ja, laten we maar weer gaan, want anders wordt het allemaal nog meer drama. Krijgen ze nog weer hypertoevallen of weet ik veel. Dus die kinderen die ploffen zo bij die moeder op de bank. Zo, weet je, hier die jongste, hier de middelste, daar de oudste. Tenminste, was er niet bij, maar dat stel ik me dan zo voor, ja. Nou, en toen is zij natuurlijk de kamer binnenkomen zeilen. Zo met die 21 fotoboeken zo. Klabam op de eetkamertafel. Jongens, kijk eens, speciaal voor jullie. Het was een hele klus. Het heeft me een paar paar jaar van mijn leven gekost. Want ik zat maar de hele tijd te hyperen en te wiebelen. En ik moest de hele tijd rondjes om de keukentafel hollen van de ADHD. Ik kon mijn eigen onderschriften genees lezen van de dyslexie. En ik was heel erg misselijk van de lactose-intolerantie. En er was nog wat. Oh ja, ik had een muisarm. En ik heb reumatiek. Dus het was echt een hele klus. Maar het is me gelukt, jongens. Ik heb jullie, al jullie drie, jullie levens in 7 fotoboeken per kind. In chronologische volgorde. Met leuke, grappige onderschriften bij elkaar geplakt en geknipt. Alsjeblieft, speciaal voor jullie. Waarschijnlijk nog huilend erachteraan ook en zo. En van de zenuwen. En ik denk dat er toen iets geknakt is in de jongste. Ik denk het. Dat je echt bijna knak hoorde, bij wijze van spreken. Echt, of tenminste, ik denk in ieder geval dat de jongste is in ieder geval als eerste opgestaan. Want de jongste is natuurlijk het dapperst, want die heeft relatief het kortst bloot gestaan aan de terreur. Dus die is, die is waarschijnlijk als eerste op. Die wist waarschijnlijk nog niet eens wat hij ging zeggen, maar die is wel opgestaan en die heeft iets gezegd van mam, dit is misschien heel gek, maar ik kan me eigenlijk niet herinneren dat ik eigenlijk ooit om die boeken gevraagd heb. Dus ik hoef ze dus eigenlijk dus ook niet te hebben. Dus ook niet. Ja, steek ze maar ergens in. Ja. Ja. In je instabiele bekkenbodem. Ja. Ben je misschien gelijk wat minder instabiel. Tenminste, ik weet niet of je dat erbij zei, maar dat dacht hij natuurlijk wel. Nou, en die middelste die heeft dat natuurlijk zo aan zitten kijken. Die heeft gedacht, god, dat kan ik ook. Die is opgestaan. Ja, en die heeft gezegd, ja mam, ik hoef ze eigenlijk ook niet al die foto's dat ik weer 3 kaarsjes uitblaas op een of andere glutenvrije sojataart. Ja. Ja. En jij er weer achter staat te grijnzen in je mueslijurk. Ik hoef ze eigenlijk ook... Ja. Zo is het waarschijnlijk gegaan. Zo is het ongeveer gegaan. En die oudste, dit is Jaapie Api. En die oudste, die is natuurlijk nog wat kwaads geweest. Want die heeft vanwege die hele trouwerij eigenlijk nog. Zit hem nog steeds dwars. Heeft hij nooit uitgesproken. Die is opgestaan. Die heeft gezegd, ja man, ik hoef ze ook niet die boeken. Sterker nog, ik poep erop. Ja. Of poep er zelf maar op. Ja, waarschijnlijk. En ze hebben zich waarschijnlijk als één man omgedraaid. Zijn ze zo die kamer uitgemarcheerd. Ja. Ja. En heeft de jongste nog gezegd, ja man, en de hartelijke gluten.
0: Ja, geweldig hè, Brigitte Kaandorp. De Sandwich heeft nu iedere week aandacht voor het werk van Annie M.G. Schmid. En wij ook regelmatig, dat doen we natuurlijk altijd al hè. Aan Annie werd gevraagd om een bijdrage aan het meisje met de grote voeten van het cabaret Wim Sonneveld. En het was een detectiveprogramma. En ja, dat flopte helaas, maar het nummer dat nu komt, het hilarische dialoogje en grappige liedjes zijn gelukkig bewaard gebleven. U hoort Paul Deen als de gangster en Emmy Arbus als zijn moeder. De muziek is van Han Beuker en het komt uit 1952.
2: Zo, lekkere toet, ben je weer terug?
3: Ja. Moeder?
2: Ja, jongen.
3: Geef me een neut.
2: Geef me een neut? Zeg je toch niet meer in de moderne onderwereld? Heb ik je daar nog zo'n dure opvoeding voor gegeven in de bocht van de Nieuwendijk?
3: Moeder. Ik ben maar een doodgewone penose jongen.
2: Oh, leuk voor een moeder om zoiets te horen. Hé, jongen. Moet jij nou je hele leven lang aan Gerrit de Storteraar blijven? Je met hard inbreken aan de kost moet komen.
3: Nou, vooruit dan, moeder. I want a drink.
2: Zo ben je weer mijn lekkere toet, hoor. Zeg, jongen, je hebt je koffertje met cocaïne toch niet bij de klant laten staan?
3: Nee, moeder. Cheerio.
2: Cheerio, jongen. Heb je mitrailleur netjes in de fietsenstalling gezet? Loopt zoveel tuig langs de weg tegenwoordig.
3: Maak jij je maar niet ongerust, hoor, moeder.
2: Kom hier, jongen. Zal ik je nog eens inschenken?
3: Ja. Yeah.
2: Zo. Yeah. Lekker, hè? Zeker goede zaken gedaan, hè? Ik zie dat je lekker het doet.
3: Ja, ik heb een partijtje schittergoed op de kop getikt waar jij van achterover slaat.
2: Echt?
3: Ringen, brossies, armbanden.
2: Oh.
3: Voor een paar tonnen glimmeriken.
2: Oh, jongen, wat heerlijk. Dan kunnen we eindelijk de verzamelde werken van Coupeerders bestellen. Als de avond valt, zit ik soms zo gezellig met mijn zoon. Als hij niet weg moet naar een bank of zo voor zaken. Dan denk ik altijd, moederwereld is zo schoon. Dan zit ik gezellig aan mijn beddensprei te haken. Hij leunt dan innig met zijn hoofd tegen mijn schoot. Hij met zijn cognacje en ik met mijn glaasje rood. Dan zegt hij, moeder. En dan zeg ik, ja mijn jongen. En dan hij weer, moeder. Dan zeg ik, ja, mijn schat. Dan zegt hij, moe, die barones van Amerongen, hè, die heeft voor 60 mil briljant aan de gat. Meer zegt hij niet. Begrijpt u? Juist het fijne, hè. Ach, ik voor mezelf, ik vind het zo'n inbeschaafde trek. Dan zeg ik, jongen, jouw geluk gaat voor het mijne. Maar een eenvoudig stel brillanten is niet gek. Maar kijk goed uit, hoor. Want er zijn briljanten en briljanten. Dan staat hij op en rutsch, dan is hij er vandoor. De volgende dag, met zulke letters in alle kranten. Een brutale inbraak. Van de dader nog geen spoor. Toen hij 2 jaar was, hè, toen rolde hij als zakken. Vanuit zijn kinderwagen, hè. Was toch zo ontroerd. Een goud horloge van de meneer had hij zo te pakken. Had hij even uit zijn binnenzak gemoerd. Ja, toen dacht ik al, uit deze jongen zal iets groeien. Die heeft een kop, geweldig. Gewoon geniaal. Ja, nou de laatste tijd, ach, ik wil me er echt niet mee bemoeien hoor. Dan wil meneer ineens uit jatten gaan op grote schaal. Dan wil ik directeur van een wereldfirma worden. Ja, heel deftig achter een bureau. Met een aktentas. Jawel. Nou, ik zeg, je doet maar raak, jongen. Maar ik vind het niet in orde. Je goede naam als zware jongen staat op het spel. Ik zeg, blijf jij nou heel eenvoudig hier. Aan moeders schoot. Je hebt als inbreker nou toch een behoorlijk stukje brood. En dan? Het is het enigste vak, dat komt er nog bij. Die broche, die ring, die parels, al die juwelen. Het is allemaal belastingvrij.
0: Ja, wat kost de time, hè, die vrouw. Emmy Arbus, ja. En nu Vincent Bijlo. Hij schreef en zong een schrijnend liedje over discriminatie. En een stomme moeder. Maar was die moeder wel zo stom?

Een schrijnend liedje was dat, hè, van Vincent Bijlo. Hij komt voor u optreden bij een van onze zomerveren op 12 en 19 juli. Twee hele fijne zondagmiddagen worden dat met Vincent Bijlo dus. Met Joop en Jessica, met Leonie Jansen en Jeroen Kramer. Met Rob Crispijn, met zijn gezelschap Stichting Ziel en Zaligheid. Met Light First Dichters, met het klasje van Sjors onder leiding van Frank van Pamelen. Allemaal dus te zien in het Theater Blaricum op 12 en 19 juli. Kijk op de site van Theater Blaricum voor kaartjes. Eerder in de zomerveren was Dorine Wiersma te gast en zij zong toen het autobiografische liedje Stiefmoeder.

Ja, die kan wel liedjes schrijven hoor. Dorine Wiersma. Over het verlangen om nog een keer bij je overleden moeder te kunnen zijn. Daar zong Jan Rot in het lied Stel dat het zou kunnen over. Hij won het de Annie Schmidprijs mee.

je dineren? Wordt het Jezus, Albert Einstein of Martin Luther King? Of wordt het Bach of Mahler, de jonge Pavarotti? Of nee, natuurlijk Elvis, dat hij even voor je zingt. Stel dat het zou kunnen, jij kan iets voorkomen. Wordt het 9-11, Hiroshima, Rotterdam? Of red je Buddy Holly? Of red je de Titanic?

Ja, Jan Rot. Weet u wat een ding apart is? Een moederhart. Adele Bloemendaal zong daarover en het werd helaas geen carnavalshit. En dokter Anders P. die had het nog wel geschreven. Een hart dat alles tart, al wordt het nog zo hard gesart. Onmiskenbaar. Ik wens alle moeders in alle landen een heerlijke moederdag toe. Wanners bedankt, tot volgende week.

Het hart is vast en zeker het veelzijdigste orgaan. Je kan er iets op hebben, of je drukt er iemand aan. Dan zinkt dat in je schoenen, en dan haal je

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo!
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie olifant!
3: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
6: Oh yeah.
5: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
9: Ja.
8: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
9: Nee.
8: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
10: Huh? Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
11: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
12: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
13: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
14: Wij zijn Medipoint.
15: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
16: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
15: En voor de aangepaste fiets van Maria.
17: En zo kan ik er weer op uit.
15: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
14: Medipoint.
15: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
14: Medipoint.
15: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
19: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
20: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
19: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
21: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
22: 11:00, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. 3 opvarenden van het schip zijn aan dat virus overleden. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen, maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoogrisicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meesten werden vrij snel vrijgelaten, maar 2 mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat 1 van de 2 banden had met een terroristische organisatie. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het weer, eerst nog geregeld zon. Later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
6: De Sandwich.

Goedemorgen, de sandwich. Goed dat je er bent. Ja, het is hier prachtig buiten. De zon schijnt en het is een vrolijk gooi in Hilversum hier. Zo. En het is Moederdag. We hebben bij Kik van de Veer allemaal prachtige nummers over moeders gehoord. Ik geloof dat ik toch ook nog maar even een moedergedicht er tegenaan gooi van de Vlaamse dichter Luc Gruwees. Moeders, men herkent ze van ver en van vroeger. Altijd in rep en roer, altijd dat vertrouwde rumoer. Of wij het niet koud hebben misschien, dat onze jas wat hoger moet geknoopt, dat wij die slechte vrienden beter kunnen mijden, et cetera, et cetera. Zij zijn van overdosissen voorzichtigheid vervuld,

met dromerige ogen uit de lakens van hun zonen wassen. Meisjes die zij hals over kop uit de vrouwen moeten wissen die zij tussentijds geworden zijn. Het kan in goede moeders allemachtig sneeuwen. Voornamelijk wanneer geen mens het al verwacht. Begin november, zodra de doden victorie kraaien. Zij geven kleuters sjaals en wollen wanten mee. Bananen, iets dappers tegen tranen. En van hun eigen moeders, die hun meer en meer ontglippen, worden zij de laatste moeders. Tot zij de handen wantrouwen die hen niet langer vasthouden kunnen. November wordt het niet, november valt. Als avond. Lucht verplaatst zijn diepste rood in bladeren van beuk en eik. En wegens alles wat zij niet meer kunnen houden, houdt hij op. Hun wereld vol, et cetera, en tot er dood.

Peggy Lee in een komisch lied van Cole Porter, Always True to You in My Fashion. En we begonnen met Dolly Parton. Ja, de Verenigde Staten is een tot een toer een doorverdeeld land. Maar ik geloof eigenlijk dat Dolly Parton een van de weinige dingen is waar iedereen het over eens is. Namelijk dat het een geweldige Amerikaanse zangeres is met geweldig mooie liedjes. En dat ze zichzelf gebleven is. Coat of Many Colors zong ze Dolly Parton. We zijn begonnen aan het tweede deel van de sandwich. We hebben nog een aantal, stuk of 15 mooie nummers te gaan. We maken tempo.

0: de ruimte zweven.
1: Boudewijn de Groot. Ja, dat was een paar jaar geleden. Er was een, iemand die zei tegen Boudewijn van... waarom zing je eigenlijk nooit meer een protestsong? Is er niks meer dan waar je je boos over maakt? En toen dacht hij, ja, eigenlijk wel. Dus toen heeft hij dit geschreven, een aanklacht, zeg maar. De aarde is onschuldig, de mens is slecht. En nou ja, die dwingt tot geweld en de aarde slaat terug. Dat is ongeveer de boodschap, hè? Boudewijn de Groot komt van zijn album Windveren 2022. Daarvoor hoorden we een Italiaanse singer-songer, een cantautore, zeggen ze in Italië. En een verdomd goed liedje was dat. En dat heette Amore Malox. En die man, daar hebben we nog nooit iets van gedraaid. Het was een première voor de sandwich Bungaro. Of Bungaro, denk ik dat het al heet. Een Italiaanse singer-songwriter. Is al een hele tijd bezig voor ons, Angelique. Goed, we gaan door. In Amsterdam, in de Watergraafsmeer, heb je een voetbalclub die heet JOS. J-O-S. En laat Henk Hofstede daar nou in zijn jeugd gespeeld hebben. En laat Henk Hofstede nou in Nits gezeten hebben. Dus hij heeft voor Nits een lied geschreven dat heet JOS Days.

Ja, dat was een paar jaar geleden dat we dit geluid hoorden van Leela Diane. En ja, een hele tijd niks meer. Maar nu is er een nieuw album van haar. Hoe heette dat nummer toch? The Pirate's Gospel heette dat in de tijd, ja. Maar nu is er een nieuw album uit van Leela Diane, Who's Keeping Time? En daar staat dit nummer California op. En als je daar een mooie stem vindt hebben, en als je geïnteresseerd bent, 26 mei staat ze in Deventer en 25 mei in Rotterdam. Oh, dat is niet beroerd. Ik denk dat je daar een mooie avond kunt hebben. Daarvoor dus J.O.S.D.'s van de Nits. Nou ja, dan kunnen we dat door naar Kaap Verde, dat prachtig, die serie eilanden daar zo, waar Cesaria Evora de grote heldin is.

0: was ik klus. Ik voel me pas een vader, was ik klus. Ik voel me pas een vader, was ik klus.
1: Pieter Derks, een van de leukste en scherpste cabaretiers van dit moment. En hij kan al zingen ook, als ik klus. En wat zijn ogen zien, kunnen ze handen kapot maken. Ja, we hebben al een paar weken hebben we John Barry op de loop. En John Barry, ja, dat is een componist. En we kennen hem vooral van de muziek die hij gemaakt heeft voor de James Bond films. Maar hij heeft ook nog veel meer gedaan. Kun je je herinneren dat er in de tijd op de televisie een serie was, een Engelse serie, in de jaren 70 was dat. En er staat ook veel vrouwen in uit die Bondfilms, die kwamen daar dan een gastrolletje in spelen. Hoe heette die serie? Was het niet de Persuaders?

Ja, dat was Armstrong natuurlijk. We Have All The Time In The World. En Hal David, die altijd met Burt Bacharach samenwerkte, die schreef de tekst. Het moest een beetje ironisch gezongen worden. En de schrijvers, nou, die vonden Louis Armstrong daar wel de meest geschikte figuur voor. 1969 hebben we het over. Daarvoor het thema uit de Persuaders van John Barry. Dus John Barry is de componist waar we nu mee bezig zijn. Het was een Britse televisieserie uit de jaren 70. En dan gaan we door naar Mooka met Roberto Menescal. Met Midnight Lullaby.

Klaatu heet deze groep. Routine, deze nummer. Het was een band uit de jaren 70 in Canada. Een paar albums gemaakt. En dit was een bekend nummer. Daarvoor hoorden we dus Mooka met Roberto Menescal. Mooka die komt uit Londen en is als producer en technicus. Heeft hij allerlei mensen bij elkaar weten te brengen. Want die Roberto Menescal is een Braziliaanse gitarist. En die is bezig sinds de jaren 50 met Bossa Nova. Nou, dan is hij geen 20 meer. En we hoorden ook nog een zangeres, Liana Flores, ook uit Brazilië. Midnight Lullaby heette dat nummer. Ik hoorde van de week een zangeres zingen. Ik denk dat het Iseline Kellister was. En die zong een prachtig lied. En ik denk van verdooi, wat doen we een goede song. Maar die ken ik. En dat was een song van Gerard van Maashakkers. En toen dacht ik van ja, maar dat is natuurlijk ook zo. Er worden wel eens lijstjes gemaakt van de beste liedschrijvers van Nederland en zo. En dan denk ik, ja, Gerard van Maashakkers zie ik daar niet vaak op staan. Maar hij is

Ja, wat is de reden voor? Qual es la razón? David Byrne was dat met Natalia Lavoucardi. Ik even David Byrne al. Die zat daar vroeger in de Talking Heads. Was laatst nog in Nederland. We zijn gekomen aan het einde van de sandwich. 2 uur heerlijke muziek op deze zondagochtend. En het is nog steeds mooi buiten. Ik hoop dat we het goed houden. Geert van Maasakkers hebben we horen zingen. Ik loop. Het stond op die prachtige cd van hem. Vol dagen. Nou, ik hoop dat je een mooie dag hebt. Dat je een mooie week hebt. En wie weet horen we elkaar volgende week weer. Maar anders hoor je Angelique. Bedankt voor het luisteren. Dag hoor.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Ster. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
4: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
7: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
8: Voor het maaien van je gras.
7: Voor het reinigen van je terras.
8: Voor het snoeien van je haag.
7: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
10: Stihl, sterk werk.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
11: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
13: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
14: Ik krijg een vakantiebroertje.
15: Huh?
14: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
15: Cool, wil ik ook.
16: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
17: EuropaKinderhulp.nl.
18: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
19: Dynamisch.
18: Maar in de winter wil ik zekerheid.
20: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
21: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
22: Allemaal in het Concertgebouw. Ook dirigent Ivan Fischer en zijn Budapest Festival Orchestra. Samen met vocale solisten brengen zij de indrukwekkende slotscène uit Wagner's Die Walküre en Schumanns Derde Symfonie. Op 20 mei. Bestel op concertgebouw.nl.
23: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
24: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
25: 12 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. 3 opvarenden van het schip zijn aan de dodelijke Andes-variant van dat virus overleden. Van de passagiers die nog aan boord zijn heeft niemand symptomen, maar het virus heeft een incubatietijd van een paar weken. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23 een hoeveelheid drugs en €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg en iets gaf aan een man van 19. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de 19-jarige man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had 2 telefoons en contant geld bij zich. Bij beide werd daarna huiszoeking gedaan, waarbij het geld, de drugs en de wapens werden gevonden. Bij de man van 19 thuis werd niks aangetroffen. Wielrenner Adam Yates gaat vandaag niet van start in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. 2 andere renners van Emirates stapten toen gelijk al af. Het weer droog en zonnig, bij 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Adres onbekend. Ron Kas. KRO NCRV.
1: De beste evergreens. NPO Radio 5.
2: Zondagmiddag 12 uur geweest. De hele middag is aan de KRO NCRV. Moederdag 2026. Martin kent zijn moeder niet. Nog niet. Zij heet Marta Martens. Was jong toen zij beviel in het jaar 1971 in Den Haag. En hij probeert haar juist vanmiddag voor zich te winnen.
3: En misschien is het voor haar te lang geleden dat ze het eigenlijk schaamt om zelf te gaan zoeken. Of misschien heeft ze de mogelijkheden niet. Of weet ze helemaal niet hoe ik het nou heet. Ja, ik vind het ook wel voor haar belangrijk dat ze het weet. En nou ken ik het nog en over een tijdje is het misschien te laat.
15: Help adres onbekend zoeken. 0800 30 30 300.
19: Maak morgen mee. KRO NCRV.

Rechtstreeks vanuit het kloppend hart van KRO-NCRV. In samenwerking met de beste regionale omroepen. Adres op

0: adres onbekend.
1: En waar je ook bent, een goedemiddag. Dankjewel. Wij merkten dat Moederdag in de lucht hing door de verhalen die ineens spontaan binnenkwamen die vooruit liepen op vandaag. Moeder Marta Martens, je zoon van 54, wacht op jou. En Willeke heeft een moeder van 85. Ze heet Gree. Nee, haar vader is er al lang niet meer. Maar een foto van hem, van Freek de Gooier, zou een ereplaats krijgen.
2: Vorige week.
1: Toen liepen de oplossingen binnen, maar nog niet voor de half-Braziliaanse Christiane de Rode Torres. Zij spreekt nu 4 jaar Nederlands en zo lang is ze ook weg uit haar geboortestad Rio de Janeiro. Ze hoopt op aansluiting hier. Er moet hier familie wonen. Ina Westerink met name, die ze vroeger wel eens zag. Maar de band met Ina's broer was toen sterker.
3: Ik zag haar broer, Bart Westerink, omdat hij naar Brazilië ging, regelmatig op bezoek. En ook heeft Bart getrouwd met een Braziliaanse vrouw.
1: Waarom?
3: En toen heeft Bart voor een lange periode in Rio de Janeiro gewoond.
1: Ja.
3: Maar volgens mij, als ik goed, me goed herinner, mijn moeder heeft niet een goed relatie met Ina. En misschien daarom had ik haar niet gezien.
1: Ja, dat is jammer. Ze heeft de archieven al wel ingezien. Van Ina bestaat geen persoonskaart, dus is zij niet doodverklaard. Ze zoekt gericht.
3: Ik denk dat in Amsterdam.
4: En ik zit te rekenen, hè? Maar dan zou het best eens kunnen zijn dat als ze inderdaad nog leeft, dat ze misschien al wel 90 is.
3: Ja. Zeker, ze is in 17 mei 1944 geboren. Dan ja, bijna 90. Mijn moeder is al 91. Ik zou heel graag Ina ontmoeten, zien.
1: Ja, we rekenen nog even verder. Is het optimisme terecht? Moeder is 91. Waarom zou tante Ina volgende week niet 82? Dat is beter worden. Het bleef vorige week verdacht stil. Ina Westerink stond wel op, maar dat was een heel

0: andere Ina. Amy, ook de zoekbrigade is weer een week verder.
1: Ja, wij weten inmiddels wel iets meer. Wij ontdekten dat jouw achternicht Ina Westering getrouwd is geweest met de volgende meneer: Wijnandus Johannes Maria Greefkens. Hij is geboren op 14 juli 1945 in Sittard en overleden in 2024, nog niet zo lang geleden. Ina en Wijnand trouwden in 1969 in, daar is die Amsterdam, maar scheiden ook van elkaar in 1973. Hij vertrok daarna naar Engeland, maar zij, Ina Westering, bleef in Amsterdam. En nu het goede nieuws: zij moet met alle zekerheid nog leven. Zo vertelt het Centrum voor Familiegeschiedenis ons. Dus daarom nog één keer. Ina Westering uit Amsterdam, waar ben je? Op 0800 30 30 300.
2: Ja, 10 weken lang openbaart zich een verhaal uit het uitnodigende archief van 55 jaar Adres Onbekend. Een verhaal dat we nieuw leven inblazen in onze podcastserie Uit het Oog.
0: Hoe zou Leonieke vandaag Moederdag vieren? Dit verhaal is nog vers, zeker voor Leonieke zelf. Maar ook een lang verhaal teruggebracht tot een samenvatting van 8 minuten vol verbazing. De moeder van Leonieke heet Perla. Ze kwam van de Filipijnen in een uitwisselingsproject met een ziekenhuis. De Filipijnse meisjes die overkwamen vonden onderdak bij een sympathieke huisbaas. En moeder raakte zwanger. Maar zwanger van wie?
3: Toen kreeg ik een meneer aan de telefoon en die zei van ja, die Filipijnse meisjes die kwamen dus in Nederland. En mijn moeder is dus in verwachting geraakt van de meneer die al die meiden onder zijn hoede had. En het is wel echt een liefdesverhaal, want hij was verliefd op haar. Hij wilde scheiden van zijn vrouw om met mijn moeder door te gaan.
0: Maar dat ging niet door. En die tipgever, die meneer aan de telefoon, vertelde er niet bij dat hij zelf de meisjes opving. Sterker nog...
3: Nou, dat was dus mijn vader. Die heb ik gewoon toen aan de telefoon gehad.
0: In deze podcast vol verbazing, pa hield zich van de domme.
2: Voor de Adres Onbekend podcastserie Uit het Oog kun je terecht in je favoriete podcast-app en op adresonbekend.nl.

0: Soul Music. Hij schreef het samen met Otis Redding.
1: Toen ik zelf kinderen kreeg, zette het me aan het denken. Je zal toch maar je kind moeten afstaan en hem dan nooit meer mogen zien. Dat gold voor zijn eigen moeder, van wie hij weet dat ze Martha Martens heet, uit Den Haag. Ze raakte in 1970 zwanger van een buitenlandse man en noemde haar zoon Fred. Frederik Martin Martens. Ze heeft niet lang van hem kunnen genieten.
0: Nou, geboren Fred, jij komt hier binnen als Martin. Van wie heb jij die naam?
2: Die hebben mijn adoptieouders gegeven. Omdat ik van geboortenaam was ik Frederik Martin. En hun hebben daar als roepnaam Martin van gemaakt.
0: Ja, heeft dat jou bezig gehouden dat je geadopteerd bent?
2: Nee, helemaal niet. Ze hebben het vanaf jongs af aan hebben ze het uitgelegd hoe het zit. En op een gegeven moment ga je het begrijpen. En ja, ik heb er mee leren leven, zeg ik maar, op die manier.
0: Ja, en zie je er ook anders uit dan de rest van het gezin?
2: Ja, ik ben lichtgetint. Dus dat is wel iets wat ik waar je wel vragen over had. Maar dan zeiden ze wel in het dorp bij ons, in Rijnsburg, zeiden ze wel eens, joh, je bent van de melkboer. En dan maak ik altijd een grapje van de chocomelkboer, want ik heb een kleursje.
0: Dat impliceert dat je van een buitenlandse vader bent?
2: Ja.
0: Ben je in hem ook geïnteresseerd?
2: Nee. Oh. Daar is ook helemaal niks van bekend verder.
0: Nee. En je moeder, Martha Martens, heb je haar ooit gezien?
2: Ik heb haar voor zover ik weet niet ontmoet. Maar we gingen vroeger altijd naar de dierentuin in Wassenaar. En ik hoorde later van mijn ouders dat ze daar afspraken met haar. Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was. Die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zat ik in het speeltuintje te spelen en dan zag ik haar altijd staan. Maar ze hebben ons nooit ontmoet om naar ons toe te komen.
0: Dus die is altijd op afstand blijven kijken naar jou?
2: Ik heb zo, ja, dat die gedachte heb ik. Die herinnering. Dus ja, of dat waar is, weet je natuurlijk. Misschien was het een medewerkster.
0: Ja.
2: Dat kan natuurlijk ook, maar ik heb wel zo'n herinnering.
0: Bijzonder.
2: Ja, en dan had je eigenlijk bij de dierentuin uitkwam, bij de speeltuin. Daar stond ze dan op een hoekje achter, een beetje verscholen. Zo'n herinnering heb ik in ieder geval.
0: Ja, had je er maar gedag gezegd, hè?
2: Ja, maar ik was toen heel klein. Ik wist ook niet waarom ik elke keer daar naartoe ging, naar de dierentuin. Ik vond het ook een hele leuke dierentuin.
0: Ja.
2: Dus, maar waarom ik daar kwam, ja, gewoon voor de dierentuin. Ik wist niet dat ze daar afspraken.
0: Maar je kwam er heel vaak. Dus op een gegeven moment had je dat ook wel gezien, denk ik.
2: Ja, het was een leuke speeltuin, voor zover ik weet, toen ik klein was. Dus van, en ik vond het altijd leuk bij dieren. Dus,
0: ja. Wat weet je van de omstandigheden waarom Martha Martens jou heeft afgestaan?
2: Nou, wat ik ervan begrepen heb van mijn ouders is omdat ze erg jong was. Ze was volgens mij 14,5 toen ze zwanger raakte of tot ik geboren was. Dus in ieder geval rond de 14, 15 was ze. En ze moest haar van haar familie moest mij afstaan. Ja.
0: Waar is voor jou de nieuwsgierigheid naar haar begonnen?
2: Eigenlijk omdat mijn vrouw daarna ging vragen van ik zou wat meer willen weten. En toen had ik gezegd tegen haar van nou als jij dat echt graag wil weten. Ik zeg dan mag je van mij zoeken maar je hoeft tegen mij niks te vertellen. Want ja ik heb het een plekje gegeven. Dus ik was er eigenlijk, ik had het boek gesloten. Alleen toen kreeg ik een dochter in 2010 en die had blond haar en blauwe ogen. En ik heb natuurlijk een tintje, dus ik ging me eigenlijk afvragen van, ja, hoe ziet ze eruit? Hoe ziet mijn biologische moeder eruit? En ook die herinnering die ik had van vroeger, ook een blonde vrouw. Ik denk, zou dat er geweest zijn?
0: En je vrouw is niet toevallig blond met blauwe ogen?
2: Haar vader wel.
0: Nou ja, dus het kan ook nog in die kant zitten.
2: Nou ja, maar dat heb ze ook uitgelegd. Ze zegt, dat heb ze ook opgezocht. Dan moet er aan mijn kant ook iemand zijn met blond haar en blauwe ogen. Anders kan dat niet zo zijn dat mijn dochter zo dat heb.
0: Ja.
2: Ik heb er geen verstand van, maar mijn vrouw had het uitgezocht.
0: Ja, maar je doet het niet voor je vrouw. Je doet het inmiddels ook voor jezelf.
2: Ook grotendeels voor haar. Want ze hebben mij toch af moeten staan. En ik denk, als zou ik zo mijn kind af moeten staan, dat ik de rest van mijn leven toch ongelukkig zou zijn.
0: Ja, voor haar is hier, voor Martha Martens, hoe staat die biologische moeder hierin? Volgens het voogdijregister wonen ze in 1971 bij haar ouders in de Van Diemenstraat op nummer 118 in Den Haag.

0: altijd melancholiek. Lie to me. Martin van Zuilen heeft heel Chris Isaak nagedacht wat hij zijn moeder kan meegeven, hoe hij haar duidelijk kan maken dat zij, Martha Martens, welkom is als moeder en als oma. Martin, wat denk je? Wat kan haar deze kant op helpen?
1: Ja, dan kijk ik. Wat ik weet is dat ze jong was en dat ik het kan begrijpen dat ze moest afstaan. En dat ik er verder helemaal geen kwade gevoelens bij heb. En ik geef wel de kans geven dat ze, als zij dat wil, dat ze toch kan zien wie ik ben. En ik dat ik kan zien wie zij is.
0: Is er nooit een signaal geweest van haar kant? Dat je denkt van, misschien toen wel in dat dierenpark was en haar. Maar daarna nooit meer een mevrouw die aanklopte?
1: Nee, nooit meer.
0: En je bent niet op zoek naar die tussen aanhalingstekens buitenlandse vader. Omdat je geen behoefte hebt of omdat je denkt, dat lukt me toch niet?
1: Nee, ik heb daar geen behoefte bij. Ik heb, is het een foutje, iets gebeurd vroeger. Gewoon een foutje en waardoor ze zwanger is geraakt. En verder geen contact meer met die man had volgens mij.
0: Enig idee waar hij vandaan komt?
1: Ook niet. Ja, ik zeg altijd Brazilië, want daar komen de beste voetballers vandaan. En dat zeg ik altijd en dat heb ik ook vanaf jongs af aan volgehouden. Dat ik wat Brazilië is en voor de rest weet ik er niks vanaf.
0: Dus jouw omgeving kent je als chocolademelk en als die Braziliaanse zoon.
1: Ja, kijk, ze kennen hem hier als Martin van Zuilen natuurlijk. Als Rijnsburger, echte Rijnsburger, zeggen ze altijd. Ik ben hier echt opgegroeid in het dorp. Maar ik zeg altijd Brazilië. Met 2K ben ik ook altijd voor Brazilië. Ook voor Nederland natuurlijk, maar ook voor Brazilië altijd al.
0: Ja, toch een beetje voor je vader.
1: Ja, als dat. Ik weet niet of hij daar vandaan komt, maar ik zeg altijd van wel. Dat ik dat Braziliaanse roots heb.
0: Nou, we concentreren ons voorlopig dan maar niet op je vader. Maar alle ballen op Martha Martens. Geboren 1970 op haar 14e. Dan moet zij nu rond de 70 jaar zijn. Zoekbrigade, Emilie de Boer.
2: Ja, onze zoekbrigade vindt het altijd een mooie taak om de archieven in te gaan. Daar vinden we vaak van alles, maar hier vooralsnog niet. We hebben gekeken in oude telefoongidsen van Den Haag. En in ieder geval in de jaren 1965, 69 en 78... helemaal geen Martens gevonden in die hele Van Diemenstraat. En er is ook al verder gekeken en de conclusie is dat ook in ieder geval in 1996 en 2003 in heel Nederland geen enkele vermelding is op haar initialen CMW Martens. Tja, dan ga je afvragen, hoe kan dat nou? Toen zijn we ook nog gaan kijken wat er in de omgeving van dit adres al een lange tijd zit. Misschien een rondje langs de velden, dat iets uithaalt. We kwamen uit bij een schoenenwinkel, Johan Wassenaar. Er nam daar een mevrouw op, 61 jaar oud. En die vertelt dan dat ze is opgegroeid in de buurt. Maar als we dan vragen naar de familie Martens, familienaam, maar ook Martha Martens, dan zegt ze, ja, dat zegt mij niets. En dus kunnen we maar één ding doen vandaag. En dat is oproepen met alles wat we hebben. En hopen dat dit herkend wordt vandaag. We hebben haar volledige voornaam. Dat is Cornelia Martha Wilhelmina Martens. Maar men zal haar toch kennen als Martha Martens. Ze zal nu rond de 70 zijn. En toch maar weer dat adres. Laatst bekende adres met zekerheid. De Van Diemenstraat 118 in Den Haag. 0800 30 30 300. Als je in die straat gewoond hebt of nog steeds woont.
3: One side of me is warm and quiet. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defined. Loud and rowdy and hard to hold.

0: Die mooie liedjes die al 20 jaar op de plank wachten... van toen Neil Diamond nog een 60er was.
1: Word ik gezocht?
0: Familie Tiebe uit Drenthe, kom ons tegemoet. Greetje wil graag verhalen horen over haar opa Hendrik Tieben. Greetje weet dat haar oma Grietje in de oorlog dienstmeisje werd... bij deze Hendrik Tieben. En ze was snel zwanger van hem. Maar beide hadden al 12 kinderen. Oma was ook weer snel bij hem weg.
2: En dat heb ik ook gelezen in een brief. Een brief van mijn oma die ze gestuurd heeft later aan mijn moeder. Daarin stond, ik ben fout geweest. Daar bedoelde zij dus dat ze gemeenschap had gehad. Hij wilde wel met haar trouwen. Dat was natuurlijk wel gemakkelijk, want hij had natuurlijk 12 kinderen. Dus dan had je een moeder voor je kinderen. En een vrouw in bed.
3: Ja, oma verdween. Hendrik Tiebe is getrouwd geweest met Maria Tekela... en later met Jeltje Gené. Zij stierf in 1971 in Winschoten. Hendrik zelf overleed na een brommerongeluk... op 86-jarige leeftijd in Emmen. Dat was in het jaar 1979, toen zijn adres de A22 in Barnflair was... kunnen met name de kinderen van Bernard Tiebe en Ria Dijkstra meer vertellen.
0: Wij waren vier handen op één buik. Zo begint Ria over haar zus Ineke Driessen uit Enschede... die er al lang niet meer is. Al 63 jaar. Het was 7 juni 1963 toen Ineke stierf na een hartoperatie. Ze was nog zo jong, 7 jaar oud. En haar zus ervaart het als een litteken... dat nog geregeld wordt opengekrapt. De zussen zaten op de Rembrandtschool in Enschede.
3: En Ria hoopt op herinnering van klasgenoten lang geleden. Maar dat moeten ze nog weten. Leerlingen die in 1963 met Ineke Driessen... op de Rembrandtschool in Enschede zaten. In de klas van juffrouw Wegman. Zij was ook op Inekes begrafenis in Zwartsluis. De familie Driessen woonde in de Thomas de Keizerstraat... nummer 111 in Enschede.
0: Uw naam valt nog niet zo lang. Lorenzo López Fernando uit Spanje. U heeft in de jaren 60 in Hilversum gewoond. En u bent de vader van Sylvia. En zij hoorde dat zelf van een zus bij de borrel... nadat hun beide ouders waren overleden. Toen ging het ineens los. Sylvia, jij snapt toch wel dat je niet van pa was, hè? En haar zus is ook niet van pa, maar van nog een andere Spanjaard.
4: Mijn zusje is geboren ook van een Spanjaard... die bij ons thuis kostganger was. En... mijn vader heeft gewoon nog 8 jaar lang met hem op diezelfde huiskamerbank gezeten... terwijl mijn vader wist dat het kind van hem was.
3: Moeder Martijntje Puik kreeg eerst 2 kinderen met vader Jan. Toen kwam kostganger Lorenzo López Fernando, de vader van Sylvia uit 1966. Hij woonde bij haar opa en oma in de Erfgooierstraat in Hilversum. Hij heeft daar een paar jaar gewoond. Hij moet rond 1942 zijn geboren in Madrid. En later kreeg moeder dus nog een kind van weer een andere Spanjaard.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Michel Fugain met 15 zangers en zangeressen en 11 muzici eromheen. Le Bic Bizarre in Ringeding.
1: Hij was een groot man, meer dan 2 meter. Groot en sterk in alle opzichten. Hij had een ontembare liefde voor het leven, voor de natuur en voor de walvissen. Pieter Lagendijk was betrokken bij de oprichting van Greenpeace en was veel van huis op het schip The Rainbow Warrior. Er liep altijd een blauwe luchtpostdraad tussen ons.
0: Dat klinkt schitterend, Jeroen. Joke Hilhorst, een blauwe luchtpostdraad verbond jullie?
2: Ja.
0: In wat? Wat was jullie band?
2: Het verbond ons, ja. Ik zeg altijd, het was een soort zielsverband. En hij stuurde mij, als hij op reis was met de Rainbow Warrior, altijd luchtpostbrieven. Dus van die dunne blauwe brieven.
0: Ja.
2: En ik had er veel van die brieven, maar die zijn allemaal zoek geraakt bij mijn verhuizing. Slordig. Tot mijn grote verdriet.
0: Jammer, hè?
2: Ja.
0: En waar gingen die brieven over?
2: De brieven gingen over zijn belevenissen tijdens de reizen die hij deed. Ik kan me nog heel levendig herinneren dat hij schreef dat hij was opgepakt in Peru en daar in de gevangenis zat.
0: Hij deed het met gevaar voor eigen leven.
2: Ja, ja, ja. Wat hij deed was echt met gevaar voor eigen leven. Hij zat vaak in zo'n rubberbootje. En hij was eigenlijk als het ware een soort buffer tussen de Rainbow Warrior en het schip wat ze wilden. Ja, waar ze eigenlijk van wilden dat ze zouden stoppen met walvissenjacht.
0: Ja, en voor jou was dus altijd, als we het persoonlijk maken, altijd maar weer de vraag wanneer er een volgende brief kwam en of dat goed nieuws was. En waarom schreef hij zijn brieven aan jou?
2: Ja, misschien ook aan anderen, maar ik kreeg ze in. Dat heb ik me eigenlijk nooit echt afgevraagd. Maar we waren echt hele, hele, hele goede vrienden.
0: En waar is dat begonnen?
2: In de kerk van de universiteitsgemeente in de Geertekerk. Dus wij gingen zondags naar de Geertekerk. En daar heb ik hem ontmoet bij de koffie na afloop een keer. Maar de exacte datum weet ik niet meer.
0: Dat doet er ook niet toe. Maar daar is het contact begonnen.
2: Daar is het begonnen, ja.
0: Daar begon hij ongetwijfeld lange, boeiende, gepassioneerde verhalen te vertellen.
2: Over toen ik hem ontmoette. Hij was laborant geweest, maar hij was die biologie gaan studeren in die periode. Hij woonde op de IBB-laan toen. Dat is een studentencomplex, studentenflat. Ina Boudier-Bakkerlaan in Utrecht. Nummer 100, ik denk 133 of zoiets. Ja, 133, daar woonde hij toen ik hem leerde kennen.
0: En het was een grote, sterke man?
2: Een hele grote, sterke man, ja, echt. Ik denk, hij moet zeker 2 meter geweest zijn. Hij had hele grote handen. Hij was gewoon een hele sterke man ook om te zien.
0: We plaatsen hem wel in de verleden tijd.
2: Ja.
0: Wat is er gebeurd met hem?
2: In 84 kwam hij terug van een reis. En toen bleek hij diepveneuze trombose te hebben. En daar was in die tijd eigenlijk nog niets aan te doen. En hij mocht niet meer reizen. En dat heeft zijn ziel zo geknakt dat hij ervoor gekozen heeft om niet meer verder te leven.
0: Maar dat was in 1984.
2: Ja.
0: Dan is hij nog geen 40 geworden.
2: Ja, heel. Ja, het is nog steeds tot op de dag van vandaag voor mij onbegrijpelijk. Hij heeft dat besluit genomen. En ondanks het feit dat ik altijd het idee had dat ik heel close met hem was. Ik wist altijd wanneer hij weer terug was. Hè? Ook, we hadden geen telefoon toen en we hadden geen e-mailtjes en geen WhatsAppjes. Maar ik wist wanneer hij terug was. En dat is een paar keer ook bewezen gezien.
0: Hij was daarmee een hele goede vriend geworden. Iemand die je met je meedroeg.
2: Een hele goede vriend. Ja.
0: Was hij geen man voor jou geweest?
2: Daardoor durfde ik toen niet over na te denken.
0: Ik twijfelde ook of ik hem moest stellen, deze vraag.
2: Ja, dat is prima. Maar ik was dol op die jongen, maar ik heb nooit op die manier gedacht. Hij was altijd zo begaan en bevlogen met walvissen en alles wat daarmee te maken had. Zijn reizen. Hij was meer weg, bij wijze van spreken, dat hij thuis was.
0: Ja, ik moet nu ook wel denken aan die gestrande bultrug, die Timmy heet. Ja. Die er eerst was en toen niet was en nu met een zendertje verdwenen is, nu dood lijkt. Denk jij dan ook, wat zal hij daarvan gevonden hebben?
2: Ja, hij was fanatiek in het redden van de walvissen. Dat was zijn passie. Dat is wat hij wilde. Ik denk dat hij het fijn gevonden zou hebben dat ze de moeite deden om hem te redden. maar ook toch wel het dubbele daarin gevoeld heeft.
0: Want de commercie die er ook aan hing.
2: Het ging wel ver,
0: ja. Nou goed, wie kan dat beamen? Wie kan meer vertellen over Pieter Lagendijk? De man van Greenpeace, de man van de Rainbow Warrior. 0800 30 30 300.

0: We zijn wie we zijn. Met liefde praat Joke over de vriendschap voor Pieter Lagedijk. Hij woonde aan de Catharijnensingel 130 in Utrecht. Dat is mooi. Ja. Hij voer voor Greenpeace op de Rainbow Warrior. Een van de oprichters van Greenpeace. Zo staat hij bekend. Hij stierf in 1984. En jij zoekt herinnering. En wij zitten naar je te luisteren. En denk ik, dan heb je daar toch al heel veel van. Je hebt toch al heel veel herinnering.
1: Ik heb heel veel herinneringen van mezelf. En ik heb geprobeerd om via Greenpeace nog meer herinneringen te krijgen. Maar daar werken blijkbaar hele jonge mensen die geen idee hadden wie Pieter is. Dus dat vond ik ook heel verbazingwekkend.
0: Alleen daarom is deze zoektocht er al, denk ik.
1: Ja, precies.
0: Om hem levend te houden.
1: Ja,
0: nou, hoe ver wil je daarin gaan? Stel dat je familie zou vinden, of je zou oude vrienden van hem vinden, of mensen die ook met hem meevoeren.
1: Geweldig.
0: Is hij geen boek waard?
1: Oh, wie weet, ja, schrijven kan ik wel. Dus het zou misschien. Ja, het klinkt arrogant, maar ik kan wel schrijven, ja.
0: Nou, dat is misschien best een goed idee.
1: Ja, dat. Nou, ik. Ja, hij is best een boek waard, zeker.
0: En wat belangrijk is, jij hebt hem los moeten laten omdat hij er niet meer was. Op het moment dat het voor jou helemaal niet aan de orde was. Je had nog veel meer met hem mee willen maken.
1: Zeker.
0: Heb je wel dingen van hem meegenomen in jouw leven?
1: Ik heb meegenomen dat ik heel graag naar plekken wilde waar hij ook geweest is. Dus we hebben in 2016 een cruise gemaakt waarbij we in Spitsbergen zijn geweest. Dat was heel bijzonder. Wat een bijzonder land is dat. En daarna zijn we op dezelfde reis in IJsland geweest. En toen hebben we een walvistocht gemaakt om walvissen te zien. Dat leek me altijd zo bijzonder. En op die tocht, als een walvis springt, dan maakt hij een bepaald soort ronde, dat noemen ze een vloek. En toen werd er een walvis gespot die niemand nog kende. En toen heb ik aan de wetenschapper die aan boord was, dat was een Nederlandse man, heb ik het verhaal van Pieter verteld. Dus dat hij zo passie had voor walvissen en om ze te redden. En toen zei hij, ja, deze walvis moet nog een naam hebben. En toen hebben ze hem Pieter genoemd.
0: Oh.
1: En dat is iets wat ik nooit zal vergeten, waar ik nog de tranen van in mijn ogen krijg.
0: Ja, ik zie het.
1: Zo mooi.
0: Ja, en die zwemt. Mogelijk nog ergens.
1: Ik hoop dat hij nog leeft.
0: In de open zee.
1: Ja, dat hoop ik wel. Bij IJsland hebben we hem gezien. En en ik moet nog naar de Seychellen, want daar is Pieter ook geweest. Maar daar was ik nog niet geweest. Dus daar ga ik zeker nog een keer naartoe.
0: Ja, wij gaan juist terug de geschiedenis in naar Pieter zelf en wie hem gekend heeft, Amy.
2: Ja, we maken vandaag een boek over Pieter Lagedijk.
1: Dat zou kunnen.
2: Dan eerst zoeken op die naam. Dat levert een paar mooie artikelen op die verschenen zijn na de dood van Pieter. Ik heb geen idee of jij deze al hebt, maar de zoekbrigade wil je ze niet onthouden. Er is zelfs een artikel met citaten uit het dagboek van Pieter.
1: Oh,
2: en hier een artikel over Pieter waarin hij postuum wordt onderscheiden in 1984. Ik geef je alles even door, buig naar me toe. Want de zoekbrigade, alsjeblieft, vindt ook nog een overlijdensadvertentie van Pieter Lagedijk. Ik weet niet of jij die hebt, die is jou wel bekend, gok ik. Maar ik heb hem er voor de zekerheid bij gedaan. Dat geeft namelijk ook weer aanleiding om verder te zoeken, want zijn familieleden, die staan daarop vermeld. De volgende namen komen we dan tegen. En laten we ze ook vooral noemen, want wie weet luistert een van hen vandaag wel. We zien staan Leo, Monica, Piet, Idelet, Marnik, Charlotte en Guido. En een correspondentieadres van toen. Dat is de Colijn de Nolen 6 in Kampen. Voor die hele familie Lagedijk roepen we daarvoor op. Maar ik zie ook een ander adres staan. En dat is dan weer in Dronten. De Reiger nummer 64. Nou, voor wie dat herkent, 0800 30 30 300. Heb je al kunnen kijken naar de artikelen?
1: Ik heb ik zie de advertentie. Daar staat dus familie op.
2: Ja.
1: En de Reiger in Drenthe, ja.
0: Dronten.
1: Dronten.
2: Ja, voordat iedereen naar Drenthe gaat bellen.
1: Dronten.
0: En jij zei zelf ook nog, hij heeft gewoond in Utrecht. En daarvoor heeft hij nog gewoond tot 81 in Bussum.
1: Hij heeft ook in Bussum gewoond, ja, aan de Vlietlaan.
0: Dus als de buren daar misschien willen reageren, kan dat natuurlijk ook. Iedereen is altijd van harte welkom in het eerste zoekprogramma van heel Nederland.

0: Sting the Night Away, Sam Cooke. Intussen wordt er weer ouderwets gerend hier in de gangen van Adres Onbekend. Wat heeft dat te betekenen? En waar is Ellen trouwens? Ineens was zij weg. Ik ga even zoektochten ophalen. En daar ging ze, regio in, regio uit, op zoek naar jou.
1: Radio School in de regio.
2: Is dat jouw moeder? Dan mag ze het misschien niet horen. Maar heb jij al wat leuks gemaakt voor je moeder?
3: Ja.
2: En mag ik weten wat het is? Moet mama even de oren dicht doen, hè?
3: Ik heb dus een mooi schatkistje gemaakt met hele mooie steentjes erop op school.
2: Echt waar? Ja. En waarom is jouw moeder nou de liefste moeder die er is?
3: Omdat ze gewoon heel lief is.
2: Ja, dat zie ik al. Nou, je bent een hele lieve moeder.
4: Ja? Nou, dat vind ik fijn om te horen.
2: Vandaag is het natuurlijk Moederdag. En daarmee zetten we alle moeders in het zonnetje. Maar we kunnen natuurlijk ook andere mensen in het zonnetje zetten. Dus wie kunnen we voor u terugvinden?
5: Een zekere Ria van Haveren. Wij hebben samen in het huis gezeten in Zomeren, in Huize Witven. Zij zat in paviljoen 3 en ik in paviljoen 2. En ik heb best wel een lange tijd contact met haar gehad. Maar ik kan er nergens meer vinden. Ze is ooit naar Breda verhuisd. En haar man heette, geloof ik, Ferry.
2: En wat was zij van u?
5: Een hele goede vriendin van mij, ja.
2: En als u aan haar terugdenkt, wat voor herinneringen heeft u dan aan haar?
5: Wij moesten op een gegeven moment naar huis. En daar hadden we geen van beide zin in. Dus ik zeg, weet je wat, we laten band leeglopen. Dus ik laat de band leeglopen. En dan was het nou zeker een half uur tot 3 kwartier lopen. Dus we kwamen aan in dat huis. Waarom zijn jullie zo laat? Ja, mijn band was lek. En nou, dat geloofden ze. Ik zei, ja, echt waar, mijn band was lek. Dus, maar ja, ik praat over, even kijken, dik 50 jaar geleden, hoor.
2: Heeft u nog iemand die u zoekt?
6: Een hele oude vriend van me. Die ben ik uit het oog verloren en die zou ik dolgraag weer willen ontmoeten.
2: En wie is dat dan?
6: Paul Janssen met dubbel S.
2: En hoe kent u hem?
6: Oh, vanaf de Vreubelschool.
2: Ah, en wat voor herinneringen heeft u aan hem?
6: Hele goeie. We hebben een verschrikkelijke mooie, leuke tijd gehad.
2: Heeft u een voorbeeld van iets?
6: Nou, in ieder geval aan de lagere school, aan de technische school. En daarna aan de Vespa Club. Ja.
2: De Vespa Club, dat was op de scooters?
6: Juist.
2: En die hadden jullie allebei?
6: Ja, ja, ja, ja.
2: En dan gingen jullie toeren?
6: Heel veel. En uiteindelijk ook leuke vakanties.
2: Waarheen dan?
6: Joegoslavië.
2: Op de scooter allemaal?
6: Op de scooter.
2: Dat zijn dus wel goede herinneringen.
6: Heel erg goed, ja. Daar denk ik vaak aan terug.
2: En hoe komt het dat u hem uit het oog bent verloren?
6: Nou, daar praat ik liever maar niet over. Mijn schuld.
2: Dus u heeft nog een excuses aan te bieden?
6: In zekere mate.
2: En als Paul dit nou hoort, van wie komt dit dan?
6: Van Gerrit. Dat weet ik genoeg.
2: En als zij dit nou hoort, wat zou je dan tegen haar willen zeggen?
5: Dat ze contact opneemt. Via Facebook.
2: Nee, via ons, Adres Onbekend.
5: Oh, sorry. Adres Onbekend. En mijn naam was Frida.
0: Ja. Frida voor Ria van Haperen. En dan zoeken we ook nog Paul Janssen, dubbel S van de Vreubelschool. Ja, dat zei mijn moeder ook altijd. Moeder Marta Martens uit Den Haag. Ja, die komt nergens voor. Of Amy toch wel?
7: Nou, er belt wel net iemand op. Wim heet hij en hij zegt... ik heb een tijdje met een Marta gewerkt bij de sociale werkvoorziening in Den Haag. Ze had het altijd over een zoontje dat haar is afgenomen. Ik weet niet of het de juiste Marta betreft, maar het verhaal deed me wel sterker aan denken. Ze woonde bij het Leger des Heils aan het Spui in Den Haag en de leeftijd zou kunnen kloppen.
0: 70 ongeveer nu. Oei.
7: Ongelooflijk wel, hè? Ja, dat... Als het zou kloppen.
0: Ja. Martin?
8: Ja?
0: Het is wat, hè?
8: Ja, dat is zeker wat, ja.
0: Ja, het is natuurlijk nog lang niet zeker, maar er was eerst helemaal niks van herkenning. En nu ineens een Marta in Den Haag die haar kind heeft afgestaan. Als jij dat bent, ja, Amy, wat gaan we dan doen?
7: Nou, dan gaan we natuurlijk meteen erachteraan. Wat ik ook wel treffend vind, is dat er een verhaal gaat dat ze brandwonden zou hebben gehad in haar gezicht. Van haar vader, vanwege een geboren zoontje.
0: Jeetje. Dat heeft dan ook weer met jou te maken. Nou, bevestig het. Laat het ons weten op 0800 30 30 300. Dan zijn wij zo weer bij jou terug. Adres om.

0: verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
3: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
5: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
5: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
7: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
8: Oh yeah.
7: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: Onlineveilingmeester.nl.
9: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: 1 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het Hanta-virus heeft een lange incubatietijd. Ze moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteren tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig, in het zuiden meer bewolking. Het wordt vanmiddag 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Adres onbekend. Ron Kast.

0: Benut de NPO-luisterapp ook voor alles over een vader. Freek de Gooier uit Diemen stierf in het jaar 1999. Zijn dochter Gree is nu 85 jaar en de familie wil haar alsnog iets over haar vader geven. Freek de Gooier heeft halverwege de jaren 80 zelf contact gezocht.
1: Toen heeft hij nog een brief gestuurd naar mijn moeder dat hij eigenlijk wel graag weer contact zou willen hebben. En dat wilde zij toen niet. Dus daar heeft ze niks mee gedaan. En toen later hebben we begrepen dat hij is overleden.
2: Help adres onbekend zoeken. 0800 30 30 300.
3: Maak morgen mee. KRO NCRV.

0: Res onbekend.
1: Was dat maar elke week moederdag. Wat is het druk vandaag. Den Haag, moeder Martha Martens, 70 jaar. Is zij het, Amy, bij het leger des Heils?
2: Ja, dat is de vraag. Dat weten we nog niet. Maar het komt toch wel heel dichtbij. En het komt nog dichterbij, want er reageert nog iemand vanuit Den Haag. Mevrouw Loes Verkooyen. Zij zegt, ik heb een kamerverhuurbedrijf gehad in Den Haag en er heeft toen een mevrouw Martens een kamer bij mij gehuurd aan de Adelheidstraat 66 in Den Haag. Dit was rond het jaar 1986 en het kan heel goed Martha zijn geweest.
1: Dat zou wat zijn. 0830-30-300. Dan alles over Pieter Lagendijk die ons ontviel. 1984, strijdend voor Greenpeace. Wie sluit zich aan bij Joke, die hier aanwezig is? Wie praat ook mee over hem? Nou, Amy, veel mensen.
2: Heel veel mensen. Ja, jij zegt, ik wil wel een boek maken. En je zegt, ik wil niet arrogant zijn, maar ik kan ook een boek maken. Nou, ik denk dat dat ook echt wel zou kunnen lukken. Want er is een heel mooie ontwikkeling. De familie van Pieter heeft zich gemeld.
3: Wow.
2: Arend Aalbers meldt zich. Hij is getrouwd met de zus van Pieter, met Idelet. En hij stuurt ons om te beginnen een paar schitterende foto's. Je moet weer even voorover buigen. Hier zie je allemaal foto's van Pieter in actie. Pieter op Spitsbergen. Pieter ergens in een bootje in het Noordpoolgebied. En Pieter in discussie met Den Uyl en Vondeling. Waarschijnlijk tijdens een van de walvisconferenties. Ja, je ziet het meteen.
3: Zo'n grote man was het.
1: Oh ja, ik zie het.
2: Ja, dat valt wel op, hoor.
1: Ja.
2: Maar Pieter Lagendijk was niet alleen Arends zwager, ook een heel goede vriend. Dus hij zegt, we waren al buren in Kampen en al voordat ik iets met zijn zus kreeg, waren wij hele dikke vrienden. Wilt u Idelet ook spreken? Wacht, ik roep haar er even bij. Dus aan de telefoon zijn ze allebei voor je.
3: Oh, wat fijn. Oh, wat leuk. Nou, echt fantastisch. Ik had echt niet durven dromen dat dit zou gebeuren. Nou, wat fijn dat jullie aan de telefoon zijn.
4: Ja, dit is Arend. Ik ben in de familie Lagendijk terechtgekomen. Eind jaren 60, 71 zijn we getrouwd.
3: Okay.
4: In het najaar van 71 zijn we nog met Pieter op vakantie geweest in Frankrijk.
3: Oh.
4: We hebben heel veel van hem meegekregen. We woonden ook in Bussum toen hij in Bussum woonde. Ja, dus we kwamen regelmatig bij elkaar over de vloer.
1: Ja.
4: Heel veel verhalen meegekregen. Als hij bij ons op bezoek was, en mijn vader was er toevallig bij, dat was een politieman in hart en nieren. Zware discussies over geweldloze acties en zo. En, ja. Dat was volgens Pieter was dat geweldloos. En volgens mijn vader, de man van de openbare orde, nou, zei hij, daar zet ik vraagtekens bij. Alles wel in goede harmonie. Want ik denk dat mijn vader zelfs heel erg veel bewondering voor hem had.
1: Ja, ook al.
4: Dat kon hij niet, wilde hij niet uiten. Maar achteraf,
1: kon hij daar niet omheen?
4: Nee, ja. Dat kon niet.
1: Dus hij was misschien wel groter dan de standpunten waar hij zich tegen verzette.
4: Jawel, zeker.
1: Hey, doet het u ook goed, hè? Er wordt met liefde, met warmte door Joke over Pieter verteld.
4: Ja, ja, ja. Nou,

0: Laaft u zich daar ook aan?
1: Jawel, zeker. Alleen het rare is, ik heb in een familie rondgebeld. Niemand kent de naam Joker. Dat vonden wij een beetje vreemd.
0: Ja, nou, ik ook.
2: Ik heb toen de tijd mee de uitvaart georganiseerd. Mm-hmm. En ik heb tijdens de uitvaart ook gesproken.
1: Oh, kijk eens aan. Ja, maar, hebben de orde van dienst hebben we natuurlijk nog wel. En het was in de Janskerk.
2: Het was in de Janskerk, ja.
1: Ja, het heel bijzondere was dat we, als je daar binnenkwam, dat je walvismuziek hoorde.
2: Precies.
1: Walvisgeluid.
2: Ja, echt geweldig. Ja,
0: ja, en het walvisgeluid klinkt vandaag hard. Ze is niet onopgemerkt gebleven als dit het verhaal is. Jullie kunnen langdurig verder praten. Wij hopen op nog heel veel meer reacties die we allemaal zullen bundelen. Wie weet waar
2: tot
0: dat
2: de volgende keer. Tot horens.

0: bijna. Ja, dan zouden er eigenlijk van die walvisgeluiden onderdoor moeten komen. What a wonderful world, Louis Armstrong.
1: We gaan het toch doen, toch zoeken voor onze oude moeder, Gray. Ze is 85 jaar, heeft last van ouderdomsdementie. En ze wil in dit leven een beeld krijgen van haar vader, Freek de Gooier. Hij stierf in 1999 in België, maar hij moet kinderen hebben. Een zoon, Cor, en nog een zoon, Freddy Corporaal. Een foto van hun vader zou vandaag een hoofdprijs zijn.
0: Willeke Oerlemans, voor je eigen moeder. Heb jij moeder Gray verteld over deze ultieme zoektocht van je?
2: Ja, klopt. Op Koningsdag bij de koffie.
0: Wat vond ze?
2: Ze begon spontaan te huilen.
0: Ja. En wat denk je, zou ze nu zelf ook mee kunnen praten?
2: Nee, dat is te emotioneel voor haar.
0: En heeft dat ook met die dementie te maken of speelt dat hierin geen rol?
2: Nee, ik denk dat ze echt een enorme rugzak heeft vanuit haar leven van vroeger. Dus dit kan ze echt niet aan.
0: Nee, we moeten die rugzak wel in. Het gaat om haar vader, Freek de Gooier. Hij was in het gezin toen ze aan het begin van de oorlog werd geboren. Toen was hij er nog?
2: Ja.
0: Hoe lang is dat geweest?
2: Mijn grootouders zijn in 1948 gescheiden. En toen is hij, voor zover ik weet, uit het leven verdwenen. Ik weet wel, toen mijn moeder is getrouwd op haar 17e... Is hij nog even in beeld geweest omdat hij een handtekening moest zetten.
0: Bij een huwelijk of zo?
2: Ja, en toen ze hebben hem moeten opzoeken. Hij was niet, hij was natuurlijk wel genodigd, maar hij kwam niet opdagen. Dus toen zijn ze in de auto gestapt en zijn ze naar hem toe gereden.
0: Op de dag van de bruiloft?
2: Ja.
0: Wat verschrikkelijk. Ja. En hij was dus een man die al een groot gezin had achtergelaten.
2: Ja.
0: Hoeveel kinderen waren er?
2: In dat gezin waren er 5 kinderen.
0: En bleven die kinderen allemaal bij hun moeder Gerritje Top?
2: Mama bleef bij de grootouders van haar vaders kant. En de andere 4 kinderen zijn met oma Top mee naar Nijkerk gegaan.
0: Dus alle kinderen gingen mee, behalve jouw moeder Gray?
2: Ja.
0: Heeft je moeder daar last van gehad?
2: Ja.
0: In welke zin?
2: Ze stond een soort van buiten het gezin. Maar toen we het aan haar vroegen van waarom is dat zo gegaan, toen zei ze, omdat ik het anders zo sneu vond dat mijn vader alleen zou zijn.
0: Oh, ja, dat verandert de zaak.
2: Ja.
0: Dan heeft ze er zelf invloed als kind op gehad.
2: Ja, sneuvel. Maar ze heeft wel heel erg het gemis van de moeder en de rest van het gezin gevoeld altijd. Ja.
0: Enig idee waar vader Freek de Gooier gebleven is?
2: Wat wij weten is dat hij in Bleskensgraaf woonde toen mijn ouders in 1958 gingen trouwen. Daarna weten en Papendrecht schijnt hij te hebben gewoond, wordt me net gesouffleerd. En dat hij dan in België is overleden, dat is eigenlijk in grote lijn alles wat we weten.
0: En heeft hij in de tussenliggende jaren nog ooit omgekeken naar zijn oudste dochter Gray?
2: Hij heeft ergens in de jaren 80 een brief gestuurd aan mijn moeder. Toen was hij denk ik al ziek. En toen wilde hij contact. Maar dat wilde mama toen niet.
0: Waarom niet?
2: Ja, weet ik niet. Ik denk te pijnlijk op dat moment.
0: En dat was ergens in de jaren 80?
2: Zeg je dat goed? Dus
0: je hebt een nichtje naast je staan, die souffleert jou aan alle kanten. Ja. Het was een brief in de jaren 80.
2: Ja.
0: Heb jij die brief toen gezien?
2: Ik denk in de jaren 90. Dus tussen 90 en 2000 is de jaren 90, hè?
0: Ja.
2: Ja, oké. Okay. Nee, dan is het in de jaren 90 geweest. Ik denk dat hij al ziek was. Ja. En hij is in 99 overleden natuurlijk.
0: Oh ja, ja natuurlijk. Dat komt omdat jullie daar de gegevens van hebben kennelijk. Want er is niemand bij geweest, neem ik aan.
2: Ik denk zijn zoon,
0: ja.
2: Freddy.
0: Ja, die we zoeken vandaag.
2: Ja.
0: Want weten jullie ook op deze manier dat hij een zoon heeft die Freddy moet heten?
2: Nee, we hebben alleen het, bitprentje. En daar staat Freddy Corporaal op.
0: Op het bitprentje uit 1999, het bitprentje van hun vader. Maar dat moet in België geweest zijn, neem ik aan, want daar is hij overleden.
2: Ja.
0: Weet je dan ook wie de moeder is van Freddy Corporaal? Willy Corporaal is de moeder.
2: Ja.
0: Het laatste wat jullie zagen in werkelijkheid was die ene brief. Is die wel open gegaan of heeft ze die ongeopend?
2: Nee, die heeft ze gelezen.
0: En was het daar dan niet?
2: Voor zover ik weet zat er ook een foto in, waar die bij een voordeur van een huis stond. Maar dat is ook alles wat ik ervan weet.
0: Dus we zoeken vandaag het liefst een foto van hem. Maar die foto heeft ze dus, maken we nu van, in de jaren 90 zelf gehad.
2: Sorry.
0: 0800 30 30 300. Mooie boel.

0: Listen to what a man says, met een kus van Linda McCartney hoorbaar. Wings, de tweede Frederik op moederdag, in adres onbekend intussen. Frederik, Martin van Zuilen, hoopt op zijn moeder Martha Martens. Willeke zou een foto koesteren van haar opa Frederik, Freek de Gooier, geboren 1919 in Diemen. Overleden 80 jaar later in Sint-Niklaas in België. De gegevens van toen, ja, dat zijn er niet veel. Het was 1999, toen was er een bitprentje. Daar staat kennelijk die naam op: Freddy Corporaal. Zoon, als ik het zo bekijk, van zijn derde vrouw, Willy Corporaal. Denk je dat er meer kinderen zijn geboren?
1: Ja, ik heb de naam Cor ook horen vallen. En die zou dan in Papendrecht hebben gewoond, met de tweede vrouw van Freek.
0: Oké, 1958 staat hier ook, tweede keer getrouwd. Nou ja, wat zou je liever hebben van hem of van hen? Stel dat een van die kinderen of nageslacht de auto instapt en denkt, nou, we gaan ze eens even verrassen. Zou je dat liever hebben of zou je liever een foto op de mail hebben?
1: Ik zou heel graag een foto op de mail hebben die ik bij mama op tafel kan leggen tussen haar collectie oude foto's van vroeger.
0: Denk je dat ze nu naar je zit te luisteren?
1: Mijn moeder?
0: Ja.
1: Nee, die zit in Beeksbergen.
0: Ja? En zit je dan tussendoor steeds met haar te appen? Of hou je haar nu even buiten?
1: We hebben niet verteld dat we hier naartoe zijn. We houden er echt even buiten.
0: Oh ja, we hopen wel dat ze zometeen iets heeft om zich, dat jij iets hebt om je op te verheugen. En ook, ga je ook straks naar Beeksebergen?
1: Nee. Oh.
0: Het zou wel de ideale moederdag zijn in dit verband van moedergreep van 85. 0800 30 30 300, Amy.
2: Ja, het is bijna niet te geloven, maar je hebt je oproep nog niet gedaan. Of er komen al wel reacties binnen. Iemand die zegt, jullie zoeken informatie over Freek de Gooier. Dat is familie van mij. Hoor maar.
3: Dat is een broer van mijn opa.
2: Een broer van uw opa. En heeft u hem gekend?
3: Nee. Ik weet wel dat een deel van de familie, volgens mij was Freek naar België verhuisd, naar Antwerpen. Daar schijnt ook nog een zoon van te zijn.
2: Ja, en die zoeken we. Freddy of Freek Corporaal is dat. De familie De Gooier uit Muiden is dit. Maar helaas kan deze Barry, een neef uit de familie De Gooier, ons toch niet verder helpen. Want jij wilt die foto, daar heb ik natuurlijk naar gevraagd. Hij zegt, die heb ik niet. Maar gelukkig is er nog een reactie binnengekomen. En dat lijkt ook raak. Ik lees het voor. Goedemiddag, ik begreep dat u op zoek was naar familie van Freek De Gooier. Mijn vader was, en daar komt hij, Cornelis De Gooier. Dus ik weet niet wat u precies wilt weten, met vriendelijke groet Linda de Gooier. Ja, dat is toch ook een mooie reactie. Daar gaan we natuurlijk ook nog achteraan. En jullie zitten te smoezen.
0: Ja, het gaat natuurlijk om die Cor. Je denkt, hey, zou dit de Cor zijn uit het tweede huwelijk? En daar dan een kind van? Dat zou kunnen misschien, hè?
2: Dat weten we dus nog niet. Dus dat gaan we natrekken. Blijf ons vooral bellen als jij Freek de Gooier hebt gekend of familie van hem bent. 0800 30 30 300.

0: Leef in het nu, in the moment. Boas trekt door het land met zijn clubtour.
1: Word ik gezocht?
0: Pietronella praat vol bewondering over jouw vader, Anna Wilmink uit Aalsmeer. Jouw vader, die voor meneer Wilkink was. Hij gaf haar les op school. In haar woorden was hij de enige lieve man op die hele rotschool. Zij speelde op een zandhoop bij jullie huis, omdat ze zich ook daar veilig voelde in je vaders nabijheid.
2: Toen ik heel vreselijk ziek was en ernstig agonierig ziek en op het ziekenhuis moest daarna, kwam die met de hele klas bij mij, kwam een liedje zingen. Nou, dat vond ik zo schattig, weet je. Het was een bijzondere man. En ik zou zijn dochter graag willen ontmoeten of horen en haar vertellen dat ik haar vader zo bijzonder vond.
3: Ja, dat zal je toch maar te horen krijgen over je vader, die geboren is rond 1919... en die in 1954 de trotse vader werd van Anna Wilmink. Hij liep naast zijn schoenen van geluk toen. Zij is geboren aan de Pontweg nummer 3 in Aalsmeer aan het water. Vader Wilmink was onderwijzer dus op de christelijke school aan de Oosteinerweg.
0: De altijd ontbrekende neef, dat ben jij, Jan Pieter van Baren. Misschien doet het je goed dat de familie jou wel zeker 20 jaar zoekt. Neef Wim neemt het op zich. Ja, Jan was in de jaren 70 buschauffeur tussen Amsterdam en Haarlem. Dan reed je langs je neef in Halfweg. Je was altijd een vrolijke vrijgezel, totdat je in 1985 trouwde met je onderbuurvrouw Francis.
3: Dat was in Muiden. Jan Pieter van Baren uit 1949 trouwde met Francisca de Wit. Ze waren in elk geval in 2004 nog getrouwd. Ze ontdekten elkaar als buren in Amsterdam-Zuidoost. En Jan heeft daarna aan de Juri Egorovweg in Almere gewoond. Hij had een zus Joke en een broer Martin Jan van Baren. Zij leven beide niet meer.
0: Dit hebben we niet vaak. Jij bent een bekroond autospuiter. Zoon van Riepco de Vries. Jouw vader vertelde met trots over je toen hij zelf schadehersteller was tot in de jaren 80 bij carrosseriebedrijf Gebroeders Rust in Groningen. Eigenaar Joop Rust is er niet meer en zijn dochter Alice beheert zijn spullen van toen en denkt aan jou.
4: Nadat mijn eigen vader overleed, kwam ik dus een spuit tegen. Mijn vader was zelf carrosseriebouwer en dus ik dacht van, nou, dat is waarschijnlijk wel een mooi iets voor deze zoon van Riepco om te ontvangen.
3: Een originele koperen autolakspuit met emotionele waarde van de firma Rust wacht dus op de zoon van schadehersteller Riepco de Vries. Riepco werkte in de jaren 70 en 80 bij Rust en begon toen voor zichzelf in Uithuizen. De Friese autoschade was een begrip. Mogelijk begon hij later nog een camping in Friesland.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Nederland schreef daarmee het debuut van Minnie Riperton, dat is in 1970.
1: Opvallend. Verhalen die al zo lang wachten op een vervolg nemen ineens een vlucht. Dat lijkt hier ook te gebeuren. In september 2024 vertelde Maria over een fatale autorit van 4 vrienden in Frankrijk. Ze was er zelf niet bij, ze was nog maar een meisje toen. Maar haar broer, Loekie van Loon, overleefde het ongeluk niet. Zijn vriendin, Mickey Oosterveer, wel. Maar met haar verstomde het contact.
0: Wij gaan terug, het was de zomer van 1961. Vanuit Rijswijk rijdt een auto met 4 studenten toeterend de straat uit.
2: Nou, ze zijn naar Zuid-Frankrijk gereden. En op 12 juni kregen wij van de politietelefoontje dat er een fataal ongeluk was gebeurd. Ze zijn tegen een boom gereden. En dat kwam omdat de auto die zij gehuurd hadden, daar het stuur is afgebroken. En dus ja, niemand kon daar ooit iets aan doen.
0: Maar de gevolgen die zijn nog altijd voelbaar. In de auto zaten 2 stelletjes. De broer en de zus van Maria. Dat waren haar broer Loekie dus. Met zijn vriendin Mickey. En haar zus Thea met weer haar vriend Hendrik Jan.
2: Mijn zusje werd uit de auto geslingerd. Mijn broer Loekie was op slag dood. En Mickey, waarvan ik weet dat die natuurlijk heel traumatisch, alles en nog wat, maar die is wel levend eruit gekomen. En Hendrik Jan Koldewee, die is zwaar. Dat was nog op het randje, dat werd ook gezegd door de politie. Ze wisten ook niet precies of hij het wel of niet zou halen. En hij heeft vrij lang in het ziekenhuis gelegen. En mijn zusje, Thea van Loon, is daarbij een beenboer opgevangen, omdat hij daar in het ziekenhuis lag.
0: Mickey Oosterveer werd afgevoerd naar het ziekenhuis, terwijl haar vriend Loekie van Loon stierf. En Maria weet nog hoe het nieuws de familie bereikte.
2: Het was aan tafel, we zaten te eten en toen kwam eerst dat telefoontje binnen en mijn oudste broer, die inmiddels leeft hij ook niet meer, maar die was toevallig aanwezig en die heeft die politie eerst te woord gestaan en toen kwamen de agenten aan de deur.
0: Haar broer Loekie was net 20 toen hij stierf. Zijn vriendin Mickey hebben ze dus nooit meer gezien daarna. En die zoeken ze. En ja, waarom nu, denk je dan? Nou, een van de betrokkenen van toen, de vroegere vriend van haar zus Thea, is ziek.
2: Hendrik Jan wil graag, omdat hij niet zo lang meer te leven heeft, heel graag afscheid nemen nog van haar. Haar nog 1 keer zien, want dus iedereen is haar uit het oog verloren.
0: Afscheid nemen is genoeg.
2: Ja.
0: Zoek jij haar ook of doe je het echt voor hem?
2: In eerste instantie doe ik het zeker voor Hendrik Jan Koldewee. Want het is belangrijk omdat hij heel zwaar uit het ongeluk kwam. Ook heel lang in het ziekenhuis en niet meer heeft gelegen in Zuid-Frankrijk. Maar ik zou Mickey, ik herinner me haar nog, ik was toen 10 jaar. En ik herinner me haar als een hele lieve vriendin van mijn broer, Loekie van Loon. Dus ik zou haar heel graag nog terug willen zien. En ik denk ook mijn zusje Thea van Loon, dat die ook heel graag haar nog zou willen zien.
0: Dat zei Maria dus 1,5 jaar geleden, toen de tijd drong en Hendrik Jan zelf ook nog opriep.
3: Ja, maar het gaat op mij wel niet zo heel goed. Want ik ben bezig met mijn levensbeëindiging.
0: Ja.
3: En ik weet dan ook, als ik dan die naam weer hoor, dat ze Mieke Oosterveer heet. En dan ga je wel weer meer dingen herinneren.
0: U heeft ook andere dingen aan uw hoofd, dus we laten u los. En dan gaan we intussen met z'n allen zoeken naar Mickey, goed?
3: En dan hoor ik het wel.
0: En dan hoort u het wel, oké. Okay.
3: Ja?
0: Zullen we het zo doen?
3: Ja, heel graag.
0: Zo hoopten we het ook, maar zo is het niet gegaan. Maria is wel terug, goedemiddag. Wij zijn 1,5 jaar verder. Hendrik Jan, je zwager, is er intussen niet meer. Heeft die zoektocht om hem wel nog tot het laatst bezig gehouden?
4: Hij was natuurlijk best wel wat teleurgesteld dat het niet gelukt was, maar begreep ook wel na zo'n lange tijd dat het ook heel moeilijk was.
0: Ja, zijn vriendin toen, dus jouw zus Thea, in de auto zat zij ook, is hier nu wel.
5: Ik heb altijd mijn hele leven lang me schuldig gevoeld, omdat ik, toen we in die auto zaten, reden we door Frankrijk en Loekie wilde voorzitten. En toen zei ik nee, ik wil voorblijven. Nou, en toen was dat, toen ging die auto over de kop. Dus ik vloog uit, ik kwam in het gras terecht, maar hij met zijn kop tegen de deurknop. Dus hij was dood en ik leefde nog. Dus ik heb eigenlijk mijn hele leven een beetje van, het is mijn schuld, weet je wat. Maar dan dacht, nou ja, het is waarschijnlijk gewoon zijn tijd. Dat kan je ook op die manier, maar ik heb er altijd wel een beetje moeite mee gehad.
0: De vraag vraag staat nog. Komen we eindelijk in gesprek met Mickey, de jonge liefde van Loekie, die dat ongeluk als enige niet overleefde.
6: Ja, het goede nieuws is ja, maar ik zeg er wel bij, waarschijnlijk kan ze niet alle antwoorden zelf nog geven. Zometeen vertellen we daar meer over.

0: Tougher Than The Rest bracht rust in een zwaar verhaal. Bruce Springsteen, vier vrienden, twee stelletjes, reden weg bij de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag. Fluitend op weg naar vakantie naar Frankrijk. Maar de auto raakte letterlijk stuurloos. Lucky overleefde het niet. Sinds die dag in 1961 is zijn vriendin Mickey niet meer gezien. Ze werd afgevoerd naar een Frans ziekenhuis.
1: Mickey is geboren als Mieke. En wat het lastig zoeken maakt, is dat we al die tijd zochten op Oosterveer. Maar dat moet zijn, zo weten we nu, Oosterveen. Ja, en dit geloof je niet, maar het verlossende antwoord op deze zoektocht komt helemaal vanuit Japan. Daar luisteren een nichtje uit de familie en die denkt: hey, dit moet wel over mijn tante gaan. En vervolgens kregen wij bericht. Mickey heet tegenwoordig Mickey Kamphuis.
2: Ja, ja. Spannend. En ze woont in Nederland.
1: Ja, Mickey woont gewoon in Nederland en is hiermee dus ook gevonden. Maar ik zeg er wel meteen bij, haar herinnering is aangetast door Alzheimer. En sinds een jaar wordt dat snel erger. Haar zoon Jerry en haar schoondochter Debbie omringen haar. En ze zijn ook hier voor jullie, voor de beide zussen Thea en Maria.
2: Oh, kijk eens aan. Nou, dat is helemaal goed.
1: Ja, en jullie mogen dus wat zeggen.
2: Hoe gaat het met je?
3: Uitstekend, heel goed.
2: Oh, wat mooi.
3: En ik heb twee kleinkinderen. En die zorgen heel goed voor mij. En we hebben
2: oh, wat mooi.
3: Maar heel gezellig.
2: Ik heb er steeds heel lang zelf moeite mee gehad. Maar hoe heb jij dat verwerkt voor jou?
4: Het is soms heel moeilijk voor haar.
2: Ja, ja, toch wel. Ja.
4: Vanwege de dementie.
0: Ja. En Debbie en Jerry, jullie kennen het verhaal ook. Kunnen jullie antwoord geven op deze vraag?
3: Oh, gelukkig. Krijgen jullie ook.
4: Wij hebben nooit gehoord dat zij het iemand kwalijk genomen heeft. Om even
2: nee. Oh, nee. Oh, dat is fijn. Ja.
4: Heel liefdevol.
0: Is de herinnering aan 1961, aan het ongeluk, is dat nog wel helder?
4: Ze weten er nog wel wat dingen van, ja.
0: Ja, nou, we gaan.
4: Weet je, ongelooflijk zitten te kijken.
5: Maar ik hoor het verhaal al sinds ik 6 jaar oud ben of zo.
0: Och, ja.
4: Ik loop je nu 20 jaar rond en ik hoor ook dat verhaal de hele tijd.
0: En wordt het er ook gesproken over waarom er nadien nooit contact is geweest?
4: Nee,
5: ik denk dat puur toeval is geweest. Mijn moeder heeft later iemand anders leren kennen, mijn oudere vader natuurlijk. En daar heeft ze gewoon een relatie mee opgebouwd. Dus ja, dan gaat je leven ook verder.
0: Ja, er is overheen geleefd.
2: Dat we elkaar toch nog even kunnen spreken, dat vind ik wel weer heel... heel mooi.
0: Ja.
2: Want het was voor ons, ja, voor iedereen. Kijk, dan moet ik even weer... Ja. Het was voor iedereen toch wel emotioneel.
5: Een van de
2: grootste zware dingen die we in het leven hebben meegemaakt, denk ik. Dat is ook wel een mooie gedachte, denk ik. Hij heeft er niks van gemerkt.
0: Hun broer Lucky was destijds wel de vriend van jouw moeder.
4: Ja,
5: ik weet het. Ja. Ik zit tegen die foto's aan te kijken. Ik heb wel bijvoorbeeld andere oude foto's gezien. Maar dit is een van de weinige die ik nog niet gezien heb.
0: Is dat ooit ter sprake gekomen? Dat jouw moeder dus de liefde van die tijd is kwijtgeraakt?
5: Ja, natuurlijk is dat ter sprake gekomen. En zij heeft er ook echt wel heel veel verdriet van gehad destijds.
0: Mickey is zeer aanwezig hier, maar we kunnen haar natuurlijk niet het woord geven omdat dat voor haar nu te verwarrend is. Hoe is Mickey nu? Hoe kijken jullie nu naar haar?
5: Het dringt wel door en waarschijnlijk later op de dag dan valt het kwartje helemaal. De vraag is dat we elkaar misschien nog eens een keertje gaan zien in levende lijven.
2: Ja, ik vind dat wel heel leuk. Ik zou dat wel heel mooi vinden als we. Want ik heb ook een heel leuk klein boekje. Heeft Hendrik Jan nog niet zo heel gek lang geleden gemaakt, maar een boekje over Lucky. En allemaal foto's ook, wat daar zij aan dansen zijn en zo. Een heel leuk boekje. En dat kan ik dan meenemen om haar te laten zien. Dat is wel lijkt me wel leuk voor haar.
3: Ik vind het heel leuk, maar. Als ik het zie, dan weet ik wat er bedoeld wordt.
0: Ja. En Debbie, jij kent je schoonmoeder Mickey door en door. Jij zorgt ook voor haar.
4: Ik ben helemaal geëmotioneerd. Ik vind het zo mooi.
0: En Debbie, heb jij wel altijd het verhaal gekend?
4: het uit een treuren verteld de hele tijd.
0: En Maria, laten we bij jou eindigen. Jij begon deze zoektocht. Niet alles wordt nog helder, maar een cirkel raakt wel rond na al die jaren.
2: Het is een afschuwelijk gegeven en een vreselijk verlies. En wat bij iedereen heel veel impact heeft gehad. Maar het is heel mooi dat ze deze zoektocht op die manier positief kunnen afronden. En dat het iedereen wat rust geeft. En iedereen is een beetje in zijn laatste fase bezig, maar dat zou heel mooi zijn.
0: Maak vervolgens een afspraak. Komen jullie elkaar na 65 jaar toch nog tegen?

0: Morgen wordt fantastisch en afgelopen dinsdag stonden ze nog op het bevrijdingsconcert aan de Amstel, ACTA en de Munnik. Je weet waar je moet zijn voor jouw verhaal, voor jouw zoektocht, adresonbekend.nl.
1: Het vertrek.
0: Ze verdween na een fataal ongeluk. Mickey Oosterveer is na 65 jaar weer aanwezig, al heet ze bijna erin zien. Oosterveen, moeder Martha Martens uit Den Haag, zal 70 staan. Zijn stond jong haar zoon af, hij wacht.
2: En wij verzamelen alle reacties en kijken wat er klopt. En dan hoop ik dat we volgende week uitsluitsel kunnen geven.
0: Oeh, we lijken toch dichterbij te komen. Joke leefde mee met de bevlogen Pieter Lagendijk. Grote man, dierenvriend, vriend van Greenpeace. Totdat hij in 1984 te vroeg overleed.
2: Ja, dan gebeurt hier heel veel. We kregen reactie van Cor Hartman. Die zegt, ik heb Pieter redelijk goed gekend uit de begintijd uit Greenpeace. Hij kwam regelmatig bij mij thuis. En dankzij de enthousiaste Pieter werd ook deze Cor actief bij Greenpeace. En al snel gingen ze samen het hele land door.
3: Ja, ik had zeer regelmatig contact met Pieter, met acties. Maar ook diverse vergaderingen die bij mij thuis waren, is hij erbij geweest. En op een gegeven moment hadden we de vergadering. Hij zou erbij zijn. En ik had toen nog geen telefoon. Ik woonde bij mijn ouders in het benedenhuis. En toen kwam mijn moeder vertellen dat Pieter niet kwam omdat hij overleden was. Dus dat kwam nogal binnen. En naderhand hoorden we dat hij zelfmoord gepleegd zou hebben. Maar dat heb ik eigenlijk nooit bevestigd gekregen. Mm-hmm. En ja, verder ook nooit meer contact met familie of zo gehad of... Dus daar hield het eigenlijk op met Pieter.
2: Ja, en Greenpeace ging door met onder andere Hans Guit. Deze hele gebeurtenis had veel impact, ook op Cor. Hij kende Pieter uiteindelijk een krappe 10 jaar... waarin er veel intensief telefooncontact was. Maar vooral de gezamenlijke acties zijn Cor bijgebleven.
3: Wij hadden in Rotterdam een hele grote oude caravan omgebouwd tot informatiepunt. En daar gingen we... Op vaste momenten, op zaterdagen, gingen we daar mee staan her en der. Daar hadden we vergunningen voor. Maar die caravan kon natuurlijk ook gebruikt worden om als locatie om koffie en thee te schenken en bij noodweer even binnen te zitten tijdens een actie. Ja. Dus dat nam ik een vrije dag en dan ging ik daarheen. En dan caravan erachter en gaan. En dat ding was helemaal opgeschilderd met een zeehond en Greenpeace en de regenboog en weet ik wat allemaal. Dus... Die viel wel op.
2: Ja, je hoort het Cor barst van de verhalen uit die tijd over Pieter, over Greenpeace. Hij staat ook zeker open voor verder contact met jou, Joke. Alleen, hij is nu onderweg met de Citroën Traction Enfant Club. Dus voor nu heeft hij een boodschap voor je ingesproken.
4: Okay.
3: Nou, Joke, heel fijn dat je aan het zoeken bent. Ook Pieter Lagendijk heeft mij nooit losgelaten. Ook het feit dat hij zelf uit het leven gestapt is. Het was altijd een hele positieve kerel. En ik zou heel graag eens met jou willen ontmoeten en over hem willen praten. Want zo'n positief mens mag niet zomaar vergeten worden.
0: Nou, zou je het denk wel
4: fijn,
0: over eens, hè?
4: Dank je wel. Ik vind het echt een heel leuk voorstel. En ik hoop dat we elkaar een keer kunnen ontmoeten.
0: Ja, dat zou mooi zijn.
4: Heel fijn.
0: En er komt dus nog steeds meer bij. Dus hij is lang niet
2: dat
0: vergeten.
2: Dat zou ik ook maar zeggen.
0: Zoveel jaar later.
4: We beginnen een club, herinner je Pieter.
2: Precies, Pieter. We kunnen gaan bundelen met al die reacties.
4: Fantastisch.
0: Ja, okay. Dan moeder Gray voelde verdriet thuis. Vader Freek de Gooier verdween toen zij 8 was. Ze behoort nu zelf tot de sterksten. Is er iets of iemand die nog aan haar vader herinnert?
2: Nou, er stromen ook hier zoveel reacties binnen over Freek de Gooier. Dat is geweldig mooi. Want er zijn inmiddels al 2 nichten en een neef uit de familie de Gooier die ons hebben weten te vinden. Ik heb ze allemaal gesproken. Maar helaas is er bij niemand in de familie nog een foto opgedoken. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Voor jullie. Daar wordt wel druk naar gezocht, dan weet je dat. En degene die Freek het beste kan herinneren, dat is deze, Liana de Gooier uit Muiden. Haar opa was de broer van Freek. Zeg dat even nog een keer. Zij heeft Freek heel veel meegemaakt en kan er ook nog heel veel over vertellen. Dus zij hangt voor jullie aan de telefoon.
5: Oh, gaaf.
0: Al heel wat. Willeke.
5: Liana, ik had jou op Facebook al voorbij zien schuiven. Iemand zei dat ik contact met je moest opzoeken. En ik had je een berichtje gestuurd, maar daar heb je niet op gereageerd. Maar leuk dat je nu in de uitzending bent.
2: Alsnog?
6: Oh, dat berichtje heb ik dan waarschijnlijk niet gekregen.
0: Goed zo. Welkom in Adres Onbekend.
5: Ja.
6: mijn opa was Jacobus de Gooier. En dat was ook een broer van Freek. En voor mij was het ome Freek, want je sprak vroeger iedereen met ome en tante aan.
0: Ja.
6: En we zijn toen, ik denk dat ik 1 jaar of 9 of 10 was, zijn we in België geweest bij hem. En daar had hij een benzinepomp.
5: Ja. Dat sluit aan bij de taxi en...
6: Ja.
0: Zie jij je ome Freek nog voor je?
6: Nou, heel vaag. Want mijn opa is in 89 overleden. En daarna is hij nog wel een aantal keren bij mijn oma geweest. En ze koppelde dat meestal aan een bezoek aan Zwijndrecht.
0: Zwijndrecht, ja.
6: Want Wil kwam uit Zwijndrecht. Tenminste, haar ouders woonden daar.
5: Oké. Okay.
6: En Freddy die staat bij ons meer bekend als Freekie.
5: Ja.
0: Freddy, Freekie, corporaal.
6: Ja.
0: Ja, die zouden we ook nog heel graag spreken. Maar dat is nog niet gelukt vandaag.
6: Nee. Nee, verder weet ik het ook niet. Ja, dat hij bij mijn opa en oma heel veel was met Wil en Freekie.
0: Ja, je moet eens weten dat hier de hele familie is. Ze zit zelf in Beekse Bergen. Maar het liefst zouden ze dus een leeg fotolijstje gaan vullen met die ene foto. Maar is het dan niet de mogelijkheid? Heb jij nergens een foto waar de twee mannen desnoods samen op staan?
6: Knippen
0: we de helft eraf.
6: Helaas, nee. Ik heb wel foto's van mijn opa.
0: Ja.
6: Maar ja, het is niet Freek natuurlijk.
0: Leken ze op elkaar?
6: Volgens mij wel, ja.
0: Ja. We kunnen het niet mooier maken, toch? Maar dat zou toch wel heel bijzonder zijn.
5: Ja hoor, ja.
0: Ja, dan zoeken wij intussen verder. En al die mensen kunnen zich blijven melden. Hè? Dus die Freddy Corporaal, Freekie, Freek. Ze heten allemaal een beetje in hetzelfde. Dan hebben we ook nog Cor, die onduidbare Cor. Kan ook nog terecht op adresonbekend.nl. Zoeken@adresonbekend.nl voor alle foto's van Freek de Gooier. En dan wensen we jou met z'n allen nog een hele fijne moederdag verder. En tot volgende week. Dag.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook The Story, Stravinsky in Parijs. Op 28 mei nemen Francis van Broekhuizen en Orkest Fillon je mee naar het Parijs van begin 20e eeuw, waar Stravinsky de muziek op zijn grondvesten doet schudden. Bestel op concertgebouw.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: Twee uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vandaag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10-kilometer-wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag het kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten lichtgewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Zutphen is bij een huiszoeking €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg en op straat iets gaf aan iemand anders. Toen de politie het tweetal fouilleerde, werden bij de ene man een mes, gasalarmpistool en een stroomstootwapen gevonden en ook drugs. De man van 23 had 2 telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. Het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. Het wordt ook een stuk kouder, maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
10: In a land where melodies mingle with dreams, the Magical Mystery Tour weaves a tapestry of enchantment. Here, every path is a rainbow of wonders. And you are in it. This is your adventure. And it already started.
8: The Magical Mystery Tour. Stefan Stassen.

0: denk ik.
1: Ik denk het, ja. Die heeft denk ik veel geld mee verdiend toen Blondie het in 1978 nog een keer
0: een jongen vermaakte.
1: Ja.
0: Dat is het eigenlijk, hè?
1: Een jongen.
2: Buys a ticket for a magical mystery tour. He knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime. And that's just what he gets. What he gets.
3: Are you sitting comfortably? Good. Then we shall begin.
4: Dit is tot 4 uur. De Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
0: Ja! Lieve reizigers, van harte welkom bij de Magical Mystery Tour. We hebben net even gezwaaid naar Ron Kas. Van harte welkom bij deze geheel verzorgde hallucinerende busreis op jouw frequentie NPO Radio 5. En hier aanwezig de markante, altijd goed gemutste buschauffeur met diverse diploma's. Cor Snijder, goedemiddag.
5: Dames en heren, goedemiddag.
0: En ook hier aanwezig het asfalt, fluistert zijn naam, schatbewaarder en archivaris, meneer Van Aalst. Goedemiddag.
1: Dag, ja, hallo meneer Stas, iedereen die meereist vandaag. We zijn op weg naar Moerkapelle. Daarna rijden we via Gennep naar Winschoten.
0: Ja, en daartussendoor nog allerlei andere afslagen.
1: Ja.
0: Laat de weg het verhaal vertellen, lieve reizigers. Dan draaien wij daar pasklare muziek bij. Dat betekent op jouw verzoek. Laat weten wat je graag wilt horen. En doe dat via die glasheldere NPO Luister-app. Een hele fijne reis.
1: Fijne reis.
6: Good morning, ladies and gentlemen.
7: Story you're about to see is true. The names have been changed. Protect the innocent.
0: Meneer Van Aalst,

0: Dit is tot 4 uur de Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
1: Allemaal een goede middag.
0: Muziek en herinnering. Heeft u ook een verhaal? Stuur een bericht via de NPO Luisteren.
2: Goedemiddag, liefies van de Magical Mystery Tour. Graag zou ik tijdens deze reis met het nummer van Elvis Presley, Mama Like the Roses, een speciaal eerbetoon willen brengen aan mijn moeder, die ik deze moederdag al voor de tweede keer moet missen. De nostalgische herinneringen aan haar zorgzame karakter, de liefde voor het gezin.

gezin en de manier van het leven die mij heeft gevormd worden gesymboliseerd in de tekst van dit nummer. Het contrast tussen de vrolijke moederdag die anderen vieren en het gemis nu zij er niet meer is. De rozen in de tuin staan symbool voor de zorg en de passie van moeder. In de tuin had mijn vader zo'n 50 jaar geleden Engelse rozen geplant die er nog steeds staan en jaarlijks prachtig bloeien. Hij zei altijd tegen mijn moeder: jij krijgt de eerste roos van het seizoen die bloeit en de laatste van het seizoen. Toevallig zag ik van de week de eerste knoppen weer aankomen en laat de bestemming van deze roos zich raden. Ik wens iedereen nog een fijne reis en een lieve groet van Paulina uit Moerkapelle.

0: die hoge stem op het einde, op de achtergrond.
1: Ja, geweldig.
0: Dat zou zomaar in gedachten die moeder kunnen zijn, hè? Die denkt, oh, wat zingt hij dit mooi. Ja.
1: Vanuit de hemel.
0: Worden natuurlijk Mama Liked Roses van Elvis Presley. Een eerbetoon aan de moeder van Paulina uit Moerkapelle. En we draaien ook nog Hey Come On, Dimitri van Toren in de live uitvoering uit 1997. Lieve mensen, van harte welkom. Je rijdt met de Magical Mystery Tour tot 4 uur. Een busreis geheel op jouw golflengte. En wij zijn te bereiken op deze zondag voor de mooiste liedjes die jij maar kunt bedenken. En daarvoor kun je de app gebruiken. Ook altijd even leuk om je te melden via diezelfde app. Liefst ingesproken. Dan hebben we een mooi beeld en dan horen we ook hoe je stem klinkt. Hoeft niet, mag wel. Eens even kijken, meneer Van Aalst. Er komt behoorlijk wat binnen.
1: Jazeker. Maurice zegt... Hallo tour operators, ingecheckt vanuit Maassluis. Niet ver van Moerkapelle. Voor weer een nieuwe reis. Ik zie je graag van Rick de Leeuw. Zou fijn zijn om te horen.
0: Oh, dat is ook leuk, zeg. Sibi die zegt, hey Stefan, mag ik ook mee vanaf Gran Canaria? Eventjes om René met High Time, He Went, of die willen draaien.
1: Oké. Okay.
0: Genoteerd.
1: Anneke zegt, goedemiddag heren, ik reis vanmiddag mee en ben opgestapt in een winderig Zierikzee. Fijne uitzending gewenst, Anneke. Ja.
0: En Vincent, onze man die altijd met een hele vrachtwagen aan vol met liedjes en suggesties aankomt, heeft er weer een hele hoop. En hij heeft het over het nieuwe nummer van Paul McCartney en Ringo Starr. Dat wat vrij uniek is, het is een duet.
1: Ja.
0: Gisteren hebben we natuurlijk de Rolling Stones gedraaid. En toen hadden we het er al over. Toen zeiden we, gaan jullie ook nog Paul McCartney en Ringo Starr draaien? Nou, daar moeten we nog wel wat voor doen. Want het zit nog niet in het archief hier bij ons.
1: Het is pers van de pers.
0: Maar als iedereen dat heel graag wil doen, wil horen... dan kunnen we nog kijken wat we kunnen doen.
1: Jolanda Baltus reist ook mee. Die checkt in op deze moederdag. Wil heel graag het nummer Mother of Law van Robin Gibb horen.
0: Oh, dat is ook mooi.
1: En,
0: ga maar.
1: Jan die zegt, is ingestapt in Koog aan de Zaan. Wat wil hij horen? Een Mother's Little Helper van Rolling Stones.
0: En Hein, tot slot. Hallo iedereen. Wij, Harm en Hein, hier in Frankrijk, zijn ook weer ingestapt. We zijn net terug van een reis naar Saint-Honoré-les-Bains. Een rit van 40 minuten en hier hebben we een vat van 1000 liter gehaald... voor de oplossing van het regenwater. We gaan contact zoeken met iemand. En die heb ik, als het goed is, nu aan de lijn. U heeft diegene al gesproken?
1: Ja, dat is Ini en die is ingestapt in Gennep.
0: Is dat onze Ini Hofmans?
1: Jazeker.
0: Ini. Hé,
2: hey, hoi.
0: Ja, Ini. Ini, jij mag het vertellen.
2: Ja, eerst even gefeliciteerd met jouw prijs, hè, Stefan.
0: Ja, dankjewel, Ini.
2: Dat is toch wel helemaal geweldig.
0: Ja, maar, je had ook al een berichtje gestuurd. Ik wil ook iedereen bedanken die al die hele lieve berichtjes heeft gestuurd.
2: Ja, heb je ook wel verdiend. Okay. Heel erg verdiend. Kei mooi.
0: Maar nu gaan we door.
2: Ik had een nummer aangevraagd naar aanleiding van 4 mei, de dodenherdenking afgelopen week. En dat was het liedje Ohio van Crosby, Stills en Nash. En toen nog met Neil Young, die heeft dat geschreven naar aanleiding van de Vietnamoorlog. Dat was toen een protest in Kent. Nee, moet ik even kijken. Ergens. En er zijn toen 4 studenten doodgeschoten. En daar heeft hij toen een nummer opgeschreven, Neil Young. En dat is zo'n fantastisch nummer, Ohio, van 1971. En in deze tijd van onzekerheid, oorlog, ik word er altijd heel onrustig van. Ik probeer het weg te stoppen, maar dat lukt niet. Maar ik vind dat we dit toch echt wel even moeten draaien als weer een protest tegen alle oorlogen in de hele wereld.
0: Ja, nou, dat gaan we doen voor jou. En voor iedereen.
2: Heel fijn.
0: Wil jij dan het mooie aankondigen, Ine, zoals jij dat kan?
2: Nou, dat wil ik heel graag doen, ja. Dan gaan we nou luisteren naar het nummer Ohio, geschreven in 1971 door Neil Young. En dat is van Crosby, Stills, Young en Nash.
0: Dankjewel, hè.

0: fantastisch.
1: Heeft u ook een verhaal? Stuur een bericht via de NPO Luister-app.
2: Amerika. Mijn arm kind. Men kocht je een standbeeld, voor de grap vrijheid genoemd. Men gaf je woorden om mee te spelen, zoals grondwet, rechten van de mens en andere zoetigheid. Je kwam misschien wel uit mijn land, uit mijn straat. Wat doe je nu toch in bloedjas de ganse wereld rond? Mijn arm kind, wie zei je dat zwart de kleur der paria's was? Dat de geef van geld God betekende? Mijn arm kind, waar ga je nou heen? Zo geheel alleen, op zondagnamiddag, met granaten in je hand.

0: schitterend dit. Five for Fighting Superman en het prachtige gedicht Amerika van Eddie van Vliet. Daarvoor draaiden we Ohio, Crosby, Stills, Nash en Young uit 1970. En dat deden we allemaal op verzoek van Ino Hofmans. Lieve mensen, dit is de Magical Mystery Tour. We krijgen veel verzoekjes binnen via de NPO Luister app. Ik krijg hier eentje binnen, meneer Van Haals. Misschien dat bij u een belletje gaat rinkelen. Dat is van Dick.
1: Dick.
0: En Dick graag de Doobie Doobie Song. Doobie Doobie Song.
1: De Doobie Doobie Song, dat zeggen we even niks.
0: Nee, maar dat vind ik dan wel weer uitdagend.
1: Ja, zeker.
0: Iets wat je niet zegt, dan denk ik, ja, dan ben ik toch wel meteen benieuwd. Dus geef ons wat meer hints, Dirk. Of Dick.
1: Ja, en Vincent die zegt Soon van The Feeling. Ja, dat hebben we ook lang niet meer gehoord.
0: En Vincent, onze Vincent.
1: Onze Vincent. Hein zegt, ja, muziektip Caprivaren van Fungus.
0: Ook leuk.
1: Zeker.
0: Huig die zegt, ik wil graag het nummer, vind ik mooi. Mother, How Are You Today van Maywood. Ook mooi.
1: Ja.
0: En even Job wil even mededelen dat hij samen met zijn vrouw is ingestapt in Torre de Lemar voor een onvergetelijke muzikale herinnering.
1: Ja.
0: Nou. Ervaring.
1: Leuk.
0: Even kijken, we kregen zoveel binnen. Dus het is nog goed om even wat namen, titels te noemen, hè?
1: Inge, die we kijken of die nog een titel heeft.
0: Leo Klaas wil Wishbone Ash.
1: Mama van Heintje.
0: Oké. Rock'n'Roll A Widow wil die horen, Wishbone Ash. Kan dat?
1: Ik ga dat even opzoeken.
0: Ja. Laat even weten wat je graag wil horen. Dan ga ik even contact zoeken met iemand. Als het goed is, heb ik nu aan de lijn. Hallo?
2: Hallo, met Jeanette.
0: Met Jeanette Schutter.
2: Dat klopt helemaal, ja.
0: Jeanette, je zit in de bus.
2: En wat ik zit in de bus, ja.
0: En waar moet je aan denken?
2: Ik moet denken, en ik niet alleen denken, maar ik zie het ook om me heen, de mooie gele koolzaadvelden hier in Groningen.
0: Oh.
2: Die staan momenteel prachtig in bloei.
0: Ja.
2: En we hebben wat in de omgeving gefietst hier deze week. Het is gewoon echt prachtig om te zien. En ik moest denken aan een liedje over het Hoge Land hier. Mien Hoge Land van Ede Staal.
0: Ja. Ja, dat is natuurlijk een klassieker.
2: En dat wilde ik wel graag horen. Ja, dat is een klassieker. En nou, de gele koolzaadvelden komen er ook nog in voor. En het leek me een mooi nummer voor nu en voor deze periode.
0: Ja, kun je het gevoel omschrijven wat in dat liedje zit?
2: Nou, ik vind eigenlijk, hij beschrijft eigenlijk de schilderij. Je wandelt eigenlijk door een schilderij. En hij noemt de dingen die hij om zich heen ziet. En dat wordt heel erg mooi omlijst met een, ik vind het een hele mooie, gevoelige melodie. Ja. En dat past zo mooi bij elkaar. En dan, die gele koolzaadvelden, denkt die er dan ook nog even bij. Dan heb je gewoon een heel prachtig schilderij.
0: Wil jij het aankondigen?
2: Ik doe de aankondiging. Op het beste Grunnings.
0: Oh, dat vind ik
2: hier,
0: leuk.
2: Ja. Hier komt Mien Hoge Land door Ede Staal.
3: Het is de lucht achter Oudhoorn. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lons naar Klooster. En de Westpoor langs de diek. Het ben de meuns en de moeren. Het ben de kerken en de beuren. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of Zeun. Dat is mijn land. Mijn hoge land. Het is de lucht achter Oudhoorn, het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lons naar Klooster en de Westpoort langs de diek. Het ben de muns, ben de moer, het ben de kerken en de beun. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of Zeun.

Doe vertillen de stroot, het is een oude bakkerij. Ik ben de grote boomplootsen, van waar vermosk het zo naar mij. Het is de waait, het is de hoven, het is het koolzoot in de blaar. Het is de horizon bironen, vlak noorden dunne waar. Dat is Milaan.

Het is een mooie oom, de maai, een kou huisdoek nekt in het granaat. Ik heb voor het eerst een mooie keer en vuil de vonk van die naad. De wilde plan die ik haal, komt zeker niks meer van terecht, totdat de nacht van het hoge laat.

Martinus Nijhoff, de moeder de vrouw. Ik ging naar Bommel om de brug te zien. Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden die elkaar vroeger schenen te vermijden, worden weer buren. Een minuut of 10 dat ik daar lag in het gras, mijn thee gedronken, mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd, laat me daar midden uit de oneindigheid een stem vernemen dat mijn oren klonken. Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren. Zij was alleen aan dek, zij stond bij het roer. En wat zij zong, hoorde ik dat psalmen waren. O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer. Prijs God, zong zij, zijn hand zal u bewaren.

0: Ja, dit doet ook wat met je, hè?
1: Ja, ik vind het nog steeds indrukwekkend.
0: Ode aan de maan, de godin van de dageraad. Dat zijn aantekeningen van u, hoor, die ik nu voorlees.
1: Ja, dat is prima.
0: Stonden 26 jaar geleden 18 weken in de top 40, hoogste notering nummer 3. Moeder de vrouw Luna. En we draaien natuurlijk ook Mien Hoogland van Ede Staal. Wat ook alweer mooi was. Dus dat zijn alweer twee mooie muzikale ervaringen. Voor iemand die ons appte dat ze echt in de bus zat voor de muzikale ervaringen. Ja. Dus dat is heel erg leuk. Boudewijn de Groot komt binnen met moeder, zo moeder. We krijgen ook nog de groeten van Peter uit Onstwedde. Die rijdt ook weer mee. Neef van Ede, Roon Staal, heeft een mooi nummer wat ook bij vandaag past. Warme groet Peter uit bovengenoemde plaats. Ja, dat is Peter, Peter uit Onstwedde, hè?
1: Onstwedde, ja.
0: Ach, die is ook leuk. Meneer Vlaas, ik weet niet, als wens lied graag bluesmuziek van G. Reinders. Met mijn moeder als kind omarmd langs de kant van de straat wanneer de Hermanie langskwam. Ik voelde de trillingen van de blazers in mijn hele lijf.
1: Mooi. En hebben we ook nog iets van Lydia. Die ben ik even kwijt. Die wil... oh ja, Jos zegt Boudewijn een groot moeder, zo mooi.
0: Dit zei ik net.
1: Maar waar is Lydia nou gebleven?
0: Ja, zal ik Riet even pakken?
1: Oh, hier is Lydia. Ik zou graag mama van Corrie Brokken willen horen.
0: Dan pak ik Riet erachteraan. Ja. Is ook mooi, hoor. En Riet erachteraan zegt... Theme from Midnight Cowboy van Toots Tielemans.
1: Mooi.
0: Dat draaien we ook niet vaak op moederdag, hoor.
1: Nee.
0: Themes. Vind ik sowieso wel eens leuk om aandacht aan te besteden, hoor. Dat, gewoon de...
1: Filmthema's.
0: Ja, filmthema's.
1: Ja.
0: Goed, dan hebben wij... eens even kijken. Wij hebben iemand aan de lijn, maar ik wil toch eventjes... kan ik even laten horen? Leo, die wil even wat zeggen.
1: Leo.
2: Goedemiddag, Stefan, meneer Van Aalst en Cor. Ja. Leo stapt in met alle kinderen, Danielle, Monique, Stephanie en de kleinkinderen. Vanaf het zonnig Holten aan de Heideweg 65 gaan we lekker even barbecuen. Daarna met z'n allen in de bus, als dat kan. En dan fijn genieten van jullie fijne programma. Houdoe.
0: Ja, waarom is het toch altijd zo gezellig bij Leo? Ook als hij alleen is, is het gezellig, maar met zijn hele familie, zijn kinderen, zijn kleinkinderen.
1: Hij heeft ook een mooie stem.
0: Hij heeft ook een leuke stem, maar u heeft ook een mooie stem.
1: Oh, dank u.
0: Ik vind Cor trouwens, Cor ook. Ik ook. Ja, wie heeft er nou... Ja, ik vind een slechte stem.
1: En dan als het wel zo is, dan zeggen we het niet.
0: Dan zeg je het ook niet. Nee. Maar ja, maar ik vind vrijwel... Ik kan niet bedenken dat ik zeg misschien een saaie stem... maar ik vind ook een algemene stem hoort wel bij de mens.
1: Eucalypta heeft wel een lelijke stem.
0: Ja, maar dat is dan ook een gespeelde figuur.
1: Ja, dat is waar.
0: Laten we een lelijke stem proberen. Maar ja, dan is het nog een lelijke stem. Mooi verhaal, mooi gesprek dit ook over stemmen. Kunnen we wel eens vaker over hebben in groepsverband. Goed, we gaan eens even contact zoeken met Hein. En dan gaan wij naar Frankrijk. Hallo Hein.
3: Ja, dat klopt. Helemaal in Frankrijk.
0: Ja, en ik weet...
3: We hebben net het haardvuur hier aangestoken.
0: Nee, ook weer zo gezellig, ja.
3: Ja, maar het regent hier en het is hier koud. Het is 15 graden, dus dat is eigenlijk niks.
0: Nee. Ik vertel nog even, want ik heb volgens mij net een appje van jullie twee voorgelezen, hè, dat jullie, over die 1000 liter water.
3: Ja, ja, dat klopt. We zijn naar Saint-André-Léeuwen geweest en daar hebben we een vat opgehaald van 1000 liter.
0: Ja.
3: Dat is om ons regenwater op te vangen. De aannemer is op het ogenblik bezig om het dak te renoveren. We kregen een heel nieuw dak erop, een nieuwe dakgoten.
0: Ja.
3: En toen dachten wij van, hé, dat regenwater wat daar vanaf komt, dat kunnen we best wel gebruiken.
0: Is toch
3: dus dat gaan we nou opvangen. Ja.
0: Hoe gelukzalig is dat als dat straks gaat gebeuren?
3: Ja, precies. Ja. Het duurt nog wel een paar weken voordat ze klaar zijn. Maar het idee is er al. Dus we hebben het vat vanmiddag opgehaald of vanmorgen. Ja.
0: Nou, van het vat naar Funkers, Kapervaren, hoe kom je daarop?
3: Nou, misschien een hele vreemde toestand. Maar het is vandaag natuurlijk moederdag.
0: Ja.
3: En je weet, het is tegenwoordig behoorlijk in voor de mannen om baarden te dragen.
0: Klopt.
3: Ik denk van, die baarden, dat ken ik ergens van een liedje. Dus ik heb het opgezocht net.
0: Ja.
3: En toen bleek het Fungus te zijn met Kaper en Varen. Dat is een heel leuk liedje. Dat komt uit mijn tienertijd nog.
0: Ja, het is inderdaad waar dat je dus steeds meer baarden ziet. Ook bijvoorbeeld onze goede collega Tim Dame, die heeft een snor.
1: Ja.
0: Ook helemaal terug, hè, snorren. Mannen met snorren en baarden. Ik kijk even met een schuinoog naar meneer Van Aalst. We hebben zo'n leuk fragmentje van snorren en baarden.
1: Snorren en baarden.
0: Zullen we dat eventjes erbij zoeken? Dan zoeken we dat er even bij. En dan praten wij even verder. Hoe is het met je, Hein?
3: Ja. Nou, gaat uitstekend eigenlijk, ja. We zijn 2 weken geleden nog even in Nederland geweest... om 2 verjaardagen te vieren van de familie. Ja, dan ga je helemaal naar Delfzijl. En meer naar het noorden kun je niet, hè?
0: Nee, klopt. We hebben het gevonden.
3: Dus dan ga je van Limburg helemaal het land omhoog.
0: Ja. Hein, ik heb het gevoel dat ik met jou nog heel lang zou kunnen praten. Zeker nu de open haard aan is. Maar we hebben...
3: Mag ik jou nog wat vragen?
0: Tuurlijk, Hein.
3: Heel kort. Je hebt het ooit een keer gehad over een virtuele reis, een vakantiereis door Frankrijk. Gaat dat nog door?
0: Dat staat nog wel steeds op mijn verlanglijstje.
3: Oké.
0: Ja, ja.
3: Nou, dan moeten jullie zeker virtueel even langskomen bij ons.
0: Nee, dat gaan we zeker doen. Nee, het is nog steeds een idee om 2 dagen door Frankrijk te reizen met een gastheer. Maar kom ik nog een keer op terug. Wij hebben het gevonden. Een fragmentje Snorren en Baarden. Ik weet begon niet waar het vandaan kwam, uit welk programma. Maar het is heel lang geleden.
1: De jaren 60.
0: Denk ergens de jaren 60. En toen waren er ook heel veel Snorren en Baarden. Ja. Ben je er klaar voor?
3: Ja hoor.
0: Oké, hier komt-ie.
4: Gladgeschorenen of mannen met baarden en snorren. U mevrouw, hoe denkt u over het vraagstuk gladgeschoren of mannen met baarden en snorren?
5: Nou, ik heb liever een man met een gladgeschoren gezicht. Want mijn man die droeg vroeger altijd een snor. En als hij dan ertessoep at en de snor die hing in de ertessoep, dan moest hij later de snor uitzuigen. Dan had hij voor de 2e keer nog eens wat. Dus ik prefereer wel de mannen zonder snor tegenwoordig.
4: Ja, en u, als hij dat toch moest doen, had u het liever op een andere manier, neem ik aan. Nou, prachtig.

0: Hallo.
1: Ineens komt bij mij boven dat lied van Mammy Blue van Billy Joel. Lijkt me erg mooi om dat op moederdag te horen. Doeg!

0: Nou, ik vind het wel even een applaus voor. Ik ken hem in die gladgestreken versie van de Poptops. Want dat was mijn jeugdnummer. Maar dit is een veel rauwere versie.
1: Ja, Joël Daidé.
0: Daidé, u zegt het is een Fransman, hè?
1: Ja.
0: Nou, maar hoe goed zingt hij Engels?
1: Echt mooi.
0: Dat voor een Fransman heb ik dat is ook ongekend. Dan hebben wij misschien wel een wereldpremeur hier. In ieder geval op NPO Radio 5 en sowieso hier in de bus. We gaan jullie meenemen en dat doen we door een klein gastcollegetje. Het is misschien een kleine lezing, noem het een spreekbeurt, van Vincent. En Vincent hebben we aan de lijn. Hallo Vincent.
2: Goedemiddag Steven, meneer Van Aalst en Cor, hallo.
0: Hallo, je krijgt hallo terug. Het is zo dat wij gisteren draaiden natuurlijk de nieuwe single van The Rolling Stones. En toen hadden wij het even in de bus met elkaar over. Toen zei je, heb je al die nieuwe van Paul McCartney en Ringo Starr gehoord? Toen, we hadden hem niet eens. Maar jij had hem al gehoord, hè?
2: Ja, op YouTube kun je hem kijken. Op het kanaal van Paul McCartney staat hij. Daar kun je hem gaan luisteren.
0: Ja. Zou jij, want niet iedereen doet dat, en de meeste mensen die nu luisteren, nou, ik ben wel benieuwd naar dat duet. Zou jij het kunnen inleiden voor ons?
2: Ja, het is een heel leuk, eigenlijk wat meer up-tempo nummer dan Days We Left Behind. Het is wat vrolijker. Het is toch ook wel een beetje melancholiek toch ook weer. Het gaat over de jeugd van Ringo Starr en Paul in Liverpool. En ze zingen om en om in een soort duetvorm. Een heel leuk, wat meer up-tempo nummer. Dus ik ben heel benieuwd naar de hele... Het hele album eigenlijk, The Boys of Danger Lane.
0: Nog nooit eerder voorgekomen volgens mij, een duet. Paul McCartney en Ringo Starr.
2: Dat weet ik niet. Dan misschien, dan moet ik even mijn platenkast duiken, dat weet ik niet. Maar dat zou
0: ik dacht het niet hoor, ik weet het ook niet zeker. Ik weet niks zeker, maar ik dacht het
2: niet. Ik ook niet. Nee, ik moet het altijd nakijken, ik weet niks meer ook. Nee.
0: Maar jij als groot Beatle-fan en dat album, ja. Ik ben ook een groot Beatle-fan. We zijn allemaal Beatle-fans hier in de bus en dan verheug je je toch op dat album.
2: Ja.
0: Nu zijn er dus twee nummers. Dit is dan het tweede nummer wat loskomt van het album. Zou jij dit even op grote wijze kunnen aankondigen, Vincent?
2: Ja, hier dan de nieuwe single van Paul McCartney samen met Ringo Starr, Home to Us.

0: Ik vond het wel goed hoor, die nieuwe single, hè?
1: Ja, ik vond het echt een hele leuke plaat.
0: Ja, een hele leuke plaat. En ook nog het melancholische vleugje, de melancholie erin, vind ik ook mooi. Dus wat ons betreft een...
1: Vaker draaien.
0: Een 8. Ja, hoge cijfer, ja.
2: Wij zijn Medipoint. Medipoint is er voor de rollator van Safa.
3: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
2: En voor de sta-opstoel van Toon.
4: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
2: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Nu, later en altijd.
10: Ga je bijna met pensioen?
11: Ja.
10: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
11: Nee.
10: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
12: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
13: Van Grace Jones tot Chanel, fotograaf en kunstenaar Jean-Paul Goude veranderde met zijn iconische en provocerende beelden voorgoed de wereld van mode, reclame en popcultuur. Maar hoe kijken we nu naar zijn werk? Morgenavond in Close-up rond 11:15 op NPO 2.
14: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
15: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
14: Nu bij Dirk, KitKat chocolade, 79 cent. Dat bedoel ik nou met voordeel.
15: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
16: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival. Een woud vol muziek.
17: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
18: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
19: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
4: 3:00, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De deelnemer van de halve marathon in Leiden, die is overleden, is een meisje van 15, meldt de organisatie. De tiener werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10 kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. En ook de afstand voor kinderen ging niet meer door. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet en agenten en ME'ers werden bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En het wordt ook een stuk kouder, maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
19: De Magical Mystery Tour. Stevens.

0: blij mee. Ja. En van. Dus ik denk, ja, misschien komt wat raar dat ik daar aan moet denken, want het is moederdag.
1: Ja.
0: En,
1: baarden. Ah, ja, en dan hoe je dan hier op komt.
0: En dan die baarden, dat is heet. Ja. Dus gewoon dat liedje in mijn hoofd.
1: Dat is toch, ja, schitterend? Dat is toch schitterend? Ik vind dat zo leuk dat dat kan gebeuren. Dat wij mensen daartoe in staat zijn.
0: Ja,
1: om dit soort aparte verbindingen te leggen. Maar en nog heel eventjes, want je bent dus bezig, want dat wil ik even goed voor me zien. Je bent bezig met een stekje van een Sansevieria. En die, ja, Sansevieria is van je moeder.
0: Ja, en die sleep ik al helemaal even mee. En ik heb heel veel stekjes gemaakt en vrienden hebben het. En hier in België noemen ze het vrouwentongen. Ja. En in. Ik vond het altijd een afschuwelijke plant, want hij doet het altijd. En, hij, maar ik sleep ze al meer dan 50 jaar mee.
1: Ja, je moeder zit erin.
0: Ja,
1: dat is, zo is het, hè? Ja, is, en, ja. Weet je, die Sansevieria zit in Volendam, hebben ze ook al allemaal Sansevieria's, hè?
0: Oh ja, en voor de ramen, ja, ook, denk, ja, ik. Net, ja, als, ja.
1: Ja. Ja. Ja. Goed, van de baarden naar de Sansevieria's. Want de Sansevieria's is maar een kleine stap naar Toen Mijn Vaders Huis. Wil jij het even heel gezellig, Hans, even heel gezellig aankondigen?
0: Ja, nu komt Les Humphrey met Toen Mijn Vaders Huis.
1: Wat zeg je, Hans?
0: Toen Mijn Vaders Huis.
1: Dankjewel. Hoi, hè.

0: Man, wat is dit ook een heerlijk nummer, hè.
1: De Magical Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vijfdimensionale radioreis die niet

Ik praat tegen katten en honden. Met oude dingen in kasten. Met langzaam water en spiegels. Al lang niet meer tegen de hemel. Al bijna niet meer op papier.

Mijn zoon was 7 jaar. Zijn schaatsen waren veel te groot. Wij zagen vissen en een kikker onder ijs. Suisden langs riet, langs 11 verzonnen steden. Aten bevroren chocola en zaten op de wal. Wij vonden in het veen een potscherf. Heel de wereld lag helder en droog aan onze voeten.

0: Ook prachtig, hè? Dit zijn toch de Beatles?
1: Ja, White Album. Ja. White Album.
0: Ja. Ik heb toch gezegd, op mijn verjaardag heb ik alle albums gekregen. Nou, dat is ja. Meeste ken je wel. Maar dan denk je, nou, heb ik ze toch gewoon allemaal in één bak zitten?
1: Heerlijk, hè? In een box.
0: In een box. En we hebben natuurlijk ook de nieuwe single van Ringo Starr. Of nieuwe single. Ik weet eigenlijk niet eens of dat de single wordt.
1: Albumtrack misschien.
0: Het is de tweede track van het album. De eerste was natuurlijk heel mooi. Je ziet hier dat hun stemmen ook, dus ook wel wat aan geknutseld. Ja. Maar dat mag ook wel op die leeftijd, weet je. Dat je denkt, iedereen knutselt aan zichzelf. Mogen die stemmen ook wel een beetje aan geknutseld worden.
1: Ja, en we horen natuurlijk ook nog Mercury Rev uit 2005. Ach. Ook een beetje Beatle-achtig eigenlijk.
0: Ja, ook mooi. Ook mooi. Ja, we gaan er nog eens een heel... Laten we er eens een heel mooi uur van maken. Want we hebben nog 34 minuten hier in deze
1: 5 seconden.
0: En dan nemen we je natuurlijk mee naar het Theater van het Sentiment. En dan als je er zin in hebt, mag je naar binnen. En dan kun je zomaar Antje Monteren ontmoeten. Nou, dat is sowieso al een... kan de zondag niet meer stuk. Maar eens even kijken, want wij gaan contact zoeken. Meneer Van Haast, ach, er komt ook nog binnen de Buffoons, zag ik.
1: Buffoons, uit
0: Schenten voorbij. Ja, kom ook nog aan voorbij. Leuk hoor.
1: Marja gaan we zoeken.
0: Ja, Marja gaan we zoeken. Wat gaan we Marja zoeken?
1: Marja van der Horst uit Zeist.
0: Ja.
1: Die hebben we aan de lijn.
0: Ja, maar we hebben hier ook een Marja. Misschien is dat wel dezelfde Marja. Die zegt, mijn moeder hield van de Buffoons.
1: Is dat dezelfde Marja?
0: Nee, hè, Marja?
2: Nee.
0: Nee, er zijn natuurlijk veel meer Marja's op de wereld.
2: Ja, gelukkig wel.
0: Maar jij bent wel uniek natuurlijk, want jij bent Marja met deze stem.
2: Ja, klopt.
0: Marja, jij wilt graag een nummer horen van Gerard van Maasakkers. Het is een van mijn lievelingsnummers.
2: Ja.
0: Liedje van altijd. Kun jij uitleggen waarom jij dat zo'n mooi nummer vindt?
2: Ja, dat kan ik uitleggen. Ik was vanmorgen bij ons in Zeist op de begraafplaats waar mijn ouders liggen. En het was heel erg mooi, want de medewerkers stonden daar met een kaarsje en met vergeetmenietjes die je mee mocht nemen naar het graf. En ik stond er bij het graf bij mijn moeder en ik ging altijd op zondagmorgen naar haar toe. En dan keken we samen naar de kerkdienst op de tv.
0: Ja.
2: En weet je, dat is dit liedje. Alles komt dan naar voren en alle lieve herinneringen aan een moeder. Nou, een moeder die je ieder kind gunt.
0: Ja.
2: Dus ik stond daar bij het graf en toen kwam het liedje weer boven.
0: Prachtig, prachtig, prachtig.
2: Ja.
0: We gaan het voor je draaien.
2: Heel fijn.
0: Dankjewel, hè.
2: En jullie bedankt voor de mooie uitzending vandaag.

0: Dit is tot 4 uur de Magical Mystery Tour met Stefan Stassen. Muziek en herinnering. Heeft u ook een verhaal? Stuur een bericht via de NPO Luister-app.
1: Will you write in today? All right, do it now. Thank you.

0: 45 toeren, Little Girls, Syndicate of Sound uit 1966. En daarvoor hoorde je een stukje Robbie Williams met een glansrol als DJ in Good Morning Vietnam. We hebben heel vaak die film gezien. En elke keer dacht ik steeds, toch voordat je dat kan. Net zo DJ zijn.
1: Ja.
0: Dat is toch geweldig?
1: Een keer proberen.
0: Nee, dat kan ik niet. Dat kan ik echt niet, hoor. Dat kan ik echt niet. Goed, van Good Morning Vietnam is het een kleine stap. Of eigenlijk helemaal geen stap. Want we gaan, en het is ook helemaal geen bruggetje of niks. We gaan contact zoeken met, help me eventjes.
1: Kees.
0: Ach, Kees natuurlijk. Hallo Kees.
2: Hey Stefan, Kees hier, hallo.
0: Hallo Kees, Stefan hier. Hi. En Sjaak en Cor.
2: Hartstikke goed.
0: Je had ons een appje gestuurd.
2: Ja, dat klopt.
0: Vertel.
2: Ik heb ergens vorig jaar een keer een documentaire gezien over Brian Wilson. En, dat ging over een, laat ik het zo zeggen, hij ging met een vriend van hem, een journalist.
0: Ja.
2: Stapte samen in de auto en reden langs plekken die voor Brian Wilson belangrijk zijn geweest in zijn leven.
0: Ja.
2: Nou, studio's waar hij gewoond heeft en nou ja, noem maar op en zo.
0: Ja.
2: Eigenlijk was ik vroeger nooit zo, nu nog niet zo, maar niet zo'n fan van de Beach Boys. Maar die documentaire maakte gewoon ontzettend veel indruk op mij. En die heeft ook heel lang bij ons, laat ik zeggen, op de videorecorder gestaan, om het zo maar uit te drukken.
0: Ja.
2: En op een gegeven moment kwam een nummer voorbij, Carolyn No. Ik moet eerlijk zeggen, ik ken dat niet, maar dat nummer heeft heel veel indruk gemaakt. Ik vond het erg mooi. En ik dacht van nou, misschien met moederdag, er is vast wel een moeder die Caroline heet, misschien een mooi moment om een keertje te draaien.
0: Ja, ik vind het schitterend. We gaan het doen voor je.
2: Hartstikke fijn.
0: Ben je er klaar voor?
2: Ja, helemaal goed. Bedankt, hè.
0: Oké, dag.
2: Fijne dag verder. Yo, hoi.

wacht hier al. Even op jou. Ik wacht hier nog wel even. Ik wacht hier wel heel eventjes op jou. Eventjes.

0: prachtig dit, hè? Danny Vera kennen we natuurlijk allemaal. Die Marlon Pichel misschien iets minder. Maar die is fantastisch.
1: Heel mooi nummer, vind ik het.
0: Ja. En hij is een van de weinige mensen. Er zijn maar niet zoveel veel drummers die ook zingen. De drummer van Vitesse kon natuurlijk ook zingen. Maar, en natuurlijk, waar u het net over had,
1: Lieve van Helm.
0: Ja. Wat zeg je? Ringo Starr, ja, maar ja, kon wel zingen. Ja, ja, ja,
1: hij zong.
0: Hij zong in ieder geval met plezier, laten we het zo zeggen. Nee, maar het is ook een goed voorbeeld. Maar er zijn er maar weinig die dan ook nog zo goed kunnen zingen als hij. En dan ook nog drummen. En dan heeft hij in die duet, mixt het ook nog eens heel goed tussen hun twee. Dus dat is, wat zullen we cijfers weer geven?
1: 8,5.
0: Hoger nog als Paul McCartney en Ringo Starr. Nou, daar zullen de jongens blij mee zijn, denk ik. Even verwerken. Joyce die komt binnen, meneer Van Aalst. Ja, hebben we daar nog tijd voor. Goedemiddag, man. Willen jullie mij heel blij en verdrietig maken? Thank you for calling van Joe Stafford.
1: Dan zou je mijn vader ook blij mee maken.
0: Ja, maar mij ook.
1: Ja.
0: En ik ken nog iemand anders, een vriend van ons, Jan Hovers.
1: Jan Hovers, ja.
0: Als die luistert. Maar we gaan eerst even contact zoeken met iemand anders. Goedemiddag, met wie spreek ik?
2: Met Inge.
0: Daar ging
2: hallo.
0: Je. Daar ging je.
2: Goedemiddag,
0: zijn
2: hallo.
0: Zijn de honden een beetje stil?
2: Nu wel.
0: Oh, gelukkig.
2: Ja. Als er iemand langs loopt, dan gaat hij uit je stekker. Dus ik hoop dat er even niemand langs loopt.
0: Ja, want je stuurt ons zo'n heel lief appje waarin je zegt, ja, ik spreek niks in, want die honden zijn de hele tijd aan het blaffen.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Mag het ook wel gewoon een keertje, laat die honden ook eens een keer een stem hebben.
2: Oh, maar die heeft hij.
0: Ja, maar dan gewoon.
2: En dat maar van mij, ja.
0: Okay. Ja, vertel
2: maar bij
0: je
2: een goed gesprek is het gewoon storend.
0: Dat is,
2: laten we het daar maar op houden.
0: Vertel jouw verhaal bij Blasmuziek van G. Reyners.
2: Ja, de harmonie, dus de blaaskapel met trommels natuurlijk erbij. Die trok regelmatig door de binnenstad van Maastricht in mijn jeugd.
0: Ja.
2: Ik weet niet of dat gewoon voor de lol was of om te oefenen, dat weet ik niet. Maar soms had je het geluk dat je in de binnenstad was, met mijn moeder dan altijd, als ze langskwamen. En wij waren er alle twee dol op, dus dan gingen we langs de kant staan. Iedereen ging langs de kant staan. En dan ging ik bij mijn moeder onder de arm en dan kwam die harmonie dus langs. En hoe dichterbij ze kwamen, hoe meer. Je voelde het letterlijk in je lijf. Het blazen, het trommelen, heerlijk. Ja.
0: Prachtig.
2: Dus blaasmuziek van de harmonie.
0: Ah, dat is heerlijk dit. Nou kan dat nummer helemaal niet. Het kon al niet meer stuk, maar nu krijgt het nog een laagje erbij door jouw verhalen.
2: Ja, fijn.
0: Kan jij hem lekker aankondigen op zijn Maastrichts?
2: Op zijn Maastrichts, ga ik doen. Nou, voor iedereen die held van een harmonie, hij kunt geen Reinders met blaasmuziek.
3: Ik had al twee meisjes gezien en achterop allebei in een saxofoon.

genoeg gewaaid, hier drinken van schijt. En de eerste straat droog het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trek nog geen zondigse soep.

Dromen zijn weerspiegelingen van de ziel, zegt men wel. Maar ze kunnen spannender zijn dan een detectiveverhaal. Grappiger dan de tv. Nou ja, misschien nog steeds niet zo'n gelukkig voorbeeld. Maar ongewoon zijn ze in ieder geval vaak wel. Luistert u maar.

0: In de jaren 60 wordt telefoon een must.
1: Wacht niet langer, maar neem nu telefoon.
0: Maar het publiek weet niet goed hoe het moet telefoneren. Daarom maakt PTT een instructiefilm met talloze nuttige tips.
2: Waarom wacht u toch niet op de kiestoon? En laat die schijf toch vrij teruglopen, zo krijgt u verkeerde verbindingen. Spreek toch in de microfoon, want zo kan geen mens u verstaan.
3: Met de portier.
2: U mag zich best verontschuldigen wanneer u het verkeerde nummer draait.
4: Dit nummer en het doorverbonden gesprek kosten 80 cent per minuut met een...

0: Ja, dit is fijn om dit te horen weer. Ja, mama van Wim Hogedoorn.
1: Hogekamp.
0: Hogekamp, sorry hoor. Lieve mensen, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Magical Mystery Tour. Deze geheel verzorgde, geestverruimende busreis werd je aangeboden door mijzelf. Schatbewaarder en archivaris meneer Van Aalst en onze buschauffeur Cor Snijder. Dank voor het meereizen, dank voor de muziek, dank voor de verhalen. En zometeen, lieve reizigers, een radiodrama. Dat is toch bijzonder op deze zender. Radiodrama in twee bedrijven. Rechtstreeks vanuit een rondborstige bonbonnière. Het theater van het sentiment. En ze spelen dat het 10 mei 1988 is. En de rol van presentator is in handen van niemand minder dan Antje Montiel. Vrijdag dan zijn we er weer. En we zijn in de tussentijd te bereiken via magical@radio5.nl. Voor al je bedenksels, voor al je verhalen, voor al je muziek. Wat ons betreft, tot vrijdag.
1: Tot vrijdag.
0: We hebben nog 19 seconden over, dus je kunt misschien nog de groeten doen.
1: Cor?
0: De groeten aan iemand?
1: De groeten, even denken hoor.
0: Ik zit ook even te denken.
1: Aan de Herman Boer.
0: Herman! Ken ik toch ook Herman Boer?
1: Ja, toch?
0: Herman Boer!
2: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
3: The Magical Mystery Tour is hoping to take you away. To take you away. To take you away.
4: Maak morgen mee. KRO NCRV.
5: NPO Radio 5.
6: Ster. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
11: Hey, bedankt.
12: Merci.
10: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
13: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar Ziggo.nl of een van onze winkels.
14: Wij zijn Medipoint.
15: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
16: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
15: En voor de sta-opstoel van Toon.
17: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
15: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
14: Medipoint.
15: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Medipoint.
15: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen... en een keer bestellen op vitapro.nl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn... Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
20: Ah, chips.
12: Maak er een potje van.

0: Staatsloterij staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
1: Oh yeah.
0: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
3: 4 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De eerste Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar ook bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Een team van Britse militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Zuid-Atlantische Oceaan. Een inwoner is mogelijk besmet met het Hantavirus. Hij is aan boord geweest van het cruiseschip de Hondius. De hulpverleners zijn per parachute geland op het verre eiland, omdat er geen vliegveld is. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisator en de burgemeester noemen het afschuwelijk nieuws. In het reglement van de Leiden Marathon staat dat meedoen mag vanaf 16 jaar. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open, na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer, het is zonnig, bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Zuid-Limburg kans op een bui. Verder blijft het droog. Morgen op meer plaatsen buien, meer wind en een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De directie van dit theater wenst u een prettige voorstelling.
5: Theater van het Sentiment. Antje Montero. KRO NCRV.
6: Het Theater van het Sentiment neemt je mee naar het jaar
7: 1988.

Dames en heren, het podium is zojuist aangeveegd. De zaaldeuren gaan bijna sluiten. Dus neem rustig plaats in uw stoelen en geniet van de voorstelling. Doek open in

tv-show van Frank Masmeijer. De Frank en Vrij Show van de NCRV. Ja, en ook populair is de serie Medisch Centrum West. Wie kijkt het niet? Ik heb er straks een gesprek over met Angela de Jong, fan vanaf het eerste uur. En we hebben natuurlijk ook weer veel lekkere muziek in 1988. Zoals deze van de popgroep AHA uit Noorwegen. Stay on these roads.

0: volgt u uw cursus. En u verstuurt uw huiswerk met één druk op de knop. Digimail. Kijk maar in uw omroepblad. Met de LOI kom jij wel.
1: Het theater van het sentiment.
2: Antje Mond.

0: Hashtag Camera, Somewhere in My Heart. Ja, het nummer staat op hun album Love, dat vandaag in de Engelse albumchart staat. En volgende maand spelen ze op Parkpop in het Zuiderpark in Den Haag. Nou, het is tijd om de kranten weer even met jullie door te nemen. Het is vandaag dinsdag 10 mei 1988. En deze week kun je iemand van het Astmafonds aan de deur treffen. Want zij zijn bezig met hun landelijke collectieweek. En Noordzee Jazz wordt dit jaar groter dan ooit. Het festival is van 8 tot en met 11 juli. En er worden 45.000 bezoekers verwacht. Er zijn dan ook 2 extra zalen beschikbaar. En er zijn gigantische namen geboekt, zoals Carlos Santana, Carmen McRae en Miles Davis. Je kunt vanaf nu je kaartje kopen. En ik lees hier dat de politie in Tilburg helemaal klaar is met de hoeveelheid valse meldingen die zij bij de alarmcentrale binnenkrijgen.
1: Ja, wij gaan loze meldingen aanpakken omdat het de spuigaten uitloopt met het aantal loze meldingen. Wij moeten daar steeds toch op bedacht zijn dat het ook echt kan zijn. We moeten daar dus mensen naartoe sturen. En dat zijn mensen die hard nodig zijn voor andere werkzaamheden. Dus wij moeten daar proberen paal en perk aan te stellen.
0: De Amerikaanse presidentskandidaat George Bush heeft zich in een campagnespeech erg grappig versproken. Hij wilde het hebben over tegenslagen, setbacks, maar dat is niet wat hij zei.
2: For 7.5 years I've worked alongside him and I am proud to have been his partner and we've had triumphs. We've made some mistakes. We've had some setbacks. Sometimes I feel like the
0: Ja, en gisteren is de 43e editie van de Elfstedentocht van Wandelaars van start gegaan. Er doen een paar honderd enthousiastelingen mee. En koningin Beatrix is op dit moment op staatsbezoek in Ottawa, Canada. Er is een extra speciaal staatsbezoek ingelast omdat de koningin tijdens de Tweede Wereldoorlog in Canada heeft gewoond.
3: Ottawa is dit hele weekend druk bezig geweest om de stad rood-wit-blauw te kleuren. Het hele centrum hangt ermee vol.
4: De koningin komt weer thuis, schrijven de kranten hier vanochtend in het oranje. Want 8 mei in dit huis woonde de koningin in de oorlogsjaren. Samen met haar moeder en de zusjes Irene en Margriet. Hier in deze lanen werd ze gezien op de fietsje. En ze speelde hier 8 mei in de tuin samen met haar vriendjes die haar toen nog heel gewoon Trixie noemden.
0: Ja, en Beatrix die spreekt straks om 5 uur het Canadese parlement toe. En wij gaan kijken of we dan live een stukje kunnen meeluisteren.

Tell It To My Heart van Taylor Dane. Ja, over een aantal jaren, in 2001 om precies te zijn, dan zal ik haar live zien op Broadway in New York. Want zij speelde de rol van Amneris in de musical Aida. En die rol die kreeg ik ook later in 2001. En die rol zou ik ook 2 jaar lang spelen in Scheveningen. Ja, het is altijd heel bijzonder als ik haar dan hoor zingen. Nou, we hebben weer een prachtige top 5 voor je vandaag. En ik ben heel benieuwd, welke van deze 5 liedjes is dan jouw nummer 1?

Give me hope, Joanna, Eddie Grant. Ja, ik ben benieuwd wat nu de tussenstand is. En dan zie ik dat dit nummer op nummer 4 staat. En op nummer 3 staat Beds Are Burning van Midnight Oil. En op nummer 2, als ik heel eerlijk ben, mijn favoriet denk ik wel. Ah, het is moeilijk, want ja, ik vind ze eigenlijk allemaal wel heel mooi. Stop Loving You van Toto en Everywhere van Fleetwood Mac staat op dit moment op nummer 1. Maar er kan natuurlijk nog van alles gebeuren. En je weet het, met de plaat die het meeste aantal stemmen krijgt, sluiten wij straks deze voorstelling af. Dus op wie stem jij? Laat het mij vooral weten via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555 en vertel mij er vooral bij waarom. Dat willen wij, Martine, Aram en ik, heel graag weten. Dit is Theater van het Sentiment en bij ons op het podium staat klaar een van de grootste sterren van Nederland op dit moment, onze eigen Gerard Joling. Net terug uit Dublin, waar hij Nederland vertegenwoordigde en op de 9e plek eindigde met dit nummer, Cinderella.

onze Gerard Joling met zijn heerlijke, heerlijke uithaal. Nou, we gaan eens even kijken, want de reacties en de stemmen op onze top 5, die stromen binnen. Dus ik ga eens heel even kijken wat jullie allemaal zeggen. Er gaat een stem naar Gimme Hope Joanna van Eddie Grant, van Johan. Hij zegt, het is mijn eerste singeltje ooit. Ik was 10,5 en mijn vader vroeg of ik naar de stad wilde fietsen om hem te kopen. Ja, dat zijn van die heerlijke herinneringen, hè, waar je nog blij van wordt als je dan zo'n nummer hoort. Ja, en Jolanda, die heeft een beetje dezelfde smaak als ik, denk ik, want die geeft haar stem aan Toto met Stop Loving You. Ze zegt, ik ben 21 jaar, ik ben veel van huis. Ik was de laatste die nog thuis woonde. En ja, ik heb op Toto gestemd, want ik vind het een prachtig nummer. Ik heb de band later in mijn hart gesloten toen ik ze live had meegemaakt. Toppers zijn het. Nou, Jolanda, ik ben jaloers. Ik had ze ook wel live willen meemaken. En dan Jekke krijgt ook een stem van Cindy. Zij zegt, ik ben bijna 16 jaar. Ja, en alle nummers brengen je gewoon helemaal terug naar die toffe leeftijdsperiode. Ja, dat is echt zo. Ik heb het ook. Ik geef Jekke mijn stem, omdat je hem toch mee kan zingen, ondanks dat het Afrikaans was. En ik hoop dan ook dat deze het wordt. Nou, ik heb slecht nieuws. Tot nu toe, Cindy, staat hij nog op nummer 5. Maar er kan natuurlijk nog van alles gebeuren. En dan hebben we Alfred. Hij zegt, Midnight Oil krijgt mijn stem. Gisteren toevallig nog de CD-single gekocht. Heel leuk. En dan krijgt de Fleetwood Mac, die op dit moment op nummer 1 staat, ook een stem van Francine. Ja, ze zegt, 1988 is een slecht jaar voor mij en ons gezin. Want ons mam, op zijn Brabants gezegd, overleed vrij onverwachts in januari. Veel verdriet en gemis. Ja, en muziek onder andere helpt dan toch weer om deze dingen te verwerken en om toch weer van dingen te gaan genieten. En daarom kies ik voor Fleetwood Mac speciaal voor mijn moeder op deze moederdag. Nou, lieve Francine, ik krijg er helemaal kippenvel van. Wat ontzettend mooi. Dankjewel voor deze hele mooie reactie.

0: This Notes for You van Neil Young, van zijn gelijknamige album dat nieuw is binnengekomen in de Nederlandse album Top 75. Ja, en Toto mag ik dan gemist hebben, maar hem heb ik wel live zien optreden in Nederland veel later in 2016. Goed, Amsterdam heeft zich de afgelopen weken klaargemaakt voor het allergrootste squash-evenement dat er ooit in Nederland georganiseerd is. The World Open Squash. De beste spelers van over de hele wereld nemen het tegen elkaar op in de Amsterdamse Rai. En het wordt door de organisatie beschreven als squash zoals je het nooit eerder zag. Bij mij te gast is aanstormend squashtalent Lucas Buit. Hij is 21 jaar en uiteraard aanwezig bij de World Open Squash. Lucas, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Hallo.
0: Hi. Nou, welkom, welkom.
1: Dank je.
0: Ben jij onder de indruk van de World Open Squash in 1988?
1: Ja, dat is natuurlijk een geweldig evenement. Ik ben naar de finale eigenlijk alleen gaan kijken. Ja. En daar speelden de twee beste squashers aller tijden tegen elkaar. Dat zijn Jan Sjerkan en Jehangir Khan. Ja. Dat was voor mij een openbaring. En ik had op dat moment, toen ik 21 was, een beetje de ambitie om ooit Nederlands kampioen te worden.
0: Oh.
1: Ik zag die twee mannen spelen daar. En ik geloof dat de eerste rally al meer dan 6 minuten duurde. En dat was nog nooit vertoond. Dus ja, ik was erg onder de indruk en zeer gemotiveerd om daarna hetzelfde te proberen te doen.
0: Ja, dus in 1988 was het ook al jouw droom om ooit aan zo'n toernooi mee te mogen doen?
1: Ja, zeker. Ik was toen nog niet zo goed natuurlijk als die mannen. Maar ik had wel de ambitie om professioneel te gaan squashen en om Nederlands kampioen te worden. Ja,
0: het is toch een droom. Wat doe je op dit moment dan, ja, als 21-jarige?
1: Nou, ik kwam net uit militaire dienst. Dat had je nog in die tijd. Tenminste, dat was verplicht. zeer blij dat ik eruit mocht. En daarna had ik de keuze. Ga ik een baan zoeken of ga ik proberen met squash mijn geld te verdienen en kijken hoe ver ik kan komen.
0: Ja.
1: Dat heb ik gelukkig gedaan. En ik was eigenlijk, vanaf dat moment was ik prof squasher.
0: Ja,
1: zou ik het best omschrijven.
0: Wat mooi, wat fijn. Hey, en in Nederland, want best apart, want in Nederland is squash op dit moment, 1988, nog een relatief kleine sport. Dus uit welke landen komen de goede squashers dan vooral?
1: Nou, squash is van origine een gemeenebest sport. Dus dat houdt in Australië, Engeland en Pakistan was op dat moment toonaangevend. Dus dat waren de landen die zeg maar de toon zetten. En Nederland begon net een beetje op te komen. In Europa speelden we al een beetje mee als team, zeg maar. En we hadden ook wel een aantal spelers die ook de ambitie hadden om zeg maar de wereldranglijst op te gaan. En om daar punten te vergaren en te kijken hoe ver ze konden komen.
0: Ja, precies. Ja, want hoe komt het nou eigenlijk dat bijvoorbeeld de goede Nederlandse squashers, die er wel zijn in 1988, dat we die toch niet zo goed kennen? Is het dan misschien omdat het leuk is om te spelen, maar niet om naar te kijken?
1: Nou, dat eerste is zeker waar. Het is heel leuk om te spelen. het was op dat moment inderdaad nog niet zo dat er heel veel tv-aandacht voor is. En squash is natuurlijk een snelle sport met een klein balletje. En je ziet er niet echt heel erg aan af hoe zwaar en hoe moeilijk dat allemaal is als je het op tv ziet.
0: Er
1: waren op dat moment nog niet zoveel grote sponsoren daarin geïnteresseerd om daarin te stappen.
0: Ja, dat is natuurlijk ook altijd belangrijk.
1: Ja.
0: Hey, en wat vind jij nou zo mooi in deze sport?
1: Nou ja, het heeft alles wat je, vind ik dan in ieder geval, wat sport zo mooi maakt. Je hebt conditie nodig. Techniek, tactiek, mentaliteit, als in je staat 1-1 in een soort arena, kleine arena. Ja, dat is echt een, wat dat betreft vind ik het ultieme sport. Het heeft eigenlijk alles wat sport mooi maakt.
0: Ja, nou, het is wel fijn als we even in de glazen bol kijken dat jouw droom is uitgekomen, hè? Kunnen we wel stellen,
1: hè?
0: Ja, precies.
1: Dat is gelukt.
0: Dat is gelukt.
1: Ja,
0: nou, ik vond het hartstikke fijn dat je dit even met ons bij ons wilde vertellen. Dank je wel voor je leuke verhaal.
1: Ja. Graag gedaan.
0: Squasher Lucas Buit was dat. Ja, goed. Bij ons in het Theater van het Sentiment staat Glenn Medeiros klaar om voor ons een van de grootste love songs van 1988 te zingen. Zwijmel jij mee. Nothing is gonna change my love for you.

0: Prince met Alphabet Street. Ja, je luistert naar Theater van het Sentiment. En het is dinsdag 10 mei 1988. En als het goed is, staat bij ons in de spotlight Frank van Dijk.
1: Hoi.
0: Ja, een hele goede middag.
1: Middag.
0: Hi, welkom, welkom. Het is 1988. Frank, hoe oud ben je?
1: Ik ben nog net 16 en over 10 dagen word ik 17.
0: Bijna 17.
1: Leuk, hè?
0: Ja, heel leuk. En nou, op de middelbare school, denk ik, hè?
1: Ja, HAVO, geloof ik.
0: De
1: ja.
0: HAVO. En waar doe je die? In welke stad?
1: In Best.
0: In Best. Ah, wat ja. Leuk. Daar heb ik ook familie wonen.
1: Ach, je meent het.
0: Ja, mijn tante woont in Best en mijn neefjes en zo. Helemaal leuk.
1: Oh, leuk.
0: Ja.
1: Heel goed.
0: Eens even kijken. Jij hebt een stem uitgebracht. Welk nummer heeft jouw stem gekregen?
1: Toto. Can't Stop Loving You.
0: Hey, kijk, goed zo. Is ook mijn stem gaat er ook naartoe. Het is ook mijn favoriet, maar ik wil natuurlijk vooral weten, waarom is het jouw favoriet?
1: Nou, ik kocht hem destijds naast de 4 van de 5 van de top 5 verkocht hij hem op single. En deze was heel bijzonder, omdat hij dus vrij rustig begint. En naar de rand moet je, als je gaat meezingen, moet je best wel hoog. Hij gaat echt heel erg de hoogte in.
0: Ja.
1: En dat is heel erg goed om je stem uit te trainen. Dus dan heb ik leren zingen.
0: Oh, en heb je er wat mee gedaan?
1: Nee, nooit. Alleen hier thuis.
0: Alleen onder de douche zeggen we dan, hè?
1: Ja, zo ongeveer. En achter de pc, als ik zo'n beetje de jaren 80 aan het nagaan ben.
0: Ja, precies. Nou ja, ik hoop voor jou dat het hem wordt. Want dan kun je hem straks ook weer mee gaan zingen. Als we hem natuurlijk aan het eind van deze voorstelling helemaal gaan draaien.
1: Ja, het is heel spannend, hè?
0: Ja, het is heel spannend. Er is niet zo heel veel verschil met het nummer van Fleetwood Mac, Everywhere. Dus misschien
1: is
0: kun je
1: ook
0: even...
1: een mooi nummer, hoor.
0: Is ook een mooi nummer. Ook een mooi nummer. Maar we willen natuurlijk dat jij heel hard gaat meezingen straks. En dat je dat ook even filmt. En dan in de NPO luisterapp naar ons stuurt. Dat willen we natuurlijk graag.
1: Zo. Oei. Dan vraag je wat, hoor. Nou, dan zal ik... We wachten af.
0: Oké, Frank, hartstikke leuk. Dankjewel voor jouw herinnering.
1: Oké, dankjewel.
0: Fijne avond nog. Doei. Ja, bij ons op het podium staat iemand klaar. En dat is de Italiaanse sing- en songwriter Paolo Conte. Hij schreef eerst liedjes voor andere artiesten, maar groeide later zelf uit tot een, ja, ik mag wel zeggen, cultfiguur in Europa. En hoewel hij nooit een echte top 40 notering heeft behaald in Nederland, is hij wel erg populair bij liefhebbers van stijlvolle jazzy en artistieke muziek. En dit nummer, Acquaplano, van het dubbelalbum Acquaplano, heeft die typische, mysterieuze, nachtelijke sfeer waar Paolo Conte bekend om is geworden.

dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano.

0: Het derde deel van Rambo is nu te zien in de bioscoop.
1: He's a soldier who never strikes first. He's a warrior who wasn't going to take on one more war.
2: What do you think this man is?
3: God!
2: Oh God, would have mercy. He won't.
1: But they forced him to come back to save his only friend. When they dared to draw first blood.
4: Why must you do this?
5: Does he do it for me?
1: Rambo 3. Stallone. Memorial Day.
6: What the hell is going on? Who is this?
5: The worst nightmare.
0: Ja, dat was spannend, hè? Dat waren spannende films. Je kunt hem dus gaan zien, derde deel. Ja, en zometeen spelen we zoals altijd het sentimentspel. Wat weet jij nog van 1988? Nou, wil je meedoen en kans maken op dat felbegeerde autootje van het sentiment? Ja, dan moet je toch echt eerst even gaan raden van wie deze stem is.
7: Zonder telefoonpanel, geen zaalweddenschap, want ze zijn reuze belangrijk. En Jos had het daarnet al gezegd, allemaal nieuwe gezichten. En ik zou ze daarom heel graag aan u willen voorstellen. Monica. Dit is Bertine, dit is Ronald, Marjolein, Gesines, Penny en Marcel.
0: Ja, weet jij het? Laat het mij dan weten in de NPO Luister-app of bel naar 0800 30555. En wie weet speel jij dan straks samen met mij het sentimentspel. Ja, dit was alweer de eerste helft van deze voorstelling van dinsdag 10 mei 1988. Dus het is tijd voor een kleine pauze. Ik haal even een koffie voor mezelf, voor Martine. Ze kijkt heel lief naar me. Ja, doe ik. En ook voor Aram. Een lekker watertje. En dan zijn we zo weer bij je terug. Ondertussen kun jij lekker genieten van Natalie Cole, Pink Cadillac.

0: Zo, dan is het nou pauze. Wat zegt u, meneer, een beetje vroeg? Nou, de afloop van de meeste dingen in het leven zou anders geweest zijn als men even gepauzeerd had.
1: Wij verzoeken u vriendelijk straks weer plaats te nemen voor het vervolg van de voorstelling.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
5: Dynamisch.
4: Maar in de winter wil ik zekerheid.
6: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
7: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: Wij zijn Medipoint.
11: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
12: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
11: En voor de aangepaste fiets van Maria.
13: En zo kan ik er weer op uit.
11: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
14: Medipoint.
11: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
14: Medipoint.
11: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
17: Van Grace Jones tot Chanel. Fotograaf en kunstenaar Jean-Paul Goude veranderde met zijn iconische en provocerende beelden voorgoed de wereld van mode, reclame en popcultuur. Maar hoe kijken we nu naar zijn werk? Morgenavond in Close-up rond 11:15 op NPO 2.
18: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
19: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
20: 5:00, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn met het vliegtuig vertrokken vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook een aantal buitenlandse opvarenden. De groep werd in beschermende kleding en met mondkapjes op van boord gehaald. In Eindhoven wordt er bij de passagiers bloed afgenomen en moeten ze een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan dan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD onderdak geregeld. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag droneaanvallen gemeld. Alleen de Emiraten zeggen expliciet dat het om aanvallen door Iran gaat. Hoewel er officieel een wapenstilstand geldt, zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer geweest tussen enerzijds Iran en anderzijds de Golfstaten en het Amerikaanse leger. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. Paul Magnier heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Fransman was de snelste in de massasprint in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De Nederlander Dylan Groenewegen finishte als derde. Thomas Silva uit Uruguay behoudt de roze leiderstrui. Het weer, veel zon. Het is 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op een bui. Verder blijft het droog. Morgen op meer plaatsen buien, dan ook meer wind en een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

0: Play It Cool. Welkom terug bij de tweede helft van Theater van het Sentiment. Het is vandaag dinsdag 10 mei 1988. Ja, en voor de pauze liet ik het al heel even vallen dat koningin Beatrix op dit moment op bezoek is in Canada. En as we speak spreekt zij op dit moment op het Canadese parlement toe. En dat doet ze heel keurig in het Engels en zelfs ook in het Frans. En ze heeft het over de oorlog, de bevrijding en de toekomst van Canada en Nederland. En Aram, volgens mij is het gelukt. We hebben contact. Ja, we kunnen even live gaan meeluisteren.
1: Canadian participation in World War II was further evidence of her sense of international solidarity, which was of incalculable moment, particularly to the Netherlands. Much of Holland.

0: Wat heerlijk om hier lekker op mee te swingen. De Gypsy Kings met Bamboleo. Wij hebben het hier in de studio in ieder geval met z'n drieën gedaan. Goed, je luistert naar Theater van het Sentiment. En ja, ik zie nog steeds veel stemmen binnenkomen voor de top 5. En dit is de top 5.
1: Everywhere,

0: Gimme Hope Joanna, ja, die staat op nummer 4. Ik ga even de tussenstand met jullie doornemen van onze top 5. Bets Are Burning staat op nummer 3. En ik zie gewoon een hele spannende verschuiving die heeft plaatsgevonden. Want op nummer 2 staat nu Everywhere van Fleetwood Mac. En Frank, ik had je net aan de telefoon. Je gelooft het niet, als je nog luistert. En daar ga ik natuurlijk wel vanuit. Stop Loving You van Toto staat gewoon op nummer 1. Het is ook mijn favoriet. Dus ik gaf net even een klein gilletje hier in de studio toen ik dit zag. Martine en Aram schokken daarvan. Sorry nog daarvoor. Maar ja, ik vind het hartstikke leuk. Ook vooral voor Frank. Want die moet natuurlijk straks, als we hem gaan draaien, als het zo blijft, een filmpje opnemen. Dat hij dit keihard aan het meezingen is. Eens even kijken. Aan de telefoon heb ik, als het goed is, Henny van Willigen.
1: Ja, hallo, met Henny.
0: Hallo Henny. Ja, het is 1988. En hoe oud ben je?
1: Ja. Dan ben ik 37.
0: Mooie leeftijd, mooie leeftijd. Wat, en wat ben je aan het doen, 37-jarige Henny?
1: Wat ik in 88, ja, ik zat in de IT bij een groot bedrijf. En ja, alles was allemaal zo ongecompliceerd, zo makkelijk. Met de IT allemaal, computers die nog niet verbonden waren met elkaar, et cetera. Het was een leuke tijd.
0: Leuke tijd, ja, vind ik ook hoor. Ja.
1: En ik heb ook één zoon heb ik. En die uit 88 kan ik me herinneren. Ging die altijd van die projectjes op school. En ook wel zijn verjaardag thuis. En dan was er vriendjes allemaal. En dan stonden ze allemaal te zingen op Gimme Hope Joanna.
0: Oh, dat is jouw herinnering. Ja, want jouw stem gaat naar Gimme Hope Joanna, hè, van Eddie Grant.
1: Ja, ja. Maar daarbij was het ook nog natuurlijk een beetje opvoedkunde. En dat had er ook te maken. Wij lichtelijk protest natuurlijk tegen Zuid-Afrika. Zat er ook in. Het is een protestsong eigenlijk, hè.
0: Ja, deels. Zeker, zeker.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Nou, wat een mooie herinnering ook. En een goed verhaal.
1: Ja, en die reggae erbij, ja, zo lekker vrolijk allemaal, weet je. Dat
0: ja, is, ben ik helemaal met je eens. Nou, hij staat op nummer 4, dus ja, er moet nog wel veel gebeuren. Maar goed, ja, we hebben nog zeker 45 minuten in deze voorstelling. Dus er kan nog van alles gebeuren.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja. Lieve Henny, dankjewel voor het delen van jouw herinnering. En natuurlijk voor het uitbrengen van jouw stem.
1: Ja, graag gedaan. En succes met jullie programma.
0: Dankjewel.
1: Ja,
0: super. Oké, dag.
1: Ja, dag.

0: Goed, wat gebeurde er allemaal op 10 mei in 1988? Nou ja, ik vind het wel een beetje koud voor de tijd van het jaar, hoor. Het wordt namelijk maximaal 16 graden en af en toe een zonnetje en een enkele bui. Nou, nog niet echt lekker terrasweer dus. In de zendtijd voor politieke partijen horen we minister-president Lubbers over de kernwaarden van het CDA.
1: Het CDA als volkspartij wil met twee benen midden in de samenleving staan. Dat wil ze doen met en door veel leden. Het CDA kan zo met uw steun het werk doen in het hart van de samenleving. En daar is het om begonnen.
0: Uit onderzoek is gebleken dat het eten van eieren waarschijnlijk cholesterol verhogend werkt. Maar twee Engelse onderzoekers zijn er nu achter gekomen dat eieren van kippen die visolie door hun eten gemengd krijgen niet cholesterol verhogend werken. Nou, dat is een geweldige ontdekking. Er is alleen één klein probleem. De eieren krijgen wel allemaal de geur en smaak van vis. Rudy Karel wordt misschien wel de nieuwe presentator van Eurosoundmix. Sandra Remer krijgt een spelshow bij de NCRV. En Ontdek je plekje is deze week in de Stad van de Gezelligheid, oftewel Breda.
2: Zou Willem van Oranje dit zo wel eens gezien hebben? De toren van onze Lieve Vrouwenkerk vanuit de tuin van het kasteel van Breda? Het kan makkelijk, want hij was heer van Breda en had het kasteel, de titel en de rijkdom geërfd van zijn oom René, de prins van Oranje. Maar misschien had hij te veel heimwee om ernaar te kijken. Verlangde hij meer naar zijn moeder Juliana en naar Dillenburg. Want hij was pas 11 jaar oud.
0: Vorig jaar zomer konden we genieten van de zelfbenoemde consumentenman Frits Bom, die rondreed in zijn consumentenbus. Deze zomer gaat Frits samen met buschauffeur Jan niet rijden met de bus, maar varen met een boot. De consumentenboot vaart de Donau af op zoek naar succesvolle en minder succesvolle vakantieverhalen in de Oost-Europese landen. En het Leids Cabaret Festival is gisteren gewonnen door Zwiep en Brons. Er deed ook een piepjonge 18-jarige mee. Hij won niet, maar lijkt daar erg weinig last van te hebben.
3: Je hebt het Leids Cabaret Festival voor aankomend cabarettalent in ieder geval niet gewonnen. Stop je er nou mee?
4: Nee, zeker niet, want het was eigenlijk heel positief. Want ze zeiden op mijn leeftijd en dan zoiets presenteren, dan word je een hele grote en een betere compliment kun je niet krijgen, denk ik.
3: En dat voor een 18-jarig jongetje, zoals je zelf zegt. De verwarring waaraan mensen ten prooi kunnen vallen, hè? Lijpheid, zoals ik het in de introductie noemde, gekte. Is dat voor jou soms een inspiratiebron bij je cabaretwerk?
4: Ik denk het wel, want de mensen die een beetje normaal zijn, zijn voor mij helemaal geen inspiratie natuurlijk. Nee.
5: Dit is het Theater van het Sentiment.
6: Ieder weekend tussen 4 en 6 op NPO Radio.

Wilt u eigenlijk wat telefoneren, Cor? Na 6 uur en in het weekend? Weet u wat het kost per minuut? Een dubbeltje. Ja, 1 dubbeltje. Na 6 uur en in het weekend. Door heel Nederland. Dus telefoneren, na 6 uur en in het weekend, kost maar 1 dubbeltje per minuut. Dat had u niet gedacht, hè?

Under the Milky Way van The Church. Ja, volgende maand staan ze op Parkpop in het Zuiderpark in Den Haag. En daarvoor hoorde je natuurlijk Patrick Swayze en Wendy Fraser. She's Like the Wind, natuurlijk van de film Dirty Dancing. Wie heeft hem niet gezien? Stond op nummer 5 in de Nederlandse top 40. Ja, het is 10 mei 1988 en gisteravond zat ik weer voor de televisie, hoor.

0: Een doktersroman die tot leven komt, dat is Medisch Centrum West. De charmante oogopslag van dokter Jan van der Woude betovert elke week weer miljoenen kijkers. En ook de 12-jarige Angela de Jong is niet meer bij de buis weg te slaan. Goedemiddag, Angela.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Hallo, goedemiddag. Nou, wat voel jij als je deze tune hoort?
1: Ja, ik ben weer even terug naar toen ik inderdaad 12, 13, 14 was.
0: Ja.
1: En ik werd hier altijd heel blij van. Ja, dat weet ik wel.
0: Ik word er nu ook weer blij van, nu ik deze tune weer hoor.
1: Zeker, ja. Zeker. Ja.
0: Ja. Ja, en wat spreekt jou dan zo aan in Medisch Centrum West?
1: Nou, wat ik altijd denk, en ook met, zeg maar, met een beetje terugwerkende kracht heb ontleed, ik denk dat daar mijn liefde voor televisie is begonnen.
0: Okay.
1: Ik hield altijd sowieso al enorm van televisie, maar het feit dat we daar opeens op, ik meen dat het een dinsdagavond was, naar een televisieserie zaten te kijken, die een soapachtig karakter had, wat we helemaal niet kenden, met daarin een paar karakters die met elkaar alles deden in de medicijnkast doken.
0: Ja,
1: de dokter en de verpleegster.
0: Dat kan ik me ook nog heel goed herinneren, ja.
1: Dat is zo'n scène die echt op je netvlies staat. Maar ook de thema's die aan boord kwamen. De intriges. Nou ja, euthanasie was dat de eerste uitzending, of het eerste seizoen, eigenlijk een terugkerend thema. Ja, weet je, je moet je voorstellen, ik woon in een heel klein dorpje. Ja. Waar het geloof een enorm grote rol speelde. Waar mensen alles van elkaar wisten en elkaar ook overal op aankeken. En wij zelf woonden dan aan de rand van dat dorp en keken uit over de weilanden tot aan Gouda zo ongeveer. Nou ja, maar wat ik daar zag was een heel andere wereld.
0: Ja.
1: En dat is denk ik de kracht van televisie. Ja, ze laten zien wat er nog meer is. En
0: ja,
1: dat
0: precies.
1: Deed die serie toch ook op zijn eigen manier.
0: Ja, maar wat is dan het succes ook echt van die is het dan de verhaallijnen? Was het Mark Klein-Essink?
1: Alles bij elkaar. Het was natuurlijk een fantastische cast, laten we heel eerlijk zijn.
0: Ja.
1: Met de acteurs die daarin zaten en die in één keer bekend werden. Maar het was toch ook, denk ik, de combinatie van actuele thema's die erin konden, die op dat moment sowieso in de hele maatschappij speelden, maar daarin ook konden worden gedaan. En ja, ziektes. Ik heb nu toevallig de afgelopen tijd heel gek Grey's Anatomy weer zitten bingen zelf.
0: Ja.
1: De meeste, het blijft natuurlijk een onuitputtelijke ruif van dingen waar je uit kan plukken. Hè? Want de meest gekke ziektes, die kun je in dat ziekenhuis laten gebeuren. En wat ook echt het fijne, het goede van een ziekenhuisserie is, dat moet je ook echt niet onderschatten, is maar in een ziekenhuis komen alle rangen en standen in de maatschappij op een heel natuurlijke manier samen.
0: Ja.
1: En dat maakt het natuurlijk ook gewoon altijd een heel sterke arena om daar iets in af te laten spelen. Want je kan er alle actuele thema's, maar ook alle mensen die in de maatschappij leven in projecteren.
0: Helemaal waar. Ja, absoluut. Ja, en je bent 12 jaar. Je hebt dus een grote liefde voor Medisch Centrum West. En kun je die liefde een beetje delen met je familie en je vrienden? Hoe werkt dat?
1: Nou, ik geloof dat ik de eerste aflevering niet helemaal af mocht kijken, want ik moest om 9 uur naar bed.
0: Ah.
1: En daar baalde ik enorm van. Maar ik de andere ochtend op het schoolplein, met dus wij zaten in groep 8. Iedereen had het erover.
0: Ja,
1: echt iedereen.
0: Dat herinner ik me ook nog.
1: Ja. Verdikke me.
0: Ja.
1: Waarom heeft iedereen het wel mogen kijken en ik niet? En daarna mocht ik toch de weken daarna die aflevering afkijken. Alhoewel ik denk dat mijn ouders en vooral mijn vader af en toe wel dacht, moet dat nou allemaal op televisie?
0: Ja, precies.
1: Maar goed, mijn moeder keek het net zo graag als ik.
0: Maar Angela, achteraf natuurlijk in deze tijd, goed dat ze dat gedaan hebben. Want ja, deze serie heeft voor jou wel wat betekend voor je werk nu.
1: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen, ja. Dat het daar in ieder geval allemaal begonnen is.
0: Het heeft de liefde voor het tv-vak aardig aangewakkerd.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Wat lekker, hè, om terug te gaan in de tijd, vind je niet?
1: Ja, man. Dat is zalig af en toe. Maar natuurlijk, ik vind die remake vind ik dus echt helemaal niks.
0: Nee.
1: Maar voor een goede ziekenhuisserie, echt een goede, kun je mij nog steeds wakker maken.
0: Ja,
1: en dat komt ook door Medisch Centrum West.
0: Een beetje een guilty pleasure noemen we dat, hè?
1: Nou, niet zo guilty in mijn geval.
0: Je schreeuwt het van de daken.
1: Het is een enorme pleasure.
0: Ja,
1: het is een enorme pleasure.
0: Nou,
1: ja.
0: Het is wel een beetje gedeelde pleasure met die van mij, hoor. Dus ik begrijp je helemaal.
1: Gelukkig.
0: Nou, Angela, dank je wel dat je dit even bij ons wilde komen vertellen. Een grote fan van Medisch Centrum West. Ik wens je nog een fijne avond.
1: Het was lekker om weer even terug te gaan. Dank je wel, hè.
0: Joejoe. Ja, en wij gaan lekker naar zomerse sferen met Don't Turn Around. Het nummer is een grote hit, haalt de nummer 2 notering en staat zelfs 11 weken.

0: If I Should Fall From Grace With God, The Pogues. Een grote hit in Engeland. En op 23 mei 1988, dus dit jaar, treden ze op tijdens Pinkpop in Landgraaf. We gaan het sentimentspel spelen.
1: Wat weet jij er nog van?
2: Wat weet jij er nog van?
3: Wat weet jij er nog van?
1: Wat weet jij er nog van?
4: Wat weet jij er nog van?
2: Wat weet jij er nog van?
0: Wat weet jij er nog van, Nicole Verhoeven? Welkom.
5: Ja, dankjewel. Hallo.
0: Welkom, welkom. Het is 1988. Hoe oud ben je?
5: Ik ben 21.
0: 21.
5: Ja, dat word ik. Volgende maand. Maand wordt 21.
0: Bijna 21. En ja. Wat ben je aan het doen? Waar woon je? Wat doe je op dit moment?
5: Op dit moment, ik woon nog steeds in Oost. Daar woon ik al mijn hele leven ongeveer.
0: Ja.
5: En ik ben aan het trainen voor de Vierdaagse.
0: Ah, heel goed, heel goed. Oké, we gaan natuurlijk samen het sentimentspel spelen. Dat is hartstikke leuk. De eerste vraag had je natuurlijk al goed. Je weet het, je wint het theater van het sentimentautootje als je 3 antwoorden goed hebt en 1 punt heb jij binnen. Want de eerste vraag is natuurlijk... Wie is dit nou?
6: Zonder telefoonpanel, geen zaalwetenschap, want ze zijn reuze belangrijk. En Jos had het daarnet al gezegd, allemaal nieuwe gezichten. En ik zou ze daarom heel graag aan u willen voorstellen. Dit is Bertine, dit is Ronald, Marjolein, Gesinus, Penny en Marcel.
0: Wie is dit?
5: Dit is Sandra Remer.
0: Dit is Sandra Remer, hartstikke goed. Nou, dan gaan we meteen door naar vraag 2. In welk land is koningin Beatrix op staatsbezoek in 1988?
5: Dan is ze in Canada.
0: Hartstikke goed. Dat autootje is bijna binnen handbereik. Dus we gaan meteen door naar vraag 3. Jij krijgt zometeen 20 seconden de tijd om zoveel mogelijk op te noemen over een bepaald onderwerp. En jij moet minimaal 3 belangrijke punten hebben genoemd. Die tellen we dan goed. Ben je er klaar voor, Nicole?
5: Ik ben er klaar voor.
0: Ja, je mag eindelijk meedoen, hè? Want je wilde altijd heel graag, werd mij net verteld. Maar het lukte steeds niet.
5: Nee, want ik ben eigenlijk heel vaak aan het werk als jullie de uitzending hebben.
0: Ja.
5: En dan kan ik niet bellen. Dus nee.
0: En nu wel vandaag. Hoe komt dat?
5: Ja, nu wel. Ja.
0: Je hebt een vrije dag.
5: Het is mijn vrije dag. En ik ben lekker aan het wandelen.
0: Ja.
5: En toen dacht ik, en ondertussen luisterde ik gewoon naar NPO Radio 5.
0: Zo is dat. Dat doen wij.
5: Jazeker. En ik dacht, weet je wat, doe eens gek. Ik bel gewoon.
0: Nou, geweldig verhaal. Heerlijk, heerlijk. Nou, dan weet je wel ook hoe dit spelletje natuurlijk gaat. Ik zeg altijd, roep zoveel mogelijk wat in je opkomt.
5: Ja.
0: Ja, oké. Okay. We gaan beginnen. De klok gaat aan. Wat weet jij van Medisch Centrum West?
5: Medisch Centrum West, ziekenhuisserie, dokter Jan, intriges, operaties. Willy van Hemert was geloof ik de regisseur. Werd heel goed bekeken.
0: Wat is het voor serie? Hoe noemen we dit? Een?
5: Een ziekenhuisserie.
0: Ja, maar over... Maar ik ging je een beetje helpen.
5: Een sitcom.
0: Ja, een soap eigenlijk. Daar was ik naar op zoek.
5: Ja!
0: Maar Nicole, ik heb goed nieuws voor je. Want je hebt er 3 goed. Ja.
5: Nou, kijk aan.
0: Ja, want het is inderdaad een ziekenhuisserie. Het gaat over intriges, je zei het al goed. En eens even kijken, wat was nou de derde die je goed had? Dokter Jan had je goed, inderdaad. Wat je ook nog had kunnen noemen was natuurlijk Mark Klein-Essink.
5: Och ja.
0: Ja, en Margreet Blanke, weet je nog?
5: Dat was de bad guy.
0: Ja, inderdaad. Heel goed. Nou, wat heerlijk. Je hebt gewoon het autootje al gewonnen. Maar zullen we voor de lol gewoon nog vraag 4 spelen?
5: Ja, dat vind ik leuk.
0: Nu je toch eindelijk mee kan spelen vandaag, is het wel leuk.
5: Ja, om
0: toch
5: 4
0: Ja, precies. Nou, jij mag kiezen. Wil je een vraag over de politiek of liever over de muziek?
5: Muziek.
0: Oké, daar gaat-ie. Uit welk land komt de band Midnight Oil?
5: Australië.
0: Nou, wat fantastisch. Je hebt gewoon 4 vragen goed.
5: Ja.
0: Nicole, ik ben trots op je. Gefeliciteerd.
5: Nou, dankjewel. Ik ben ook gepast trots op mezelf. Ja.
0: Heel goed. Nou, blijf vooral nog even hangen, want dan noteren we jouw gegevens. En komt het leuke sentimentautootje jouw kant op.
5: Nou, dat vind ik echt superleuk.
0: Ja, goed zo. Heerlijk. Geniet ervan. En nog een hele fijne moederdag voor jou, hè?
5: Ik ben geen moeder, maar ik heb wel een hele lieve gehad. Dus,
0: Nou, dan ben je ook een moeder, vind ik. Je bent moeder van een mooi dier.
5: Nou, vooruit dan. Die reken ik ook goed. Ja,
0: goed zo.
5: Oké. Okay.
0: Dankjewel. Doeg.
5: Joe, doeg. Recklessly, you lost that love baby. Recklessly.

0: Reckless, UB40 en Africa Batawa. Bambata, moet ik zeggen. Goed, we zijn bijna aan het einde gekomen van deze voorstelling. Maar ja, jullie weten het, ik kan natuurlijk geen afscheid nemen voor we weten welk nummer jullie vandaag als nummer 1 hebben gekozen. En dan zie ik op nummer 3 Beds Are Burning van Midnight Oil. Op nummer 2 Fleetwood Mac met Everywhere. Oh my god, het is zover. Op nummer 1 staat Toto met Stop Loving You. En aan de telefoon heb ik Frank.
1: Yes.
0: Ja, het is gewoon gelukt.
1: Ja, waarschijnlijk toch omdat ik aan de telefoon kwam, denk ik.
0: Ik denk
1: en
0: het ook.
1: En mensen toch wel beseften dat het een hele lekkere plaat is. En ja, dat je heel erg goed kunt meezingen.
0: Ja, en dat willen we natuurlijk wel horen, Frank.
1: Ja, daar was ik wel bang voor. Ja. Ik was er eigenlijk al klaar voor met een filmpje te maken en zo. Maar dan moet ik dus echt gaan meezingen.
0: Ja, ja, zeker, zeker. We gaan hem draaien. Oh. En Aram, jij weet allemaal hoe dat werkt en zo. Dat we Frank dan ook nog kunnen horen. En... Ja?
1: Oh, oh.
0: Ja. Oké, okay, ben ik... Een beetje zenuwen wegdrukken en dan daar komt hij.
1: Ja, dat valt wel mee. Ik hoop dat het een beetje zuiver is.
0: Komt helemaal goed. Passie gooi je erin. Daar gaat het om. Succes!
1: Ja, je weet waar zuiver is. Dus,
0: Hier is Stop Loving You van Toto met Frank.
2: Nummer 1.

0: I Can't Stop Loving You van Toto. Heerlijk meegezongen door Frank. Nou, zometeen in Volgspot. Vanavond gepresenteerd door Benji Heerschop. Mag jij kiezen tussen twee prachtige theaterliedjes uit ons kroonjaar. Wil jij Tiet voor een Pafke van Harco en Pauw? Oftewel Harry Vermegen en Henk Spaan? Of liever één kopje koffie van VOF de Kunst? Laat het ons weten via de NPO Luister-app. Nou, volgende week ben ik er weer. Ik hoop jij natuurlijk ook. Dan is het zaterdag 16 mei 1969. Nu al een topjaar, mijn geboortejaar. En zondag 17 mei 1978. Nog een fijne moederdagavond. En graag tot volgende week. Dag!
1: Bedankt voor uw komst naar het Theater van het Sentiment. Het doek valt voor de voorstelling van deze middag. Beleef meer theater op onze site. nporadio5.nl/theatervanhetsentiment.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV.
3: NPO Radio 5.
4: Ster.
5: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
8: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
7: En voor de sta-opstoel van Toon.
9: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitipro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
0: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Human neemt je mee naar de politie, die in Kenia vrij gewelddadig is. Al wordt dit veranderd door een agent en priester in één. En in Colombia wordt het vertrouwen in de politie teruggewonnen door een dansje, ja, of een goocheltruc. Kijk vanavond naar Metropolis, over agenten in de wereld. Human, radicaal menselijk.
3: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje dolce vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben!
4: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Onlineveilingmeester.nl. Nu, later en altijd.
9: Ga je bijna met pensioen?
10: Ja.
9: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
10: Nee.
9: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
11: Vijf met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: 6:00, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip De Hondius zijn met het vliegtuig onderweg vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het Hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag droneaanvallen geweest, volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. Vandaag heeft Iran een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag, met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Jackpot. Benji Heerschop.

0: Avond. Theater, muziek en media met Benji Heerschop.
1: Goedenavond op deze mooie moederdag. Het einde van het weekend nadert en zoals altijd sluit je die traditioneel af hier in het culturele epicentrum van de Eter, hier in Volkspot, waar theater, muziek en cultuur van de Lage Landen samenkomen. De vraag bij Antje en het Theater van het Sentiment voor het kroonjaar 1988 was... welke heb je liever? Tiet voor een Pafke, Harco en Pauw, oftewel dus Harry Vermegen en Henk Spaan, of heb je liever één kopje koffie van VOF De Kunst? Gestemd werd onder andere door Kees, Pedro, Henrik, Willeke en Fifi, en ook Anneke, en die zegt, doe mij maar, ja, hoe kan het ook anders, één kopje koffie, maar het was echt, echt heel nipt. Echt, echt heel close.
2: Volkspot,

0: elke zaterdag en zondag op NPO Radio 5. Volgspot.
1: Nou ja, je ziet mij in een panty en een slip en een show outfitje. Dus je krijgt echt waar voor je geld.
0: Volgspot.
2: En ik had ook het idee dat met veel respect voor ieders talent, dat zeg maar zo'n film dan eigenlijk een beetje opgetild wordt, in een eigen leven gaat leiden en een beetje gaat zweven.
3: It was a night. Ooh, what a night it was. It really was such a night.

0: Gespot door Benji.
1: Ja, gespot door. Je hoorde net natuurlijk trouwens nog even voor de administratie. Elvis Presley, Such a Night. En daarvoor één kopje koffie, Veel Heeft de Kunst. En Anneke zegt nog, ik vrat het om te zeggen, maar koffie met slagroom. Heerlijk. Ja, vind ik ook wel lekker. In gespot door van deze zondag, de Belgische zangeres, songwriter en theatermaker Hélène. Ze heeft een nieuw persoonlijk Nederlandstalig liedje uitgebracht. Ze is nu 27 jaar en ze studeerde kleinkunst aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. En als een echt podiumdier speelde ze al in Les Misérables, Mary Poppins en Annie. Ja, maar nu maakt ze dus haar eigen muziek. En op haar EP, Alles op zijn eigen, op zijn tijd, is ook dit kleine, wonderschone liedje te horen. Het liedje heet Wie Weet.

In de gespot door Benji van dit uur, Hélène. En haar nummer, wie weet, van haar nieuwe EP, Alles op zijn tijd. Wat een stem, hè? Het klinkt een beetje als Hannah May. Ja, zo'n stem waar je verliefd op kan worden. Zoals zoveel groepen van die tijd treden ze nog steeds op. Niet in de formatie van weleer, maar toch, ze houden de herinnering levend. Hoewel ook dit niet de originele formatie was, is het wel de meest succesvolle. Sheila Ferguson, Fayette Pinkney en Valerie Holiday, The Three Degrees. When will I see you again?

0: Een nieuwe voorstelling, Dolle Mina, over de feministische Wilhelmina Drucker. Een vrouw die haar tijd ver vooruit was, maar veel minder bekend bleef dan tijdgenoot Aletta Jacobs. De voorstelling verbindt haar strijd voor gelijke rechten met thema's van nu, zoals online vrouwenhaat en de opkomst van de menno-sfeer. Schrijver en regisseur Eris van Ginkel maakte samen met Roos Slikker de voorstelling. Eris, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, jullie voorstelling begint bij Wilhelmina Drucker, terwijl veel mensen eerder Aletta Jacobs kennen. Waarom wilden jullie juist dan Wilhelmina centraal zetten?
1: Nou, Wilhelmina was het verleden jaar, 100 jaar geleden is zij overleden. Dat was het jaar 2025 en in Amsterdam was het Wilhelmina Druckerjaar. Dat is voor velen onbekend gebleven. Maar dat was verleden jaar zo. En toen waren wij gewoon heel erg benieuwd, wie was deze vrouw? En waarom staat zij minder in de geschiedenisboekjes dan Aletta Jacobs? Terwijl zij, bleek, toen we erin doken, minimaal net zo belangrijk was in diezelfde tijd om het vrouwenkiesrecht af te dwingen en om de gelijke rechten voor vrouwen te bevechten. Dus daar zijn wij. We zijn erin gedoken en we vonden dat zeer intrigerend. En hoe zij haar strijd gevoerd heeft.
0: Want heb je een klein lesje voor me? Want ik ken natuurlijk de Dolle Mina's. Maar waar zit nou het verschil tussen Wilhelmina Drucker en Aletta Jacobs? Wat maakt hun anders?
1: Ja, Aletta Jacobs was iets meer politiek. Ze was van hogere afkomst. Was iets meer van het compromis. En ik zeg ook bewust iets meer, maar was iets. Dus daar kon je wat makkelijker mee omgaan. Wilhelmina Drucker was degene die vooruit liep en meer radicaal was. En bijna satirisch in haar benadering. Waardoor ze ongelooflijk veel mensen tegen de haren instreek. Dat deed ze op een buitengewoon geestige manier overigens. Als je dat niet terugleest. Alleen de reacties op haar waren werkelijk vernietigend en afschuwelijk. Hoe zij de grond is geschreven en hoe vrije vrouwen zich überhaupt gedroegen, hoe dat de grond in is geschreven, is ongelooflijk. En Aletta Jacobs was ietsjes meer makkelijker in de omgang en kon daarmee makkelijker het compromis bereiken.
0: Zouden we tegenwoordig zeggen dat Aletta Jacobs wat meer mainstream is?
1: Ja, dat denk ik, ja. En om verandering te bewerkstelligen heb je iemand nodig die radicaal is. En iemand nodig die meer gaat voor het compromis.
0: En hoe zou Wilhelmina dan kijken naar de stand van zaken van vandaag?
1: Nou, ik denk dat Wilhelmina op zichzelf zou ze natuurlijk wel blij zijn. Er is heel veel gewonnen in de afgelopen 100 jaar. Alleen, ik denk wel dat ze zich zorgen zou maken over hoe de ontwikkeling is. En dat ze bang zou zijn dat we toch jaren terug worden geworpen. Als je kijkt naar inderdaad opkomst, menno-sfeer, hoe er toch weer gekeken wordt naar de traditionele rolpatronen. Veel bij jongeren gebeurt dat op het moment. Daar zou ze zich zorgen om maken. Dat weet ik eigenlijk zeker. En daarbij is nog steeds de loonkloof erg. Nou, daar zou ze zich wild aan ergeren. Maar juist deze tijd is wel, geeft wel veel aanleiding om terug te gaan, te kijken naar hoe zou zo'n Wilhelmina Drucker daarop reageren.
0: Ja, want ik zou zeggen dat deze tijd toch ook wel wordt gekenmerkt door steeds radicaler standpunten en acties. Ja. Kunnen we nog wat leren van hoe Wilhelmina Drucker radicaal was? Hoe zij het deed?
1: Zij ging niet op de man, maar op de zaak. Dat is wat zij. Ze kon eigenlijk met iedereen kon ze omgaan. Alleen op het gebied van gelijke rechten voor vrouwen was ze compromisloos. Maar op zich kon ze met iedereen door een deur. Dat is denk ik wel een groot verschil met hoe het vaak op dit moment gaat. Verder was die strijd voor gelijke rechten wordt nu heel vaak politiek gemaakt. Dus als jij dat vindt, als je feminist bent, dan is het ook vaak zo dat er heel veel andere onderwerpen worden bijgetrokken. Hè? Dus dat je dus ook bent voor een betere wereld en het zijn wel terecht al trouwens. Hè? Yeah. Maar dat het in die hoek zit. Maar zij wilde dat niet. Zij wilde alle vrouwen verbinden op die gelijke rechten. Links, rechts, wat je verder ook van de wereld vond. Maar die vrouwen moesten zichzelf verenigen op dat punt. En dat is wel een groot. Dat is denk ik iets wat heel belangrijk is, wat op dit moment niet gebeurt.
0: Ja, want op dit moment kan je niet. Ik zeg niet, maar je zit al snel aan de hoek. Je bent veganistisch. En dan kan je ook voor vrouwenrechten zijn. Maar dat zit niet los van elkaar. Is dat een beetje wat je bedoelt?
1: Daar zou zij zeer tegen zijn.
0: En in de voorstelling maken jullie ook nog een verwijzing trouwens, hè, naar de musical Aletta Jacobs.
1: Ja, zeker. Dat is ook geen toeval, die draait op dit moment. En in die voorstelling zingt Wilhelmina Drucker een lied dat ze vergeten is en niet in een geschiedenisboekje staat. Dus dat proberen we ook recht. Dat proberen we in deze voorstelling dan ook recht te krijgen. En we spelen ook het conflict uit die ze met Aletta Jacobs heeft gehad. En eigenlijk de reden ook waarom ze niet in de geschiedenisboekje staat.
0: Ja, want namelijk, wat was dat conflict dan inderdaad?
1: Nou, kijk, Aletta Jacobs maakte dus het vrouwenkiesrecht meer politiek. En daar was Wilhelmina Drucker zo tegen dat ze zelfs nog weer een nieuwe vereniging oprichtte. En dus ook niet op de avond in het concertgebouw was waar Aletta Jacobs samen met die minister in 1919 het vrouwenkiesrecht vierde. Ze was er gewoon niet bij. Is pas heel laat weer tussen die twee goed gekomen.
0: Het eindigt wel goed tussen die twee.
1: Het eindigt wel goed. En ook in deze voorstelling eindigt het tussen die twee heel goed. Want ze wil juist dat die vrouwen zich met elkaar verbinden. Wat voor tegenstelling ze verder ook hebben. Mm-hmm. En het is ook letterlijk zo gebeurd. Op de verjaardag van Aletta Jacobs, toen ze 70 werd, is Wilhelmina Drucker op het podium gekomen. En heeft daar tegen haar gezegd: we moeten niet met elkaar strijden, maar we moeten elkaar met elkaar verbinden. Dan winnen we deze strijd. Nou, dat is ook waar deze voorstelling naartoe gaat.
0: Oh, mooi. En voor wie is deze voorstelling nou? Want volgens mij hebben jullie ook heel erg in de gaten dat deze voorstelling heel actueel is.
1: Ja, zeker. Ja, kijk, ik denk dat heel veel mensen op dit moment al van Andrew Tate en de Manosphere gehoord hebben. En niet precies weten wat dat is en hoe groot die beweging is. Zeker ook onder jonge jongens, zeg maar, rond een jaar of 16. Als je daar meer over wil weten, dan kom je daar ook. Dat behandelen we ook zeer in deze voorstelling. En dat maakt deze voorstelling wel actueel. Dus ik wilde geen geschiedenisles maken over Wilhelmina Drucker. Dat verhaal zit er doorheen geweven. Mm-hmm. Maar de Manosphere is eigenlijk de aanleiding om deze voorstelling te maken.
0: En in de voorstelling, want voordat mensen denken het is alleen maar zwaar, serieus en er zit ook humor in, hè?
1: Ja, ja, er zit zeker humor in. En dat is ook, kijk, je zou natuurlijk alle teksten die Wilhelmina Drucker heeft geuit en geschreven heel zwaar kunnen brengen. Maar wij brengen dat juist heel licht en satirisch, zoals zij ook echt was. En er valt ook echt om deze vrouw vreselijk te lachen. Dat werd in die tijd totaal niet gedaan. Mannen hebben haar op ieder niveau, en ook mannen waarvan je denkt, ja, dat waren toch hele goede mannen. En ook het NRC en iedereen maakte haar vernietigende oordelen over haar. Terwijl ze echt heel licht, grappig en satirisch was.
0: Duidelijk. De voorstelling is vanaf komende week te zien in het Amsterdam Theaterhuis. Niet heel toevallig, hè, in Amsterdam.
1: Nee.
0: want het jaar was vorig jaar zo. Schrijver van de voorstelling, Iris van Ginkel van theatergroep Toets Steen. Dank je wel en heel veel plezier.
1: Dank je wel.

0: spot.
1: Ik heb een soort gelijk systeem. Ik ben nog niet heel erg met de adempauzes bezig.
0: Vol spot.
2: Daar waar je wil uitbarsten in zingen eigenlijk... Is,

Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction natuurlijk. Ja, dat blijkt wel, want ze hebben een nieuw album aangekondigd. De eerste twee nummers die zijn vorige week groots naar buiten gebracht. Ik vind ze fantastisch. Laat vooral weten wat jij ervan vindt. Ben wel benieuwd. Goed, De Beste Zangers. Het is al jaren een hit op de Nederlandse televisie. Ik vind het leuk om naar te kijken. Het bestaat 10 jaar om precies te zijn. En dat jubileum wordt vandaag, as we speak, op dit moment gevierd in het Rotterdamse Ahoy met een groot live concert met meerdere artiesten. Onder andere Emma Heesters, Rolf Sanchez, Bente en Snelle treden erop. En natuurlijk zingen zij dan nummers van zichzelf, maar ook van anderen, want dat hoort bij het concept van De Beste Zangers. Douwe Bob die treedt ook op in Ahoy. In 2023 nam hij samen met onder andere Mo, Marco Bakker en Duncan Lawrence deel aan De Beste Zangers. En over Douwe Bob gesproken, vorig jaar was Douwe Bob de gast op deze zender in de Evergreen Top 100 Party bij Mr. Volkspot himself, Helco en Gerja. Samen met zijn band speelde hij 3 Evergreens en die laat ik je nu horen van respectievelijk de Eagles, Elvis en Chris Christoffersen.

Ja, je hoorde Take It Easy van de Eagles, The Good Times van Elvis Presley en Wichita Lineman van Kris Kristofferson. Vorig jaar vertolkt op het live podium van de Evergreen Top 100 door Douwe Bob. Niet te vergeten, samen met zijn band, bestaande uit Stijn van Dalen, Marcel Woldhof, Marijn den Boer, Rolf Verbaand, Jack Gijs en André Sommer. En dit is On The Border, Al Stewart.

0: Het is bijna 7 uur en dus is het tijd voor Raad Mijn Naam. Het gaat erom de naam van een bekend artiest of theatermaker te raden. En dit is de allereerste aanwijzing voor vanavond. Hij leefde tussen veren, vakmanschap en variété. Nou, goed. Nou, ik ga hem zo meteen nog een keer doen, hoor. Maar mocht je nu al een idee hebben om wie het gaat, stuur dan even een berichtje via de NPO Luisterapp. En maak kans op zo'n prachtig setje volgespot fietslampjes. Voor en achterlicht, jawel, het kan niet op. Of bel met Sanne op 0800 30555. Nog eenmaal, hij leefde tussen veren, vakmanschap, daar komt hij, en variété. Nou, ik hoop dat ik het goed heb gedaan.
1: Raad.
2: Raad.
1: Mijn naam.
2: Mijn

0: Nou, dit is gewoon een kunstwerk. Dat moet je helemaal tot het einde laten horen. En ja, Sail Away, zo kennen we het. Pepijn die zegt wel heel actueel dit nummer. Wij zongen vroeger CO2, CO2, CO2.
1: Raad mijn naam.
2: Raad mijn naam.
1: Mijn naam.

is tijd voor de tweede aanwijzing in het spelletje Raad Mijn Naam. Weet jij welke Nederlandse artiest we verstopt hebben in deze cryptische omschrijvingen? De eerste was een leven tussen veren, vakmanschap en variété. Er kwamen al een aantal mogelijke oplossingen binnen. Pedro die appte Hans Klok, Anneke die zegt Gerard Joling en Wilco die zegt Wim Sonneveld. Ja, het klopt niet, helaas. Het zijn niet de juiste antwoorden. Dus moeten we een tweede aanwijzing geven. En de tweede aanwijzing is: als lady bracht ik glamour naar het theater. Weet jij wie we zoeken? App ons dan of bel met Sanne op 0800-3000-555. En wie weet win jij die felbegeerde en altijd veilige Volgspot fietslampjes. Dan even iets anders. Tweede uur gaan we natuurlijk bellen met iemand met nieuwe muziek. Ken jij toevallig wijs nog de band Yellow Pearl? Die van dat pianoliedje For You and Me. Zegt het wat als ik dit laat horen?

Ze hebben weer een nieuw liedje en daar hoor je zo meteen veel meer over. We bellen namelijk met de Hoekmeister. En wie dat is, nou, daar kom je zo meteen achter. Het is alweer tijd. Ga lekker even de benen strekken, even wandelen. Zie ik je zo meteen of hoor ik je zo meteen weer in het tweede uur van Volkspot van deze 10 mei. Tot zo!

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 7 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 8 Nederlandse passagiers die nog aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog met de Verenigde Staten te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Dat was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2. En daarmee zakken de Amsterdammers naar de vijfde plaats. FC Twente stijgt naar plek 3. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet Telstar met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Voor NAC Breda is degradatie al zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Volgspot. Benji Heerschop.

0: Volspot. Theater, muziek en media met Benji Heerschop.
1: Hey, hallo, een hele goede avond. Nog tot 8 uur ben je van harte welkom hier bij Volspot. In het vorige uur spraken we over Wilhelmina Drucker, over wie een nieuwe voorstelling is gemaakt. Dolomina, en je hoorde nieuwe muziek van Hélène. Ook dit uur nieuwe muziek. Victor Beekman, alias Hoekmeister, spreken we zo over zijn nieuwe single. En we staan dit uur natuurlijk stil bij Moederdag. En omdat ik weet dat je, of dat ze luistert... Mam, fijne Moederdag.
0: Volspot.
2: Raad mijn naam.
0: Raad mijn naam.

0: uiteraard de ontknoping van Raad Mijn Naam. Maar daarvoor is nog wel een laatste aanwijzing nodig. De eerste twee waren een leven tussen veren, vakmanschap en variété. En de tweede was, als lady bracht ik glamour naar het theater. Nou, er zijn heel veel antwoorden binnengekomen, maar nog niet de juiste. Even op een rijtje wat we hebben binnengekregen, of althans een kleine greep eruit. Wilco die appte onder andere Esme Denters. Pedro zegt nog Richard Groenendijk. Ben die appt Christel de Laat. En El die denkt Gerry van der Klei. Wim Kan, die komt ook nog voorbij door Maas. Ja, het is allemaal dus niet goed. En dus tijd voor de derde en laatste aanwijzing. En geloof me, na deze aanwijzing kan het niet fout gaan. Beloof ik. De derde en laatste aanwijzing is: ik vier mijn 80ste verjaardag vandaag. Of mijn 80ste verjaardag, helaas zonder Jos. Nou, nu weet je het vast wel. App of bel naar Sanne op 0800 3000 555. Of app via de NPO Luister app.
1: Raad. Mijn naam.
2: Mijn naam.
0: Nog één keer dus de aanwijzing. Ik vier mijn 80ste verjaardag, helaas zonder Jos.

0: van Raad Mijn Naam. Wie heeft het goede antwoord? Wie weet welke artiest we zoeken in dit, ja, toch wel roemruchte spel hier bij Volkspot op NPO Radio 5. Ik heb 3 aanwijzingen gegeven. De eerste was een leven tussen veren, vakmanschap en variété. De tweede was als lady bracht ik glamour naar het theater. En de derde was ik vier mijn 80ste verjaardag helaas zonder Jos. Nou, er zijn heel veel antwoorden binnengekomen. Ik noemde al een aantal antwoorden die niet goed waren. Er zijn ook nog binnengekomen is onder andere nog even André van Duin. Toch ook leuk om te noemen. Sandra Remer, Chantal Jansen. Helaas allemaal niet de juiste antwoorden. Maar ik had het al aangekondigd. Na de derde aanwijzing, dan is Dek van de Dam en dan gaat de telefoon rood gloeien. Nou, en dat was ook zo. Onder andere door jou, hè, Ruud?
1: Ja, dat klopt. Ik hoorde de laatste en toen werd het ineens duidelijk.
0: Ja, dat kon niet anders.
1: Bijna niet.
0: De appbox zat vol. Kan je alle aanwijzingen een beetje plaatsen of is het vooral de laatste eigenlijk?
1: Nee, vooral de laatste. Want ik kom toevallig net binnenzeilen en ik... We zaten even heerlijk op een terrasje hier in Lanzarote, dus ik kom net binnen.
0: Oh, jaloersmakend. Wat ben je daar op vakantie?
1: Ja, wij zijn op vakantie, dus wij zitten hier prima.
0: En hoe lang?
1: Lekker in het zonnetje. Ja. Wij zijn hier nog een week, dus dat...
0: Dat is genieten.
1: Dus wij houden het nog even vol. Het is even afzien, maar het gaat lukken.
0: Ja, ik denk ook, jullie hebben het zwaar. Jullie hebben het heel zwaar.
1: Ja,
0: net in de week dat het hier fantastisch weer gaat worden. 13 graden.
1: Ja, precies.
0: Goed, kom er maar in. Welke artiest of BN'er zochten wij?
1: Frank Sanders.
0: Ja, dat is helemaal goed. Dat is helemaal goed. Van harte gefeliciteerd, want dan win jij die fantastische Volkspot fietslampjes. We zorgen dat die op het juiste adres en niet in Lanzarote aankomen.
1: Nee, precies.
0: Ik zal toch nog heel even de aanwijzingen met je doornemen. Want we zijn natuurlijk een leven tussen veren, vakmanschap en variété. Ja, hij liet zich inspireren door de klassieke revue, show en travestietraditie. Grote glamour shows, kostuums met veren, cabaret, chansons. Nou, we kennen het wel. En als lady bracht ik glamour naar het theater. Lady Fellis was het flamboyante alter ego van Frank Sanders. Een elegante drag queen. Maar de derde, die kan jij wel uitleggen, denk ik. Ik vier mijn 80ste verjaardag zonder Jos.
1: Ja, partner van Jos Brink. Dus dat...

0: En die is overleden. Dus ja, dan is het zonder Jos.
1: Ja, 19 jaar geleden alweer overleden, in 2007.
0: Ja.
1: Het gaat snel.
0: Ja. Jazeker.
1: Ruud, ik ga je bedanken voor het meespelen. En ik hoop dat je nog heerlijk geniet daar op Lanzarote. En wie weet tot de volgende keer. Blijf nog even hangen, want dan zorgt Sander dat we alles helemaal goed noteren en dat de fietslampjes binnenkomen.
0: Ja, oké. Okay, komt helemaal voor elkaar.
1: Oké, okay, hoi hoi.
0: Hey, fijne uitzending.
1: Dank je.
2: Raad.
3: Mijn naam.
2: Mijn naam. Toen Columbus land in zicht kreeg, was hij vreselijk blij.

0: Er is een klein probleem, meneer Hegeman. Een stuk op mijn bagage is niet gearriveerd.
1: Oh, ik heb wel een kleine goochelkist voor u ingeklaard, meneer Benjamin.
0: Het gaat niet om een goochelkist, het gaat om een kostuumkist. En wat is een goochelaar zonder mouwen, hè? Oh, jongen.

Jos Brink en Frank Sanders. En de laatste, Frank Sanders, die zochten wij natuurlijk. Amerika, Amerika, het was de naam die we zochten in Raad Mijn Naam. En om nog even de vermeldingen te doen. Ja, er kwamen een aantal in ieder geval. Joke, Martien, Koos, Jet, Anneke, Nicole, Willy, Mirjam. Die zegt zelfs, natuurlijk, dat moet hem zijn. Nou, dat klopt. Frank Sanders was het. Maar Ruud is degene die er vandaag met de Volgspot fietslampjes vandoor gaat. En mocht je nou meer over Frank Sanders willen weten, afgelopen jaar, 20 september, was hij hier te gast. En hebben we een uur lang gesproken over het leven van Frank Sanders. Kan je nog opzoeken op de Volgspot website. Straks praat ik met Victor Beekman, de Hoekmeister, over zijn nieuwe single. Maar eerst de Carpenters met de schitterende stem van Karen Carpenter, die hier misschien wel op zijn mooist is. Yesterday Once More.

Yesterday Once More. Carpenters, wat een stem, hè? Echt een soort honing eigenlijk. Ken je de band Yellow Pearl nog? Die van het pianoliedje For You and Me?

0: Victor en Emiel zaten vroeger samen in Yellow Pearl. Victor was daar gitarist en Emiel was zanger. En nu hebben ze elkaar opnieuw gevonden in de nieuwe single Please Come Around. Victor, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Jij heet nu Hoekmeister, hè?
1: Ja, klopt.
0: Waar komt het vandaan?
1: Het verplicht mezelf om een beetje een goede hoek te schrijven in ieder liedje dat ik maak. Dat is eigenlijk, daar komt het een beetje vandaan. En zo doen we eigenlijk.
0: Ja, dus je zet jezelf een klein beetje onder druk om dan goede muziek te maken.
1: Ja, precies. Ja, die blijft hangen.
0: En Emiel, die maakt ook zelfstandig muziek. Is het dan heel bijzonder dat jullie elkaar weer hebben gevonden? Hoe ging dat?
1: Emiel woont tegenwoordig in Zuid-Frankrijk. En ik zit in Hilversum. Maar goed, we hebben wel altijd gewoon contact onderhouden, hoor. Ook als we, ook na Yellow Pearl. We spelen nog wel eens samen, zo nu en dan, als Yellow Pearl. Maar over het algemeen zitten we echt in een long-distance vriendschap, zeg maar. Maar af en toe is Emiel in Nederland en dan komt hij bij me langs en dan luisteren we even naar wat dingen die ik gemaakt heb. En soms blijft hij hangen ergens op en zegt hij, daar wil ik iets mee doen.
0: Ja. Yeah.
1: En zo is het met dit nummer ook eigenlijk gegaan.
0: Ja, als twee mannen in een garage die een beetje aan het tokkelen zijn en aan het uitvinden.
1: Ja, precies. Ja.
0: Ja, wat leuk. En Please Come Around, dat is dan de nieuwe single. Het klinkt best wel nostalgisch, hè? Een beetje jaren 80.
1: Ja, een beetje jaren 80, een beetje 90's. Ja, ik ben toch een 80s/90s kid. En dat sla je allemaal op, je hersenstam, denk ik. Uh-huh. Dat soort dingen. Ja, als ik ga spelen, ja, ik weet niet, het voelt ook natuurlijk om die geluiden toe te voegen of zo. Ik vind dat tof. En zeker om er dan een liedje van te bouwen dat toch van nu klinkt.
0: Ja, want het klinkt wel fris. Hoe zorg je ervoor dat fris blijft?
1: Ja, dat is best een goede vraag. Ja, eigenlijk ga ik gewoon, ik volg mijn eigen koers. Ik denk daar niet heel erg over na. Ik gewoon tijdens het proces. Je gaat gewoon schrijven en opnemen en schaven. En op een gegeven moment, als je een beetje afstand van neemt, hè, je hebt iets gedaan, je hebt opgenomen, je gaat even een uurtje wandelen, hè, dan vallen er gewoon dingen binnen. Oh, zo'n sound, dat moet er nog bij, of dit mis nog. Of, ja,
0: het is echt schaven dan?
1: Ja, eigenlijk wel. Het gaat vrij organisch.
0: En op afstand ook, hè? Want jullie, je zei het al, Emiel die zit in Zuid-Frankrijk, jij hier in Hilversum. Hoe ga je dan te werk? Stuur je elkaar een demootje elke keer, of?
1: Ja, eigenlijk wel. Gewoon dingen over en weer sturen. En heel veel bellen. Dat wel.
0: ja, want je kan niet tegelijkertijd spelen, lijkt mij. Hè? Of kan dat wel?
1: Nee, dat zou op zich wel kunnen. Vast wel een methode voor om het zonder vertraging op de lijn te kunnen doen. Maar ergens vind ik het ook wel prettig om zo te werken. Dat je elkaar gewoon wat feedback stuurt. En dan kan ik gewoon lekker in mijn studiohol kruipen. En gewoon mijn gang gaan zonder dat iemand op mijn vingers kijkt, zeg maar. Dat is best prettig.
0: En waar gaat het nummer over?
1: Dat zou je eigenlijk aan Emiel moeten vragen. Maar, want Emiel heeft de tekst geschreven en het nummer heel mooi ingezongen. Uiteindelijk is het wel een love song van twee mensen die elkaar op de ene manier zijn kwijtgeraakt. En waarbij de een eigenlijk verlangt naar het weerzien van de ander. Dat haal ik eruit in ieder geval.
0: Maar dat klinkt bijna een beetje als jij en Emiel.
1: Ja, misschien is dat wel een beetje de subliminal message. Het zou kunnen, ja.
0: Het is een bromance.
1: Ja, wellicht.
0: Komt er meer van? Gaat hij vaker komen naar Nederland? Of jij naar Frankrijk?
1: Dat zou zomaar eens kunnen, ja. Ik ben al wel eens eerder bij hem op bezoek geweest in Frankrijk. En dan zitten we weer te spelen. En s'avonds op een van de terras in Zuid-Frankrijk pak je de gitaar tevoorschijn. En ga je gewoon weer verder waar je ooit gebleven bent. En het is altijd fijn om elkaar te zien, sowieso. Dus die vriendschap, die muzikale band, die blijft hoe dan ook.
0: Oh, cool. En wordt het dan ook nog wel even toe live gespeeld, als in voor publiek? Is dat dan ook nog wel, staat dat op de planning?
1: Dat zou ik wel heel tof vinden, ja. Ik bedoel, dit is ook niet het enige liedje wat ik geschreven heb de laatste tijd. Dus je weet nooit wat er nog meer van komt, eigenlijk. En sowieso spelen we wel samen, hoor. Af en toe, Emiel en ik. Vorig jaar hadden we nog een leuke gig met Yellow Pearl weer. En dat is toch iedere keer weer te gek. Dat je gewoon met die groep aftikken en gaan. En het klinkt nog steeds als vroeger. Dat is een tof soort chemie die je houdt met zo'n groep.
0: Alle puzzelstukjes die klikken direct juist in elkaar als jullie elkaar zien. Dat is wel tof.
1: Ja, zeker. Dat is heel gaaf.
0: Nou, zullen we gewoon gaan luisteren? Please Come Around.
1: Heel graag.
0: Oké, dankjewel Victor Beekman, alias Hoekmeister. Succes dan de komende tijd.
1: Dankjewel.

0: Elke zaterdag en zondag op NPO Radio 5. Volgspot.
1: Ja, nee, inderdaad, soms moet je door de chaos heen om bij de stilte uit te kunnen komen.
0: Volgspot.
2: Nu ben ik veel meer van, hey, laat het los en er komt iets nieuws op je pad. Daar ga je mee jongleren, daar doe je iets mee en dan ontstaat daar iets uit.

Jeetje, wat goed zeg. Een doodgewone jongen, Bram Vermeulen. Het is vandaag moederdag en daarom staan we stil bij de bekende zingende moeders en dochters. Je zou denken, zo moeder, zo dochter, dus er moeten toch wel veel voorbeelden zijn van beroemde zingende moeders, van wie de dochter ook als zangeres carrière maakte. Maar dat valt nog best tegen. Eigenlijk kennen we maar één echte moeder en dochter in ons land die los van elkaar zijn doorgebroken als zangeres. Natuurlijk Antje Montero. Je hoorde haar net nog op deze zender en haar dochter Romy Montero. Antje Montero was 23 toen ze beviel van haar dochter en begon pas daarna zelf carrière te maken als zangeres. Terwijl Romy Montero op haar beurt 22 was toen ze meedeed aan The Voice. En ze maakte daar grote indruk. Een jaar later brak ze definitief door met een hoofdrol in de musical The Bodyguard. Antje en Romy Montero hebben beide grote musicalrollen vertolkt, maar stonden weinig samen op het podium. Toch hebben we een opname van hen samen opgeduikeld. Luister even mee.

Andere zingende moeders en dochters dan? Nou, een leuk verhaal is het ontstaan van de Star Sisters. In de tv-show van Yvonnie werden in de jaren 80 musicerende familieleden uitgenodigd. In 1983 waren de zussen Patricia Pai en Yvonne Cayley samen met hun ouders te gast. Vader speelde viool en moeder zong mee. En onbedoeld was dat de start van de Star Sisters. Al werd moeder Pai daarbij wel vervangen door een jongere zangeres. Dit is de originele opname uit de tv-show met vader Pai op de viool en moeder Pai als één van de zangeressen.

De vader en moeder van Sanne Hans speelden samen in een band en hun dochter wist eigenlijk niet beter dan dat het nummer Moonlight Shadow van Mike Oldfield en Maggie Riley, die het zingt, een nummer van haar ouders was. Op haar 14e kwam ze erachter dat dat niet klopte en het was dan ook haar grote wens om het nummer nog eens samen met haar moeder te zingen. En zo geschiedde op moederdag, 12 jaar geleden, bij RTL Late Night. Sanne Hans zong samen met haar moeder Dorothy Moonlight Shadow.

Of het zingen in de genen zit, onderzocht RTL meerdere seizoenen in het programma DNA Singers, of DNA Singers. Panelleden moesten raden van wie de optredende zanger of zangeres familie was. En niet iedereen kon even goed zingen, maar de kijkers werden wel weggeblazen door de dochter van Linda Wagenmakers. Lois bleek met net zoveel power en energie te kunnen zingen. En samen zijn ze eigenlijk gewoon helemaal niet weg te stuiten.

Ja, de meeste zingende dochters kozen voor een andere carrière dan hun moeder. Maar er is één voorbeeld van een moeder en dochter die samen wereldberoemd werden. Daarvoor moeten we wel terug naar Amerika. Moeder en dochter Naomi en Wynonna Judd vormden een wereldberoemd country duo en stonden met maar liefst 14 nummers op de lijst van de Country Billboard. Met Why Not Me stonden ze in 1989 ook in de Nederlandse hitparade. Ik moet eerlijk zeggen, ik had het nog nooit gehoord. Maar na vandaag gaat dit wel in mijn lijstje staan van country liedjes. En ook wel een van de beste country liedjes. Why Not Me.

Ja, dit is toch goed? Heerlijk zeg. Why not me, Judds? Ja, nou, ik ga hem erin zetten. Goed, tijd om even de boel up te spicen. Russian Spy and I, The Hunters.

0: Hunters, Russian Spy and I. Zoals een goede fotograaf ook nog buiten zijn werktijd op zoek is naar het perfecte plaatje, zijn de redacteuren van Volkspot ook buiten de officiële werktijden altijd bezig met hun werk. Ze gaan naar theater, luisteren podcast en ze gaan ook naar toneelstukken. Zo ook Sanne, die ging naar Harry Potter, het theaterstuk. Zeg ik zo goed?
1: Ja, het is een voorstelling. Het is inderdaad een toneelstuk. Ik dacht eerst dat het een musical zou zijn. Maar in musicals wordt om de haverklap natuurlijk gezongen. Ja. En dat was hierbij niet. Het was echt een toneelstuk in het AFAS Circus Theater in Scheveningen. En ik ging er met mijn dochter, een 11-jarige kritische theaterbekijker, toch wel naartoe. En we wisten niet goed wat we konden verwachten. Zij is echt een Harry Potter fan. Ze kent al die boeken. Ze vindt het leuk. En ik had er lekker niks over gelezen. Maar het was al in de eerste scène dat er, iedereen die Harry Potter kent, weet wat er op perron, als je perron 9¾ zoekt.
0: 9¾.
1: Ja, perron 9¾.
0: Okay.
1: Dat kun je alleen maar bereiken door keihard op de muur af te rennen. En niet bang te zijn, want dan gaat die deur open, die muur open, en dan kom je op perron 9¾. En vanaf daar vertrekt de trein naar Toverschool Zwijnstein. Dat is een groot ding in Harry Potter.
0: Okay.
1: En dat gebeurde dus in de eerste scène. Ze renden op de muur af en poef, ze waren van kleding veranderd. En mijn dochter zei, maar mama, hoe dan? Ik zei, ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Deze hele voorstelling zit dus vol met echte illusies. Magische trucs die ik nog niet gezien had. Bezemstelen, die vliegen gewoon, die liggen op de grond en woep, ze gaan omhoog.
0: Mm-hmm.
1: Iemand springt, Draco Malfides, zoon van hem, die springt, een hoofdpersoon, een belangrijke speler in Harry Potter, die springt op een tafel, maar hij springt heel langzaam.
0: Je hebt geen idee hoe het kan.
1: Hoe kan dit? Ja, dit zijn illusies natuurlijk. Maar wij zaten op het puntje van onze stoel. Want de hele tijd zie je dingen die niet kunnen. Uit de boekenkast valt een boek dat uit zichzelf begint te bladeren.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dit kan niet.
0: Ik zie aan je dat je bent nog steeds een beetje beduust.
1: Het was echt geweldig. En ik had dus een beetje verwacht dat het een beetje een kindervoorstelling zou zijn.
0: Ja.
1: Nou nee, hij was pas om 11:30 klaar. En de hele zaal zat vol met volwassenen. Een moeilijk verhaal. We vonden het een beetje moeilijk, want we maakten veel sprongen in de tijd. En zien we nou de oude Harry Potter, die trouwens in deze voorstelling een ambtenaar was geworden. Een beetje een saaie man. Of zien we nou zijn zoon? Want
0: help me heel even mee hoor. Ik heb Harry Potter niet gezien. Is het een soort verfilming van de boeken? Of wat?
1: Het is gebaseerd eigenlijk op alle delen. Alleen is het wel 20 jaar later. Dus Harry Potter is gewoon een volwassen man. En hij heeft inmiddels kinderen, een zoon, Albus.
0: Ja.
1: En die lijkt ook wel op hem. Maar soms haalden wij ze een beetje door elkaar.
0: Mm-hmm.
1: Dat kwam misschien ook door al die magie. En door al dat vuur dat om ons hoofd vloog. Dat we niet heel goed op konden letten. Maar het was een lange zit. Dus wat ik al zei, 3,5 uur.
0: Ja, dat is echt fors.
1: Ja.
0: En je dochter is 11.
1: En die is 11. Ja, die
0: lag leuk,
1: een hele uur te slapen op de achterbank.
0: Oh,
1: maar het was een geweldige sensatie. Het was echt een beleving. Je zit echt all en a te roepen in de zaal.
0: En moet je Harry Potter hebben gezien? Als in, kan ik er ook naartoe?
1: Jij mag er ook naartoe, want jij kent Harry Potter niet, hè?
0: Nee, ik heb geen idee. Ik weet alleen dat hij een dingetje heeft, een litteken op zijn hoofd.
1: Een litteken op zijn, een flitsvormig, een bliksemschichtvormig litteken heeft
0: dat
1: hij ook
0: weet
1: nu
0: jij dan
1: op
0: weer?
1: Zijn voorhoofd.
0: Ja,
1: ja, en als er gevaar, als Voldemort de grote vijand in de buurt is, dan begint dat litteken pijn te doen. Zit ook alweer in dit stuk.
0: Okay.
1: Dus het lijkt heel erg op de boeken. Je kunt dit prima kijken zonder dat je iets van weet, want iedereen wordt voorgesteld en wordt ook als ze naar Zwijnstein gaan, wordt verteld, oh, we gaan naar de toverschool van Zwijnstein.
0: Ah, okay.
1: Dus je hoeft niet als niet-wetende achter te blijven in de zaal, als enige die het niet begrijpt. Maar er zaten wel heel veel Harry Potter fans om ons heen.
0: Mm-hmm.
1: Want het was een soort feest der herkenning. Ik ken het wel. Ik ben niet een heel groot fan. Ik heb het vroeger allemaal een keer gelezen. Maar mijn dochter die ging helemaal uit het dak, terwijl het dus niet een kindervoorstelling was.
0: Okay, dus het is geen kindervoorstelling, maar wel een aanrader dus.
1: Het is echt een aanrader, vooral door die illusies. Het is ongelooflijk wat je ziet.
0: En nu klinkt het heel positief. Is er nog een klein puntje van kritiek of dat niet?
1: Nou, ik dacht even 1,5 uur korter.
0: Okay, dat is dan, ja.
1: Mama moest plassen, mama moest naar de wc. Okay. Ik wilde wel naar huis. Ja.
0: Duidelijk. Nou, dankjewel.
1: Heel graag gedaan.
0: Nou, misschien moeten we er naartoe. Bedrijfsuitje.
1: Het is echt bijzonder.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Misschien past dit er wel bij. Algebra. Loekie Knol.

Het is moederdag en ik vroeg vanochtend aan mijn moeder: wat is jouw favoriete songfestivalnummer? En ze hoefde niet lang na te denken, want binnen een minuut stuurde ze terug ABBA, Waterloo. En het leuke is, hier komen een beetje onze beide interesses samen: muziek en geschiedenis. We zijn allebei gefascineerd door Napoleon, de Jacobijnen en de Franse Revolutie. Sterker nog, we schreven allebei ons profielwerkstuk, het afsluitend werkstuk op de middelbare school, zonder het te weten. Decennia zat ertussen over Napoleon. Nou, dat is gewoon een leuk feitje. Goed. En ABBA, nou, dat is eigenlijk altijd wel goed. Misschien moeten we maar eens een keer naar naar die hologrammen in Londen. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat is. Als je bent geweest, laat even weten hoe het was. Hoe dan ook, de winnaars van het Songfestival 1974. ABBA, Waterloo.

0: Ja, zo komt alles weer samen. Ik zei in het begin al dat ik dacht dat mijn moeder luisterde. Nou, dat is zo. Ze appte: ik heb een fijne avond. Nou, fijn. Dit was hem weer. Volgspot van deze zondag 10 mei. Straks de muzikale fruitmand. En Volgspot is er volgende week zaterdag weer. Dan is er Thijs van Leer, fluitist en toetsenist van de band Focus. Ja, leuk. Zin in. Tot volgende week. Dit is Laat Me.
1: Moi qui ai vécu sans scrupules.

0: morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 8 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het Hantavirus. Dat zegt de Franse premier Le Cornu. Alle 5 Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Niemand van hen had symptomen van het Hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht. Het werd 1-2. En daarmee zakken de Amsterdammers naar de 5e plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3. Daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat ook meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag, met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De muzikale fruitman. Jurjen ten Brinker.

Wat een prachtig lied, Children of the Living God. Gezongen door Fernando Ortega en Alison Krauss. En dat op de avond van deze Moederdag. Een dag die voor de een fantastisch was en is. En voor de ander beter snel voorbij kan zijn, om welke reden dan ook. Ik hoop dat jij mag weten een kind te zijn van de levende God. Children of the Living God. Dat maakt alle verschil. Nadat ik vanmorgen het programma Groot Nieuws hier op deze zender mocht presenteren, is het nu tijd om collega Juri van de Geest te vervangen. En dat doe ik met liefde, want jaren geleden presenteerde ik ook de muzikale Fruitmand. Toen nog samen met collega Gerja Wolf, maar toen Tom Herla met pensioen ging. En toen mocht ik Groot Nieuws op de zondagochtend van hem overnemen. Maar ik zit hier niet alleen, want ook Mark Zuidema hier achter de knoppen en Sofie de Beijer, die is er om je telefoontjes aan te nemen. Vanavond en ook volgende week zondagavond, ja, lieve mensen, moet je het met mij doen. En dan is Juri weer terug. Je mag bellen hoor, vanavond gratis op 0800 3000 555... of een berichtje via de NPO Luister-app. En anders mag je heerlijk achteroverleunen en luisteren naar liederen die je hoofd en je hart hopelijk even tot rust brengen. Ons eerste verzoeklied van deze avond is bestemd voor mevrouw Van de Brink uit Klarebeek. Gerwin, Willemieke, Jarlien, Jara, Stefan en Ruben Wolfsen, dat zijn de klein- en de achterkleinkinderen, zeg ik maar even, die feliciteren u van harte met uw 82e verjaardag. Ze wensen u alle goeds en Gods nabijheid toe in uw nieuwe levensjaar. En speciaal voor u het prachtige lied Abba Vader, gezongen door het Westlands Mannenkoor.

goede buur of juist die verre vriend? Verras ze met een lied. Vraag een nummer aan in de muzikale fruitmand. Gebruik de NPO Luisterapp of bel vanavond spontaan naar 0800 3000 555. Wat?

Eline Bakker was dat met het lied Je mag ook verliezen. Ze bracht het uit in 2022 samen met Martijn Buwalda. Wel intrigerende tekst waarin ook veel van hen zelf zit. Immers, voor je het weet word je opgeslokt door wat er allemaal moet. Ja, terwijl je leven getekend is door gebrokenheid, ook wel door pijn en verlies. Hopelijk is vanavond een moment waar je je kunt laten bemoedigen door eerlijke liederen. Bijvoorbeeld door te luisteren naar Treintje Oosterhuis met De Steppe Zal Bloeien. En dat lied is speciaal voor Henny Borkent uit Vroomshoop. Je krijgt het aangeboden, Henny, door Annie en Henk, Willy en Albert, Leida en Henk, Sietske en Hans. En ze schrijven er mooie woorden bij. Wij feliciteren jou van harte met deze bijzondere 75ste verjaardag. En ook je man Joop en je gezin. We hopen dat je een fijne dag hebt gehad en nu ook nog een mooie avond met geestelijk fruit. Voor je nieuwe levensjaar bidden we je de nabijheid en zegen van de Heere toe. We zijn hem dankbaar dat we al, jawel, 63 jaar vriendschap hebben gekregen. En dit verderop deze maand met elkaar, met ons tienen, mogen vieren. Ja, jongens, dat is wel bijzonder hoor. Want Henny, dat zeg ik er maar even bij, dat is de eerste van 5 vriendinnen die vandaag 75 wordt en de andere 4, zo God het geeft, dus de komende periode. Jullie kennen elkaar van de 6e klas Kido de Bre in Ommen. En er zijn 5 mannen bijgekomen die het ook nog eens goed met elkaar kunnen vinden, met als basis het elkaar kennen in Christus. Mensen, wat mooi toch. 10 vrienden. Je zou haast zeggen, ga maar eens met z'n tienen mee met de Nederland Zingreis naar Denemarken in oktober. Lijkt me heel gezellig met jullie tienen erbij. Nou, hier komt het lied De Steppe Zal Bloeien.

Geven maakt gelukkiger dan krijgen. Vraag ook een lied aan voor iemand anders via de NPO Luister-app. Of bel 0800 3000 555. I'd rather have Jesus

Jim Reeves hoorde je met het prachtige lied I Would Rather Have Jesus. Jezus is wie ik nodig heb. Zo ervaar ik dat ook en wellicht geldt het ook voor jou, dat hoop ik. Wil je even met iemand spreken, je verhaal delen, een lied aanvragen? Bel ons dan gerust op 0800 3000 555 of stuur een bericht in de NPO Luisterapp. Als je Jezus ontmoet hebt, dan wil je ook niets liever dan hem danken. Bijvoorbeeld met het lied 10.000 redenen tot dankbaarheid. Eline Segers die zingt het met Petrus in het Land. En vanavond is het speciaal voor Marian en Joris Sonneveld uit Baarn. Jullie worden bedankt door je broer Henk en Rita Heimensen voor al jullie werkzaamheden voor Woord en Daad. Nou, hoe mooi is dat? Ook dankjewel namens mij.

Waarom wachten tot morgen? Verras vanavond nog iemand met een muzikale bemoediging. Vraag ook een lied aan via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555.

Iedereen die van mannenkoren houdt, die kon hier helemaal van meegenieten. Mannenkoor Stadskanaal was dat met het lied Rots waarop wij bouwen. Het is tijd voor onze volgende verzoeklied. Willem Kruithof uit Ridderkerk. Die vroeg het aan voor zijn broers en zus en zwager en schoonzussen. Want, schrijft hij, vandaag is het moederdag. Het is de eerste moederdag na het overlijden van moeder Kruithof. Die is op 5 juni afgelopen jaar overleden. Op de gezegende leeftijd van 90 jaar. In de dienst voor haar uitvaart, zegt hij, zongen we het lied Ik zal er zijn van Cela. Dat was een lied dat ze zelf had uitgekozen. En op die dag als vandaag willen we graag herinneringen ophalen en dankbaar zijn voor wie zij was voor haar gezin. Nou, Willem en familie, dat gaan we doen. Sterkte voor jullie, kostbare herinneringen toegewenst aan deze dag. Hier is Ik zal er zijn, gezongen door Cela.

Ja, dat was het lied Timeless, gezongen door Bobby Mason. Your love is timeless. Vrij vertaald, uw liefde is eindeloos. En Bobby was televisiehost en dus ook zangeres. Als dochter van een baptistenpredikant leerde ze trouwens al heel vroeg om in de kerk op te treden, achter de piano. En het lied wat je zojuist hoorde is inmiddels 25 jaar oud. Jaap Groenendaal, die vraagt een lied aan voor Lia de Graaf. Voor haar zoon Arjan en schoondochter Tineke uit Rotterdam. Lieve mensen, Jaap wenst jullie zegen van God toe en van harte sterkte, nu jullie al maanden in de Lappenmand zitten. En met Jaap hoop ik dat dit lied, een gebed, jullie helpt. Je hoort Heer in de hemel, zie ons aan. Gezongen door Deo Juvante.

Martijn Buwalda was dat met dat eenvoudige, eerlijke lied Wat gaan de wolken snel. En het gaat in dat lied dan wel over een herfstdag. Maar ook in de afgelopen week waren het zon en wolken die elkaar afwisselden. En wat dat betreft kon je je helemaal in dit lied vinden. Onze laatste verzoek plaat voor dit uur van de Muzikale Fruitmand. Voordat we er straks even uitgaan voor het nieuws van 9 uur. Die is voor Ali Zwanenburg uit Katwijk. Voor jou draaien we het lied Toekomst vol van hoop. Je kinderen Ellie, Jacqueline, Albertine, Marion, Ronald, Renate, Alinda en ook je man Aris, die vinden je de allerliefste moeder en vrouw. En ze houden heel veel van je. Je bent erg ziek en dokters zeggen dat je niet meer beter wordt. Maar ze wensen je Gods onmisbare kracht, hulp en zegen toe. En dat je mag blijven vertrouwen op je Heer en Heiland. Toekomstvol van hoop door Jig Daljahoe.

Ja, dat blijft een schitterend lied natuurlijk. Echt een mooi voorbeeld van een lied wat nog niet zo heel oud is. En wat dan echt wel gaandeweg de harten van zoveel luisteraars veroverd heeft. En in talloze kerken gespeeld en gezongen wordt. We gaan naar ons laatste lied van dit uur, Muzikale Fruitmand. En dat is Veilig in Jezus Armen. Het wordt gezongen door gemengd koor Cantate Deo. En ja, dat is natuurlijk een meezinger voor heel veel van ons. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. En als je zit te luisteren, zing maar mee.

In Tanzania hebben miljoenen mensen oogproblemen en dreigen veel kinderen blind te worden doordat oogaandoeningen te laat ontdekt worden en goede oogzorg vaak niet beschikbaar of betaalbaar is. Daardoor lopen kinderen achter op school en in hun ontwikkeling, terwijl een simpele bril of operatie hun leven kan veranderen. EO Metterdaad komt samen met partner CU in actie om blindheid te voorkomen met oogonderzoeken, brillen en operaties. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Tanzania.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 9 uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Aan boord waren ook 18 mensen uit 10 andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht, waarmee 5 Franse passagiers naar huis gingen, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord, niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de Leiden Marathon mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie moeten Telstar en FC Volendam volgende week in een onderling duel uitmaken wie er zal degraderen. Telstar deed vandaag goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles en heeft volgende week genoeg aan een gelijkspel. Volendam speelde vandaag gelijk. Tegen Excelsior werd het 1-1. Voor Excelsior was dat genoeg. Die club is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Door deze uitslagen is degradatie voor NAC Breda nu zeker. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De muzikale fruitman. Jurjen ten Brinke.

Jongen, wat een prachtige opening van het tweede uur van de muzikale fruitmand. Op deze zondagavond 10 mei aan het eind van Moederdag. Oh, Happy Day hoorde je, gezongen door Etta James. Het is een lied dat al decennia lang goed doet onder ouderen, maar zeker ook onder jongeren. Heel wat keren dat ik mocht spreken in een jeugddienst de afgelopen jaren werd dit nummer aan het eind van de avond nog even ingezet. Maar van dat gospelnummer gaan we naar iets heel anders. Ook mooi. Mannenkoor Groot Rotterdam zingt een lied wat is aangevraagd door mevrouw Meijer uit Rijswijk. Voor haar dochter, voor mevrouw Meijer uit Rijswijk. Door haar dochter Jolanda. En die dochter Jolanda die zegt erbij: ma, veel luisterplezier. Nou, dat gaat vast lukken. En niet alleen voor mevrouw Meijer, maar voor ons allemaal. Je hoort het lied Daar is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. Hij wordt vaak met kerst gezongen, maar vanavond ook hier in de Fruitmand.

Waarom wachten tot morgen? Verras vanavond nog iemand met een muzikale bemoediging. Vraag ook een lied aan via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555.

Ja, dit is prachtig, toch? Mijn gezin, iedereen kent het uit het hoofd, omdat als opa zijn verjaardag vierde, hij overleed vorig jaar, dan zongen we eigenlijk altijd dat. En als oma haar verjaardag vierde ook. Psalm 68, vers 10. En Psalm Project, de uitvoering daarvan, ja, dat is dan iets moderner vormgegeven, maar met een heel goede reden volgens mij. Ze willen graag dat die psalmen bekend blijven en gezongen blijven worden, ook door jongeren. Vandaar dat nieuwe muzikale jasje, al bleef de melodie dus hetzelfde. Wij gaan naar christelijk gemengd koor Song of Praise met het lied Leg maar stil je hand in zijn handen. Dat is door Bart en Kokkie van der Wekken aangevraagd voor Marianne Mulpolder uit Capelle. Lieve Marina, Marina Mulpolder, gisteren was jij jarig. En dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan, zeggen Bart en Kokkie. We willen je van harte feliciteren. We bemoedigen je graag voor het nieuwe levensjaar. En van harte wensen we je Gods zegen en nabijheid toe. Met een hartelijke groet van Bert en Kokkie. Komt-ie, voor jou speciaal, Marina. Leg maar stil je hand in zijn handen door Song of Praise.

ik zou bijna zeggen, konden ze vandaag de dag nog maar zo zingen. Maar ja, dat is ook zo onvriendelijk voor hedendaagse artiesten. Een lied uit 1960, maar liefst Elvis Presley hoorde je. En hij benadrukte zijn pelgrimstocht hier op aarde. Zo wordt ons leven in de Bijbel genoemd. Op weg naar een beter vaderland. Ja, het is vanavond weer een oproepje voor je als het gaat om de psalm van de week. Want we hebben weer twee psalmen voor je uitgezocht. Nou ja, we, de collega's van Nederland Zingt. En je mag stemmen. Dat kan op nederlandzingt.eo.nl. En ik zou eigenlijk willen vragen, welke van de twee moet dat worden? Is dat deze? Ja, je hoort het wel. Dat is psalm 87. Of zou je vanavond willen horen deze psalm? Dat is psalm 91. Je kunt nog stemmen op nederlandzingt.eo.nl. Ja, er is een kleine voorkeur op dit moment voor psalm 91. Maar die achterstand kan ingelopen worden. We gaan ondertussen luisteren naar een andere psalm, de 42e, gezongen door gemengde zangvereniging Crescendo. En het is speciaal voor Janette van S. uit Numansdorp. Janette, je krijgt het van je zus en zwager René en Gonnie. Beste Janette, zeggen ze, we wensen je dat het snel beter zal gaan met je, nu het herstel na de knieoperatie is tegengevallen. Een hartelijke groet. En ik zou zeggen, laat je bemoedigen. Psalm 42.

Nou, dat was prachtig toch? En ondertussen stromen de appjes hier naar binnen. Hoe fijn is dat in de NPO-luister-app en ook nog op mijn telefoon? Ik kreeg opeens een appje van mijn zusje. Ik dacht dat die niet op zondagavond naar de Muzikale Vrijheid luisterde. Maar wel dus. Nou, Nieske, geniet ervan, zou ik zeggen. Christophe, die belde zojuist hier naar de studio. En die zei, ik wil graag een lied aanvragen voor de gezusters Ellie en Yeti. En Christophe die vertelde, dat is toch wel mooi, Ellie en Yeti, dat jullie zijn bonusmoeder en bonustante zijn. Lijkt me een prachtig compliment op deze dag. We luisteren naar Ave Maria, van hem voor jullie, gezongen door Andrea Bocelli.

0: Ja, je hoorde Lauren Daigle met het lied Once and For All. Een geliefd nummer in binnen- en in buitenland. Uitgebracht in 2015. En vooral ook een heel eerlijk lied. Heere God, ik wil voor u leven. Maar ja, dat is helemaal niet zo gemakkelijk. Help me om mijn eigen sorges, mijn zorgen, mijn bezigheden neer te leggen voor u, mijn God. Er kwam zojuist nog een verzoek binnen via de telefoon. En aan de lijn heb ik daarom eventjes mevrouw Corrie Vonk. Goedenavond.
1: Goedenavond, dominee.
0: Nou zeg.
1: Ja, oké. Ik zit er iedere zondagmorgen al om 6 uur naar u te luisteren, hoor.
0: Dat is...
1: En dan ben ik al 87, maar dat maakt niet uit. Oh. Ik heb gewoon een vast vertrouwen op de programma's van de EO. Dus ik zit iedere zaterdagavond ook en iedere zondagavond. Zing ik nog tot 11 uur.
0: Nou, wat geweldig. En hebt u dan toevallig ook nog vanmorgen televisie gekeken? Nederland Zingt.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ik hoorde net, ik was het even vergeten, maar dat ik daar toevallig vandaag ook de overdenking mocht houden.
1: Juist, dat klopt.
0: En dan nu nog 3 uur. Bent u me nog niet zat, mevrouw?
1: Nee. Want ik zit de hele morgen voor alle kerkdiensten, want ik kan niet meer lopen. Althans, niet zelfstandig lopen. En vandaag was het moederdag, maar mijn twee jongens, de ene woont namelijk in Waleren. En die kan niet eventjes snel heen en weer komen. Dus die zijn gisteren geweest.
0: Nou.
1: Gisteren zijn we met z'n drieën uit eten geweest. En, goed. Even het kort over het Holland Koor. Ik ben er opgekomen in 1994 bij Jack Quintus. En
0: ja.
1: Ik ging 1 keer mee zingen. En waarom? Ik was voor de 2e keer getrouwd. En na 3 jaar lag die dood naast me in de sporthal.
0: Nou ja.
1: En toen ben ik die zondag, of die zaterdag, ben ik gewoon naar de Veluwe gereden. En ik kwam in de kerk en er was zingen. En die had nog een paar plaatsen over voor de reis naar Israël.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb nog gelijk geboekt, terwijl ik een volle baan had. Maar ik had mijn skivakantie ook al geboekt. Maar toen zei ze, dat zingen moet doorgaan, Corrie. Ik zei, hartstikke fijn.
0: Ja.
1: Dus ik ben... En wij hebben die aanslag meegemaakt op de Haaspromenade.
0: Zo, toen waren jullie met elkaar in Israël om te zingen.
1: Juist. En we waren 14 dagen, stonden we dus toevallig daar op de Haaspromenade. En toen kwamen de helikopters, het leger kwam bij ons te beschermen. En wij moesten onmiddellijk naar huis bellen, dat we allemaal goed waren. En we gingen naar de kibbutz uit Jeruzalem weg.
0: Ja.
1: En ik had nog een week bijgeboekt naar Eilat met 150 andere mensen. En toen zijn wij vandaar vanuit de kibbutz zijn wij gelijk helemaal door naar het zuiden gegaan, naar Eiland.
0: Ja, nou, wat een verhaal. En dat allemaal 1994, toen je begon bij het Holland Koor.
1: Juist.
0: Nu 87 jaar oud en nog steeds zo betrokken op alles wat wij mogen maken. Wat is nou een favoriet lied, Corrie?
1: Nou, ja, ik had licht met die palen poorten, maar dat hebben jullie op dit moment niet in de stand, geloof.
0: Nou, ik zal je verrassen. We hebben nog even extra ver gezocht en hier is hij.
1: Nou, nee toch?
0: Ja, toch?
1: Oh, geweldig, want ik heb een aantal vriendinnen snel gebeld. Dat blijven vriendinnen, hè, dominee?
0: Ja.
1: Alles blijft vriendschappen. En ze weten gewoon dat ik jou de zondagavond... Dus sommigen die kijken nou sowieso even horen of Corrie er nog een plaat op. Want voor mijn familie, we zijn allemaal uit de christelijke, maar ik kom uit Drenthe. Ik ben in Smilde geboren, dus hoe ik hier veranderd. Maar dat komt uit het tweede huwelijk, want mijn eerste man is ook al overleden.
0: Ja, Corrie, ja. Ik snap het. Ik ga het draaien voor jou en voor je hele familie. En voor iedereen die mee wil luisteren. Licht staat met uw paarlenpoorten. En dan ook nog door het Holland Koor waar jij zelf op gezeten hebt.
1: Nou,
0: bedankt, hè?
1: Dank je wel, dominee. Dank je wel.
0: Doeg.
1: Doei.

De gemengde zangvereniging Loof de Heer hoorde je. En dat deden ze met het lied Kom tot uw heiland. Nou, jullie hebben gestemd hoor op de website van Nederland Zingt. En ook hier in de NPO Luister app. En van de twee psalmen, waarvan ik trouwens allebei hou. Hè, laat dat even heel duidelijk zijn. De een is niet beter dan de ander. Gaan we vanavond toch luisteren naar psalm 91 vers 1 en vers 8. In een uitvoering van jeugdkoor Hosanna uit Dordrecht. Want dat is hem geworden. Psalm 91.

Anneke van Harderveld, die belde vanavond naar de studio. Ze zit te luisteren en ze vertelde aan collega Sophie dat ze graag het lied De Rivier wilde horen. Nou, Anneke, dat wil ik graag voor je draaien. Ik weet dat dit lied veel voor je

Dat was de band Lef, heel karakteristiek met hun liedjes waar altijd knipogen in zitten. Ja, we gaan er bijna even uit voor het nieuws van 10 uur. En ik zou willen zeggen, als je gaat slapen, want ik weet voor sommige luisteraars is dat het geval, dan wens ik je een goede nacht. Luister nog wel even naar Ella Fitzgerald met Blijf bij mij heer. In het Engels dan natuurlijk, want ze zingt Abide with me. En eerst is hier nog Keith Green met I Will Give Thanks to the Lord.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 10 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Niemand van hen had symptomen van het hantavirus. Op een andere repatriëringsvlucht met 5 Franse opvarenden vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de Verenigde Staten. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op defensie moet komen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui, meer wind en een stuk frisser dan vandaag met een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: De muzikale fruitman. Jurjen ten Brinke.

Op de vleugels van een duif, on the wings of a dove, hoorde je. Gezongen en opgenomen door Evie in 1974. Ja, een gospelklassieker die gaat over de liefde van God en zijn bescherming. Het lied is trouwens in 1960 al geschreven door Bob Ferguson. En ik vond het een mooie plaat om mee te starten in dit derde uur. Ik heb een lied voor Joke Moot in verband met Moederdag. Zoon Niels is heel dankbaar voor alles wat je doet. En trouwens, dezezelfde plaat is ook voor Gert, die via NPO Luister de app een bericht stuurde. Het gaat om het lied wat de toekomst brengen mogen. En we draaien het lied ook nog ten derde, omdat het koor Looft de Heer uit Ede deze maand 40 jaar bestaat. Dat wordt binnenkort op 23 mei gevierd in de Oude Kerk in Ede. Zij hebben dat lied Wat de toekomst brengen mogen ook in hun repertoire staan. Maar Bertus van Zwetselaar, jij vroeg dit aan. Ja, ik heb die versie van dat koor, Loof de Heer, dan weer niet beschikbaar hier in onze bak, zoals we dat noemen. Dus je moet het doen met het mannenkoor Fontanus uit Putten. Maar hier is het dan, Wat de toekomst brengen mogen.

Vier het leven mee. Een mooie verjaardag, een bijzonder jubileum of gewoon een moment om dankbaar te zijn. Laat de allermooiste psalmen en gezangen klinken voor wie het meest dierbaar is. Vraag ook een lied aan, gebruik de NPO Luister-app of bel vanavond spontaan naar 0800 3000 555.

mannenkoor Conforza was dat met het lied Witter dan sneeuw. We gaan luisteren naar een nummer van opwekking. En het is genoemd Vol ontzag. En dan gaat het over de grootsheid van God en over onze kleinheid. Over het respect wat je voor de schepper hebt. Ik ben daar echt mee opgevoed, eerlijk gezegd. En ik probeer het ook de jongeren in de kerk en mijn eigen kinderen mee te geven. Zoals zoveel van jullie doen of hebben gedaan. Vol ontzag en respect voor de schepper.

Ja, prachtig. Via de app kreeg ik een verzoek van Kees en Linda uit Vlaardingen. Ze zeiden, we willen graag Psalm 23 horen voor onze moeder In Boekholt. En waarom? We zijn zo blij dat ze erbij mocht zijn bij de belijdenis van dochter Nikita.

koptelefoon of tablet heb je NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

mooi toch? Phil en John zijn dat. Love's a friend of mine. Gewoon even hier. Dat zegt Martin Geertsma ervan. En wat hij daarmee bedoelt, dat ga je nu horen.

Ik zocht u in de zang, ik zocht u in de wonderlijke verhalen. Ik zocht u in de rust en ik zocht in het gedrang. In mooie woorden en in vreemde talen. Vaak gezocht en vaak gevonden.

0: gewoon even samen met u.
1: Ja, een lied wat hij, Martin Geertsma, in 2021 schreef toen hij 's nachts niet kon slapen. En het werd vervolgens de opmaat naar zijn debuutalbum. Aniek Eelkema die stuurde een appje. Ze wil graag een lied aanvragen voor haar moeder die altijd voor haar klaarstaat. En het lied wat ze graag wil horen is Daar is kracht in het bloed van het lam. De Martin Mann Foundation.

Ja, van dat mannenkoor, nou ja, die mannenformatie, naar een heel ander lied. Ginny Owens mag je horen, Die Word, daar zingt ze van. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, is dat voor jou ook het geval? Dat de Bijbel belangrijk voor je is en functioneert als een lamp voor je voet, een licht op je pad. Ja, je gaat het horen zingen door Ginny Owens. En als je er wat over wil appen in de NPO Luister-app, dan hoor ik het graag. Het is nogal een belijdenis, wellicht ook voor jou.

Mooi nummer. Koos Elvers die belde vanavond hier naar de studio. En hij vertelde dat hij morgen naar het ziekenhuis moet voor een operatie. Nou, dat is altijd wel spannend natuurlijk als je zoiets gaat meemaken. Wat het ook is, Koos, ik wens je echt van harte beterschap en dat de artsen wijsheid krijgen om op de goede manier de operatie te doen. En je vroeg of er een mooi lied gedraaid kan worden voor jou. Een lied wat je heel fijn vindt om te horen. Er ruist langs de wolken. Nou, die hebben we. Ik heb hem alleen in een versie van een kinder- en tienerkoor. Nou, toen dacht ik, weet je, je mag het ermee doen. Jonge mensen die voor een iets ouder iemand een mooi lied zingen. Wat wil je nog meer? Er ruist langs de wolken. Komt-ie.

Van generatie tot generatie, muziek die jong en oud samenbrengt. Dit is de Muzikale Fruitmand op NPO Radio 5.

De Urkerzangers waren dat. God is tegenwoordig, was het lied wat ze voor ons zongen. We gaan naar iets heel anders, want je weet het. De muzikale fruitmand heeft werkelijk alles in huis. Van mannenkoorden tot prachtige oude gospels. En dus ook iets nieuws. Ellie Zuiderveld van Ellie en Rickert, weet je wel. Samen met Lianne Vermeulen en Elise Manna. Ze zijn samen de studio ingegaan. Hebben wat mooie dingen gemaakt. Waaronder het liedje Dansen op papa's voeten.

Nou, hebben de vaders vandaag ook nog wat op deze moederdag. Rini en Gerrit, die vaak zitten te luisteren hier naar de muzikale fruitband, die appten ons. Vanochtend ging de preek over bloemen, naar aanleiding van het boek 1 Petrus 1. Nou, dat is eigenlijk heel aardig, want daar hebben we een mooi lied bij. Dat hebben jullie zelf aangevraagd, Rini en Gerrit. En ik wil het graag voor je draaien. The Rose. En we doen dat dan in de versie van Bette Midler.

Waar woorden tekortschieten, spreekt muziek. Deel jouw muzikale bemoediging met iemand die het goed kan gebruiken. Via de NPO Luisterapp of bel naar 0800 3000 555.

Verwacht de komst des Heren was dat. Prachtige koorzang. We gaan naar Michael W. Smith. Nog een mooi Engels lied. Sing Again. Laat hij ons horen.

Soms is het leven zwaar, dan kan muziek precies dat ene lichtpuntje zijn. Laat iemand die het moeilijk heeft voelen dat je aan hem denkt. Met een troostende psalm of een ander bemoedigend lied. Gebruik de NPO Luister-app of bel naar de studio 0800 3000 555.

Ja, Lars Scherven was dat met het lied Laat Nou Gaan. Ik hoop dat je terugkijkt op een mooie dag. Het is inmiddels donker geworden als ik hier naar buiten kijk in Hilversum. De zondag is voorbij en Muzikale Fruitmand is ook voorbij. We sluiten straks af met een laatste lied. Maar ik vond het fijn dat je erbij was. En voor alle berichten, alle apps die jullie gestuurd hebben, dank je wel daarvoor. We hebben zoveel mogelijk verzoeken langs laten komen. Maar ja, er waren er zoveel die Sophie gebeld hebben dat het niet allemaal kon. In ieder geval, fijn dat meeleven twee kanten op. Wat dat betreft is radio maken tegenwoordig best wel leuker, denk ik, dan dat het vroeger was. Toen maakte ik het niet. Maar je kunt gewoon communiceren met je luisteraars. Hoe fijn is dat? Ik wens je een hele goede nacht. Volgende week uiteraard een nieuwe Muzikale Fruitmand. Op zaterdagavond van 9 tot 11. En op zondagavond van 8 tot 11. We gaan eruit met een prachtig mooi lied. Als je nog moed hebt of in bed ligt te wachten op het laatste lied. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Want de woorden van de heiland van de Heer, die zijn waar. Daar gaan we naar luisteren. En ik wens je dat van harte toe.

0: EO. Geloof, hoop en liefde.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in Nederland. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu 6 weken in thuisquarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details. Volgens de Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en om het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag ook mensen zijn opgepakt, is niet duidelijk. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones in Letland neer die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste ook de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op defensie moet komen. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon, onder ongeveer 4 kilometer voor de finish. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen pas vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. En voor de 8 minuten die nog resten moet de club dus naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Middernacht, het begin van maandag 11 mei. Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren 26 aanhoudingen. Hoeveel mensen er vanavond zijn opgepakt is nog niet bekendgemaakt. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald. Er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is het in het hele land is er kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel en geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verregaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar daarvoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in het jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De minister van Defensie van Letland stapt op. Hij kreeg al langer commentaar omdat meerdere drones op grondgebied van Letland terechtkwamen. Dat gebeurde afgelopen week ook. De premier vroeg vanmiddag om zijn aftreden omdat hij de verdediging van het land niet op orde had. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen en ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zat vast omdat ze kritiek uit op het Iraanse regime. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede voor haar campagne voor vrouwenrechten en de afschaffing van de doodstraf. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong.